0: zijn zo'n 250 brandweerlieden ingezet en ook enkele helikopters van het leger. Bosbranden komen wel vaker voor in Colombia, maar ze zijn dit jaar intenser door het weerfenomeen El Niño. Op dit moment woeden er in het land in totaal nog 18 natuurbranden. En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. En hij was tevreden met zijn tijdrit.
1: Vandaag was het echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En ja, het was meteen goed. Ik had echt het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat dat ook het doel was. Dus ja, het kon niet beter gaan vandaag.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een regionale verkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Bij de verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen en ook daar verloor de CDU. De radicale linkse partij, Die Linke, werd in Berlijn de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De mijnwerkers zouden onder meer gefolterd en mishandeld worden. Enkele van hen werden ook geëxecuteerd. De rebellen zouden de mijnwerkers ook dwingen om meer dan een week ondergronds te werken en mineralen te delven. Het gaat dan vooral om goud en coltan. Dat zou naar buurland Rwanda gesmokkeld worden. De Rwandese overheid steunt de M23-rebellen. In Groot-Brittannië heeft Charles Spencer, de broer van prinses Diana, in een interview met de BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Correspondent Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
1: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar. Dat hij opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandelt, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
0: En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. Hij was tevreden met zijn tijdrit. Uiteraard. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een regionale verkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Bij de verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen en ook daar verloor de CDU. De radicaal linkse partij, Die Linke, werd in Berlijn de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In Austin in de Amerikaanse staat Texas is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. De agent zou op de man geschoten hebben tijdens een achtervolging te voet. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat twee Amerikaanse burgers werden doodgeschoten. Ook nu kwamen actievoerders meteen op straat na het nieuwe incident om te protesteren tegen de immigratiedienst. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De mijnwerkers zouden onder meer gefolterd en mishandeld worden. Enkele van hen werden ook geëxecuteerd. De rebellen zouden de mijnwerkers ook dwingen om meer dan 1 week ondergronds te werken en mineralen te delven. Het gaat dan vooral om goud en coltan, die zouden naar buurland Rwanda gesmokkeld worden. De Rwandese overheid steunt de M23-rebellen. En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. De Belgische bondscoach Serge Pauwels was tevreden met het resultaat.
1: We hadden een tussenpunt na 5 kilometer en daar rijdt hij al 10 seconden op onze meting sneller. Maar dan nog, dan blijven we gewoon vanuit een auto super gefocust. Omdat natuurlijk er ligt altijd een fout om elke hoek. Maar goed, hij leek wel heel de tijd in controle. En hij rijdt eigenlijk weer de perfecte tijdrit. Dat doet het beste verhopen. Het geeft ook veel vertrouwen. En nu moet hij gewoon een week nog in die flow blijven. En dan gaan we wel een goede kans hebben ook op de wegrit.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend de zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern de kiesdrempel van 5% net niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is voor het eerst dat CDU de kiesdrempel niet haalt in een deelstaatverkiezing. AfD werd de grootste. De radicaal-rechtse partij haalde 38%. Ook in Berlijn verloor CDU. Daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linken haalden er bijna 26%. Friedrich Merz heeft meteen laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat. Maar hij denkt niet aan opstappen. Duitsland is klaar voor hervormingen, zegt hij.
1: Ik übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Deutschland ist reformfähig.
0: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. Omdat de risico's onvoldoende bekend zijn, pleit de Liga voor een volledig onderzoek van het hart bij vrouwen rond de 50 jaar. De Liga lanceert ook een campagne over het vrouwenhart, met getuigenissen van patiënten en steun van BV's en influencers op sociale media. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's. Dat heeft de Amerikaanse minister Scott Bessent gezegd na overleg met de Chinese vicepremier gisteren in New York. Die gesprekken hebben 8 uur geduurd. Bessent zegt dat beide landen een mechanisme gaan opzetten waarmee ze elkaar kunnen waarschuwen voor AI-incidenten. Donderdag ontmoet president Trump ook zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in Washington. Ze willen de spanningen over handel en technologie tussen beide landen verminderen. Op het WK-tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Hij reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Evenepoel vond zelf dat hij wellicht zijn beste tijdrit ooit reed.
2: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten, maar dat is toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
0: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu 1 punt van leiders Union en A Gent. Racing Genk staat 10e. Nog een andere uitslag van gisteravond. KV Kortrijk won met 1-0 van SK Beveren. Het weer. De dag brengt veel zon met hoge wolken. Temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: M&M's.

0: is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: Goedemorgen. Oh, amai, sorry.
1: Is dat wel, Sander?
0: Ja, slechte nacht gehad. De katten slapen niet, hoor.
1: Oké. Gaat het lukken tegen 6 uur voor de M&M ochtendshow?
0: Huh? Wat?
1: Gaat daarmee aan de oorlog.
0: Opsta. Engel.
1: Ik zal de koffie al gaan halen.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
0: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, om dat volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
0: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
0: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
0: Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
4: Goedemorgen, het is 6 uur.
5: 14 nieuws.
4: Met Yannick Aerts.
6: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd Remco gisteravond voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden op rij. En niemand deed hem dat ooit voor. En hij was dan ook heel blij.
7: Het was echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers. En van tussentijd naar tussentijd te gaan. En ja, het was meteen goed. Ik had echt het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam. En dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was. Wat dat ook het doel was. Dus ja, het kon niet beter gaan.
6: De Italiaan Filippo Ganna werd tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut 30. Ongeveer de helft van de studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en in Brussel zit op kot. En een derde van de studenten die niet op kot zit, zou dat wel graag willen. De belangrijkste reden waarom studenten niet op kot kunnen, is de prijs. Gemiddeld €620 per maand in Vlaanderen. Voor veel studenten is dat gewoon te duur, dat zegt de Vlaamse Vereniging van Studenten.
8: We zien dat er bijvoorbeeld steeds meer en meer echte luxe koten zijn. En dat is ook waarom dat wij vanuit de Vlaamse Vereniging van Studenten vragen om meer basiskamers te voorzien, om meer betaalbaar kamers te zien en ook om eventueel te kijken of dat het zelfs mogelijk zou zijn om een maximale quoteprijs in te voeren.
6: En dan naar het voetbal, want daar heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu op 1 punt van de leiders Union A-Gent. Racing Genk staat 10e. Verder won KV Kortrijk met 1-0 van SK Beveren. Het waren nog maar de eerste punten van Kortrijk dit seizoen. Vandaag krijgen we zon en wolken, temperaturen rond 19 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar ook wel wat opklaren. Met meer zon dus, vooral in het oosten, bij zo'n 21 graden.
9: Het is een klein beetje file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Wommelgem.
2: Oké, partypoopers.
5: M&M.
2: Allee.
9: Ja. Beter dat ik het zeg, toch?
2: Allee dan.

0: Ochtendshow. Goedemorgen, fijne herfst allemaal.
1: Hè?
0: 21 september hè, vandaag. En een maandag.
1: Is het herfst vandaag?
0: Het is, ja, dat is het. 21ste.
1: Maar dat vind ik crazy.
0: Fijne herfst.
1: Oh nee.
0: Mensen, het ook eens aan mij.
1: Nee.

0: ooit? Of,
1: Nee, want dan bevestig ik dat het effectief herfst is.
0: Oké. Okay.
1: En dat wil ik niet.
0: Oké. Okay. Avicii, wake me up. 6 over 6. Een goede morgen. Ik moet eigenlijk al meteen beginnen met de mini-rechtzetting.
1: Ah.
0: De herfst start pas deze woensdag, blijkbaar.
1: Ah ja, kijk, voilà.
0: De astronomische herfst. De meteorologische herfst is al sinds 1 september bezig.
1: Hè? Huh?
0: Ja, je hebt een verschil. Je hebt de meteorologische, wat een supermoeilijk woord is om te zeggen om 7 over 6 intussen. En die begint dus op 1 september. Maar de astronomische, die begint woensdag pas.
1: En wat is het verschil?
0: Ja, dat is iets met de stand van de planeten en dan de hellingsgraad van onze aardbol. En het is maandag.
2: De M&M Ochtendshow.
0: We zitten een weekend op. Heeft uw zus de verkiezingen gewonnen? De hoppenkoningin eredame plaats kon toch naar haar gaan in Poperingen van het weekend?
1: Nee, ze heeft het niet gewonnen, maar ze is wel echt mijn queen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ze was de queen van de avond, vond ik.
0: En heeft ze het ook een beetje gevierd dan? Want ja.
1: Oh. Dat moment.
0: Ja.
1: Dus de laatste proef op het podium om de punten bij elkaar te tellen was enkel voor de eerste twee.
0: Ja.
1: En zij was derde. En dan is ze in de drank gevlogen.
0: Ah, okay.
1: En dan ze dacht, ja, ik doe toch niet meer mee.
0: En jij? Ben jij ook?
1: Ik ben misschien ook een beetje in de drank gevlogen. Maar met
0: mate.
1: Mate, ja. En verantwoordelijkheid. En we hebben een taxi naar huis gepakt.
0: Oh, heel goed.
1: Ja.
0: Goed, hoe was het op je fiets vanmorgen? Checken we ook altijd even.
1: Frisjes.
0: Ja?
1: Ja, echt een heel frisse wind.
0: Ah.
1: Ik heb een topje aan en een hemd. En een trui.
0: Zeg.
1: En een jas.
0: Zeg.
1: En eigenlijk de plekken waar dat mijn jas zo openviel, het was echt fris. Mijn gezicht had fris, mijn handen hadden fris.
0: Ja, het is herfst, hè. Allee.
1: Nee.
0: Nog niet, Wabel.
1: Hoe was jouw weekend?
0: Ja, goed, leuk. Basketbalmatch gezien van mijn nicht die moest spelen in Mechelen.
1: Leuk.
0: Verloren.
1: Oh.
0: Kindje gezien.
1: Ook verloren?
0: Nee. Babybezoek gedaan, was heel schattig, was cute.
1: Oké. Maar het is een druk weekend.
0: Ja.
1: Heb je goed geslapen dan?
0: Ah wel, 80. Slaapscore 80. Alsjeblieft, bam.
1: Zien een keer, als een uitgeput kindje die dan toch in zijn bedje gaat. Ja, ik snap het.
0: Jij doet het altijd op gevoel, hè, de slaapscore? Hoeveel?
1: Ja, ik zou het een 50 geven.
0: Oei.
1: Ja, ik weet niet. Ik ben keimoe wakker geworden.
0: Oh. En dan, hè. Dan hebben we Josephine, die hier aan de telefoon zit. Onze redacteur van deze M&M Ochtendshow heeft een heel druk weekend gehad. Wat was het nu weer van het weekend?
3: Het waren de druivenfeesten.
0: Het waren de druivenfeesten. En wat bedraagt de slaapscore daardoor?
3: Nu 76.
1: Oh, ça va.
0: Ik vertaal even, 76.
1: Oh, God. Gaat het lukken om mensen op te bellen?
3: Ik ga mijn best doen, met geduld.
1: Met geduld.
3: En extra energie.
1: Oh.
0: Kom allemaal goed, je bent een beest.

0: Animal van Cat's Eye. Je weet wel, de band die vorige week nog in ons land stond.
1: Ja.
0: En die hebben daar het volgende over mij gezegd. Ja, ik als persoon.
2: What a cutie.
1: Oh, he has a good smile.
3: I will tell him.
0: Voilà.
3: Dit is echt iets dat ik meeneem in uw grap. Dat is echt fantastisch.
0: Ik ga dit ook nog zo vaak laten horen, denk ik, als we Cat's Eye draaien. Dus wees daar gewoon op voorbereid.
3: Oké, dat is fijn.
4: De M&M Ochtendshow.
3: Als ja. Cat's Eye dat over mij hebben gezegd, zou ik dat ook doen.
0: Ah, wel, voilà. Dat is logisch. Makes perfect sense. Slaapscores. Er komen hier al een paar binnen. Philippe heeft er een gedeeld. Die heeft 40 qua slaapscore. Ook geen vetten, hè?
3: Oei, nee, dat is niet goed.
0: Dat is hem niet, hè? Dat is dat begin van de week een beetje moeilijk.
3: Nee.
0: En dan zou je denken, is dat de enige? Ah, wel. Bert Geskes uit Beringen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Sander die maand.
0: Hey.
3: Hey, ah, je klinkt wel wakker voor iemand die slaapscore 30 heeft.
0: Mm-hmm.
5: Inderdaad.
3: Ça va een beetje.
5: Sorry?
3: Ça va een beetje.
0: Of het gaat.
5: Ja, moet wel, hè.
0: Ja.
3: Oh, en hoe komt het dat je zo slecht hebt geslapen?
5: Ik ben al 3 uur wakker.
0: Ja, dus wacht, een korte nacht dan ook gewoon? Of?
5: Inderdaad. En dan is je nog eens onderbroken geweest door vannacht naar het toilet te gaan.
3: Ah ja. Hij moest naar het toilet vannacht. Dus
0: de bestaling.
3: Zijn slaap is onderbroken geweest.
0: Ja, ik snap het. En dan al wakker van 3 uur, als je al 3 uur wakker bent. Nu.
5: Ja.
0: Ja. Ja. Wat ben je dan aan het doen van job, als ik mag vragen?
5: Ik ben nu aan Sint-Pieterstation.
0: Mo.
3: En wat doe jij aan Sint-Pieterstation?
5: Ik moet hier een beetje verder dan school een levering van betonelementen gaan doen.
0: Oh, betonelementen. Ja, de grote camion met andere woorden, waarin je zit.
5: Inderdaad.
0: Ja, inderdaad.
3: Ja, hoe vlot het daar? Die werken daar aan Gent en Pieters, want dat duurt niet.
0: Is dat bijna af? Is dat station bijna af?
5: Ze zijn nu de laatste 4 of 5 perrons aan het doen.
3: Ah ja, oké.
0: Okay. En zijn die betonelementen voor die perrons dan? Ja.
5: Nee, dat is voor onderwijs van de
0: Go. Ja, weet je, we zijn nu heel moeilijke vragen aan het stellen voor die korte nacht en de lage slaap. Onze excuses. Simpele vraag. Kan je deze even aanvullen?
4: Opstaan.
5: En gaan.
0: Dat is hem.
3: Ja, dus.
0: Bert, succes met de dag, hè.
5: Dankjewel, Sander Niemann.

0: lang geleden. Daniel Powter en Bad Day. Oh,
1: ik kon deze zingen op SingStar vroeger.
0: Oh.
1: Echt keigoed. Wel moeilijk dit stuk, want dat gaat zo heel hoog.
0: Oh. En zo op de handen ook. Dan denk ik, ik ben er.
1: Maar met een kinderstemmetje ging dat.
0: Ah, oké. Okay. Ja, 2005 spreken we. Goeie tijden, goeie tijden. Je hebt de moves wel nog altijd, als je het zo aan het meezingen was hier.
1: Ah, dank u, dank u.
0: Ja, ja, 10 op 10.
1: Ah, dank u.
2: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app juist aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
6: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
12: Wat?
11: Hier staat op alle modellen.
12: Ja, ja.
11: En die prijzen zijn die gecheckt?
12: Absoluut.
11: De Ford Puma vanaf €19.900.
12: Yep.
11: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
12: Oké.
5: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
13: Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
14: Profel.
15: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
16: Here we go.

0: Er wordt gefluisterd dat ze een nieuwe tour aan het regelen is achter de schermen voor volgend jaar. Huh? En als het effectief zover is, dan hoor je het hier sowieso. M&M. Ja, goedemorgen. Misschien moeten we beginnen met de dingen die we wel zeker weten. We zijn 21 september vandaag. We hebben een druk weekend achter de rug. Gisteren het WK tijdrijden. Het is een Remco, zeg.
1: Ah, oh, jongen.
0: Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij al wereldkampioen tijdrijden. En hij gaat voor de dubbele. Hè. Hij gaat voor dit weekend ook op de weg. Nafit Yam gaat ook een heel goed weekend. Ze werd eerst eens in het Zevenkamp in Talence. Gisteren was het Autoloze Zondag in heel veel steden en gemeentes. Niet in Mechelen, hè?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben er niet geweest.
0: Ah, je bent helemaal niet thuis geweest?
1: Jawel. Ja, maar het is niet dat ik in het centrum woon of zo waar het auto loopt.
0: Oké. Maar gisteren was ook een nieuwe aflevering van Is het gelukt? Op VRT1, een nieuwe programma van Sven De Leijer, waarin BV's altijd een opdracht moeten volbrengen. De opdracht van Annemie Struijf was raak Bart Kannaerts aan. Dat was haar weekopdracht, bovenop twee andere opdrachten dat ze die week moest volbrengen. Maar vooral dat raak Bart Kannaerts aan, dat bleek een moeilijk gegeven. Haar tactiek was, ze zijn aan het opnemen voor de slimste mens ter wereld. Mm-hmm. Ik ga daar naartoe, want Bart zit in de jury. Mm-hmm. En ik ga hem daar aanraken. Maar Bart wist daarvan. Mm-hmm. En die is na de opnames gewoon meteen naar zijn auto gerend.
2: Mm. Annemie, aanval als hem in de auto zit met gesloten deuren.
3: Ah, ja.
4: En die kwam echt zo op mij af van ik heb u. En ik wil natuurlijk gewoon mijn deur toe.
3: Ja, maar ik zal nu nog eens iets zeggen.
2: Zeg, Annemie.
3: De Bart, die heeft zich heel de avond in zijn loge opgesloten.
4: Ja.
3: Met twee bodyguards voor zijn deur. Waar, Bart? Je durfde uw loge niet buiten komen.
4: Ik ga eerlijk zijn, ik heb je met een douche gepist.
1: Wauw. Maar dat is dedication.
0: Dat is dedication. Gelukkig kunnen we een douche gewoon heel makkelijk uitspoelen. Hè?
4: Ja.
0: Ik kan de aflevering van Is het gelukt altijd herbekijken op 14 Max, hè, trouwens.
1: Ik kan ook altijd laten weten of jij vanmorgen in de douche gepist hebt of niet. Maar leuker is laten weten welke song jou laat opstaan en gaan vanmorgen. Dan kunnen we dan nog draaien in onze playlist. Vorige week hadden we 's ochtends Eline de Douw op bezoek. De Gentse zangeres van onder andere Plankgas. Zometeen hoor je met welke song zij kan opstaan en gaan. Na deze nooduitgang van Meteor.
5: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Goedemorgen, ik ben Liene de Douw en ik kan opstaan en gaan met Honey Honey van Mamma Mia, want ik hou van musical en ik zing dat al sinds kleins af aan mee, dus ik hoop dat iedereen die het luistert ook lekker meezingt. Opstaan.

0: Honey, Honey. Now I'm about to see. De song waarmee Lieden de Douw kan opstaan en gaan. Die van jou is ook nog welkom in de app van M&M. Dan smijten we die in onze playlist. En daarmee bedoel ik natuurlijk de app van VRT Max.
1: Ah ja, dankjewel.
0: Het is 6:55. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, Remco Evenepoel is voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden geworden op rij. Niemand deed hem dat eigenlijk ooit al voor. Ongeveer de helft van de studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel zit op kot. Een derde van de studenten die niet op kot zit, zou dat wel heel graag willen. Maar omdat het te duur is, lukt dat voor hem niet. En hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Maar uit een bevraging blijkt wel dat maar een kwart van de Belgen dat weet. En daarom komt er nu een nieuwe informatiecampagne. En het weer vandaag, we krijgen zon en wolken, temperaturen rond 19 graden. Morgen begint wel nog wel bewolkt. In de loop van de dag hier en daar wat meer zon en dan 21 graden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar er zijn extra files naar Antwerpen te vinden op de E313. 25 minuten vertragen vanaf Massenhoven. Op de E25 in Luik is de Quententunnel afgesloten. Dat komt door werkzaamheden.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

0: Berichtje van Jana uit Beveren in de app van VRT Max. Maar ik zeg wel Jana uit Beveren. Maar die stuurt goeie avond. Hier in Canada is het 9:36. Maar een fijne ochtend voor jullie.
1: Nou, ja, fijne ochtend. Allee, avond. Ja.
2: Opstaan Macht. En gaan.
0: Daar is het WK. Wielrennen aan het doorgaan nu. Hè. Gisteren tijdrijden.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Volgend weekend op de weg. Heel cool.
1: Bam. Jannik, waar zit jij ergens in de wereld?
3: Nu in Marolle.
1: Ah, ook leuk. Minder exotisch dan Canada, maar ook interessant.
3: Ja, inderdaad.
1: Jannik van Uffel uit Ronsen, die dus nu in de Marolle zit. Wat ben je daar aan het doen dan?
3: Onderweg naar Deinze, voor naar een depot te gaan van GLS.
1: Oh, goed, ja. Pakjes die moeten geleverd worden en zo.
3: Ja, inderdaad.
1: Oké. Lange rit dan? Waarschijnlijk wel.
3: 30 minuutjes van bij mij thuis uit.
1: Oh, check.
0: Zo. En is het bij kleine oogjes vanmorgen of niet?
3: Wat of je nog goed mee eigenlijk. Ik ben goed gaan slapen.
1: Oké. En was het een goed weekend?
3: Een kalm weekendje met zoontje.
1: Ah, ja. Batterijtjes opgeladen, gelijk dan maar zeggen.
3: Zoiets, ja.
1: Oké, voilà. Nieuwe werkweek kan dan perfect starten met ook de perfecte muziek. Wat mag het zijn voor jou?
3: How much is...
1: The Fish. Ik ken maar één lied dat zo begint. How much is the fish, toch?
3: Yes, ja,
1: dat is hem. Komt eraan, je weet wat te doen.
2: Opstaan.
3: En gaan.
4: Met Sander en Imaan.
1: Voorzichtig op de baan, hè.

0: Ben je jarig vandaag?
1: Neem dan straks de telefoon op en zeg meteen... Hiep, hiep, hiep.
0: M&M's.
1: Make life

0: binnen, omdat hij aan het herstellen is. Maar hij is wel jarig als van mijn jaar, van 98.
1: Wauw.
0: Ja, zo cute. Stephen King is ook jarig vandaag. Een van de meest bekende auteurs, denk ik, van zo van die horror- en thrillerboeken, wordt 79. Liam Gallagher van Oasis wordt 54. Michael Pas, die kent van Kulder Zipke, maar de laatste tijd nu ook van de 12e botoxmoorden op VRT1 en VRT Max, die wordt 60 vandaag. Nieuwe voordeur. Maar ook luisteraar Stella uit Mazeik is jarig vandaag.
1: Maar is Stella wakker? Neemt ze juist op en mogen wij een cadeau uitdelen bij gevolg. We luisteren. Vol spanning.
2: Vol spanning.
1: Het is een moeilijke maandag, heb ik al willen merken.
2: Oei, oei, oei.
1: Slechte slaap, Floris.
3: Welkom bij Voicemail.
0: Oh.
1: Nee, oké.
0: Okay. Nou, verjaardag op een maandag. Dat is moeilijk.
1: Ja, het moet ook gebeuren.
0: Ja, het moet gebeuren, maar ik snap het, dat je nog even blijft doorslapen.
1: Hey, kalendertje op overschot, maar dat is goed nieuws voor jou, voor binnenkort hier misschien.
4: Ben jij binnenkort jarig? Stuur dan jouw verjaardag via de VRT Max-app. En win zo onze kakalender. Echt een scheidcadeau. En

0: solo, solo.
1: Zeker vandaag, want hij is jarig, Jason Derulo.
2: Hip, hip, hoera.
1: De zanger wordt 37 en deelt zijn verjaardag met Tadej Pogacar, de wielrenner die nu niet meedoet met het WK wielrennen.

0: eerste zomerslied, hè. Ze hadden zo gezegd, er komt nog een Indian Summer aan zo deze week. Vlotjes boven de 20 graden.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ik heb de indruk dat het niet zo vlotjes gaat gaan, hoor. Het is zo flirten met de 20, maar ik weet niet, ik word niet super enthousiast. Hè.
2: Nee, het is zo heel veel wolken, stapelwolken. En ik vond vanmorgen echt fris. Hmm. Blijf het zeggen, maar als je nog op de fiets moet kruipen vanmorgen, doe misschien toch wel ergens iets van een sjaaltje mee of een dikke trui.
0: We hebben juist de jarige overlopen van vandaag. We zijn er eigenlijk een beetje eentje vergeten.
2: Oei.
0: De Decadence is ook jarig.
2: Van in de Overpoort.
0: Ah, ik wist dat je dat ging zeggen. In de Overpoort is er ook een Decadence, dat klopt. De club in Gent. Die bestaat 30 jaar, denk ik.
2: Een deken.
0: Maar 40 jaar, dus 10 jaar langer, bestaat de Decadence ook al op de kermis.
2: Ach, och, godtekes.
0: Ken je de Decadence?
2: Ja. Ja, nooit op geweest, want dat is niks voor mij. Maar.
0: Ook totaal niks voor mij. Ik ben echt een bange scheiter op de kermis. Niemand heeft iets aan mij. Maar de Decadence is jarig, mocht je het niet kennen. Het is een soort van theekopjes, maar dan sneller en het zijn ook een soort van botsautowagens die op een helling staan. Dus het is, alle ingrediënten voor een keer een goede maagleging, als je het mij vraagt.
2: Jammer.
0: Maar dus 40 jaar geleden werd die aangekocht door een kermisfamilie die er nog altijd mee op heel veel kermissen staat. 40 jaar geleden kostte de Decadence, toen nog de Breakdance genoemd, €750.000.
2: Wow.
0: Ja, dat was voor die tijd echt belachelijk veel geld.
2: Ja, dat is wel echt heel duur.
0: Zo wat 10 woningen, daarmee kan je het vergelijken. Maar dus, crazy. En sindsdien draait hij dus eigenlijk mee. Mocht je de Decadence willen...
2: Wacht, 10 woningen?
0: Ja, toen in die tijd blijkbaar.
2: Ah, oké.
0: Kost een woning, wat is dat dan?
2: 75.000?
0: Ja. Zo staat het in de krant.
2: Dus,
0: De prijs van 10 woningen, zoveel betaalden ze vroeger.
2: Oké. Maar wacht, dat is dus één kermisgezin? Die eigenaar is van de Decadence. Dus elke keer dat je de Decadence hebt gezien, is dat dezelfde familie?
0: Ja, normaal wel.
2: Dat klikt nu pas eigenlijk bij mij.
0: Ja, waanzin, hè?
2: Ja, ik dacht dat er misschien meerdere bestonden, maar nee, die reizen dus echt wel goed door.
0: Zieke investering ooit, maar ik denk wel dat die heeft opgebracht, want het wordt omschreven in het nieuwsartikel als de ster van iedere kermis nog steeds. Heel veel mensen die aanschuiven om er een rondje in te kunnen maken. Ja, het is echt hot en trending nog altijd. Je kan hem ook deze maand nog gaan uittesten voor zijn verjaardag. Tot 27 september staat hij op de kermis van Hasselt. En dat is de laatste halte van het verjaardagseizoen van de Decadence. Ja. Stond ook al in Antwerpen, in Brugge en in Gent op de grote kermissen. En hij gaat ook wel nog naar Luik.
2: Oké.
0: En dan heeft de Decadence een welverdiende winterslaap. Hoewel, eigenlijk heeft hij dat niet nodig, want er staat zo in de krant ook de gondels, dus de bakjes waarin je zit, de voertuigen, die zijn nog origineel.
2: Amai.
0: Maar alles daaronder, waarop die staan en zo, dat is intussen wel al nieuw.
2: Oef. Ik weet ook niet dat ik mij superveilig zou voelen wetende dat hele ding 40 jaar oud is.
0: Exact.
2: Oké. Ja, er is trouwens een aflevering over moeders in kermisgezinnen op VRT1 te zien geweest met Christel, het programma van Christel Verbeke. Kun je herbekijken op VRT Max? Super interessant.
0: Hey, goed.
2: Om zo een keer een inkijk te hebben in het kermisleven.
0: Ja, ja, ja.

0: nhất là bao nhiêu. Dasha en Not At This Party. Bijna 7 uur.
1: Zullen we even vooruitblikken?
2: Dit komt er na 7 uur nog aan.
3: Bij Sander en Imaan.
1: Ja, het nieuwe lievelingslied van ons imaan. Dat jij schaamteloos de grond in mag boren.
4: Ja, ja of niet, hè.
1: Of meegaan in jouw gevoel. Het is de song waar je zo meteen punten op 10 op mag geven bij Rate the Song. En we gaan ook bellen met iemand die op het podium stond van de AFAS-dome. Julie Vermeijden was opeens aan het meedansen met de Pussycat Dolls afgelopen vrijdag. Dus straks even bellen en horen hoe dat allemaal is gebeurd.
2: Ga met M&M naar Verity.
5: Why can't your wife finish her books?
6: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
7: You really want to know?
2: Geheime obsessie.
8: And a little bit terrified.
6: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
2: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
6: En wie weet ga jij naar Verity.
2: Vanaf 30 september in de bioscoop.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Goedemorgen, het is 7 uur.
3: VRT Nieuws.
1: Met Yannick Aert.
10: Remco Evenepoel is opnieuw de beste tijdrijder ter wereld. In Canada heeft Evenepoel gisteravond voor de vierde keer al op rij het wereldkampioenschap tijdrijden gewonnen. Niemand deed hem dat ooit al voor. Hij vond zelf dat het wellicht ook zijn beste tijdrit ooit was.
11: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar dat is toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
10: De Italiaan Filippo Ganna werd tweede op 57 seconden. Van Evenepoel. De Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut en 13 seconden. Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. En toch weet maar een kwart van de mensen in ons land dat. 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak bij vrouwen is. En daarom pleit de Liga voor een volledig hartonderzoek bij vrouwen rond hun 50ste. De organisatie lanceert ook een campagne, het Vrouwenhart, met getuigenissen van patiënten en steun van bekende Vlamingen en influencers op socials. Ongeveer de helft van de studenten in Vlaanderen en Brussel woont op een kot. Maar een derde van de studenten die niet op kot zitten, zou dat wel willen. De belangrijkste reden is de hoge prijs. Een kot nu gemiddeld zo'n €620 per maand. Voor veel studenten is dat gewoon te duur. En wie niet op kot kan, ondervindt er ook wel de gevolgen van. Dat zegt de Vlaamse Vereniging van Studenten.
12: Zo zijn er sommige studenten die daardoor hun studiekeuze gaan aanpassen. Dat ze dan bijvoorbeeld ergens anders gaan studeren dat dichter bij huis is. Maar je hebt ook studenten die zonder kot bijvoorbeeld geen rustige plaats hebben om te kunnen studeren. En dat heeft dan effect op hun leerprestaties en hun examenresultaten. En tenslotte heeft dat natuurlijk ook gevolgen voor het sociaal leven van studenten.
10: In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. En dat met zo'n 38%. De Christendemocratische Partij van CDU van de bondskanselier Merz behaalt zo 4,9%, dat is historisch laag. Ze halen de kiesdrempel niet meer en dat wil dus zeggen dat ze ook voor die deelstaat geen mensen meer hebben in het parlement. In Berlijn is dan weer het extreem linkse Die Linke dan weer de grootste partij geworden met 26%. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Geen enkele tegendoelpunten voor Club Brugge dit seizoen al en daar is speler Brandon Mechelen trots op.
13: Ja, clean sheets, daar leven we voor als verdedigers. Denk, ja, als keeper zijn we ook. Wat er voorbije weken gebeurd is, daar gaan we niet te veel aandacht aan geven. We hebben goed verdedigd, we hebben de nul gehouden, we hebben 3 keer gescoord. Dus iedereen is tevreden.
10: In de stand staat Club Brugge nu derde op een punt van Union en Gent. Racing Genk staat tiende. Vandaag krijgen we zon en wolken, temperaturen rond 19 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wel wat meer opklaren. Meer zon ook, vooral in het oosten, bij zo'n 21 graden.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E40 naar de kust moet je ter hoogte van de oprit in Merelbeke opletten voor een obstakel op de linkerrijstrook. Dan vraag ik me altijd af, wat is het obstakel?
1: Is het obstakel, hè?
4: Ik wil ook weten wat het obstakel is. Dus ja, als iemand daar passeert, laat het eens weten.
1: Op een veilige manier, hè?
4: Op een veilige manier, als passagier bijvoorbeeld. Extra files vind je ook naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 40 minuten vanaf Massenhoven. Naar Brussel gaat het extra langzaam op de E19 vanuit Bergen. 20 minuten moet je daar extra rekenen bij Nijvel door een ongeval. Op de E25 in Luik is de Quententunnel afgesloten. Dat komt door werkzaamheden, dus hou rekening daar met files.
1: Ja, meestal is dat dan gewoon zo'n stuk band of zo. Hè?
4: Ja.
1: Alleen dat is niet super sexy. Meer.
4: Maar wat als het een frigo is?
1: Dan wil ik het weten, ja. M&M.
2: De M&M Ochtendshow.
3: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
4: Luisteraar Dieter uit Wachtenbeke, die stuurt goedemorgen Sander en Imaan, een fijne dag en een heel fijne werkweek gewenst. Van hetzelfde Dieter, goedemorgen. Fred uit Merchtem, die stuurt ook een goedemorgen door in de app van VRT Max. Goedemorgen.
3: Maar geen goedemorgen aan...
1: mensen met een 9-to-5.

0: 6 over 7, goedemorgen.
1: Ja, good morning. We zijn vandaag maandag 21 september. Het is een dag met 20 graden. Vandaag is ook de laatste dag dat je op de nieuwe eurobiljetten kan stemmen.
0: Ja, ben juist nog eens gaan kijken.
1: En?
0: Ja, het gaat vooral tussen vogels en mensen eigenlijk. Dat zijn zo wat de twee opties.
1: En welke wil jij?
0: Ik wil ontwerp G van Rubio en Del Amo en Cruz Mas Cruz.
1: En wat staat daarop? Mensen of dieren?
0: Mensen.
1: Mensen, oké. Okay.
0: Maar zo wat abstract. Ik vind het
1: modern. Ja, ja, kijk, vandaag de laatste dag dat ik erop kan stemmen, alleszins. Ja. Vandaag is ook Wereld Alzheimerdag. En vandaag is ook de 8e finales in het EK volleybal voor onze Red Dragons. Ze spelen vanmiddag om 4 uur tegen Tsjechië.
0: En we gaan keihard winnen, hè?
1: Ja, mag het hopen.
0: Ja, sowieso. Even dit ook.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve
0: mensen met een 9-to-5.
3: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, inspiratie komt uit een nieuw werkonderzoek. Dat is gebeurd. Er is een grote rondvraag gebeurd bij Belgische bedienden. En die geven allemaal massaal aan dat ze het productiefst zijn in de voormiddag. Ja, en dan hebben ze ook een professor arbeidsgeneeskunde geïnterviewd en die bevestigt dat ook. Die zegt, in de voormiddag is onze concentratie het hoogst. Dan kan je eigenlijk het beste werk verrichten. En in de namiddag is er dan effectief een middagdip. Dat bestaat, dat voel je, dat is normaal. En in de namiddag doe je eigenlijk beter werk, waarbij je al meer zo in een routine zit.
1: Mm.
0: Administratie, zegt hij dan bijvoorbeeld als voorbeeld. Ja. Zoiets, iets dat je al wat gewoon bent, dat niet te veel inspanning vraagt of zo. De professor geeft ook nog mee dat zo vergaderingen in de ochtend en de voormiddag niet goed.
1: Oeh, maar de productiviteit is dan het beste.
0: Ja, maar dan ben je beter in echt dingen doen in plaats van zitten en luisteren en, snap je? Dus vergaderingen plan je beter in de namiddag, want dat is nog te doen in combinatie met een dip. En in de voormiddag werken, travakken, gaan. Het zijn maar tips van de professor, hè, die ik meegeef.
1: Oké. Okay.
0: En het interessantste van dit alles vond ik, van die ondervraagde Belgische bediende zegt 65%. 65%, dat is 2/3, zegt... Ja. Dat ze liever andere uren willen dan een klassieke 9-to-5.
1: Oké. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Maar met een 9-to-5 bedoelde dan echt van 9 uur tot 5 uur? Of is bijvoorbeeld 8-to-4?
0: Nee, 9-to-5.
1: Ja, oké. Okay.
0: Echt 9-to-5.
1: Ah, oké, okay, want ja, Tatjana vraagt het bijvoorbeeld al in de app van VRT Max. Is 7-to-6 dan geen goeiemorgen?
0: Dus een goeiemorgen aan iedereen behalve mensen met een 9-to-5.
1: Dus dat is wel een goeiemorgen.
0: Als dat er buiten valt, is het een goeiemorgen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, maar dus krijg jij er een of niet? Doe jij een 9-to-5 of niet? Laat het weten in de app van VRT Max.

0: over 7. Op deze maandag 21 september. Komt nog een hele goede vraag binnen van luisteraar Jarne. Het is eigenlijk voor jou, Imaan.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Jarne vraagt, heeft jouw zus, Imaan, die hoppenkoninginverkiezingen gewonnen?
2: Nee. Maar ik vond haar de queen van de avond.
0: Ah, nu zijn we aan het
2: spelen.
0: Ja, in Poperingen, dat was een ding. Hè.
2: Dat was wel echt een ding. Ja, het stond in de krant vanmorgen zelfs.
0: Voilà, zie, aan iedereen die er was, goedemorgen. Sterker nog...
3: Iedereen krijgt een goeiemorgen, behalve...
0: Mensen met een 9-to-5.
2: Ja. Ik was mij nu net ook aan het bedenken, mensen met een 9-to-5 zijn misschien nu nog aan het slapen.
0: Hmm.
2: Want we krijgen vooral goeiemorgens binnen. Goeiemorgen bijvoorbeeld aan Simon, die stuurt, ja, mijn werkdagen zijn van 7:30 tot 4 uur. Nick die stuurt, goeiemorgen, ik werk van 7:30 tot 4 uur, dus hetzelfde eigenlijk. Amy die stuurt, yes, ik krijg een goeiemorgen, ik werk van 6:25 tot 2 uur.
0: Hey?
2: En dan van 3 uur tot 7 uur. Dat zal dan in verschillende shiften zijn, inderdaad. Hè. Roel die stuurt, een goeiemorgen voor mij en mijn vrouwke, ik heb onregelmatige uren als buschauffeur en mijn vrouw heeft een 9-to-5 job. Echt zo net een goede morgen.
0: Ja.
2: Tinne, ook een goede morgen voor jou, hè, want jij hebt alles behalve een 9-to-5.
4: Ja, goedemorgen. Nee, dat klopt, ik heb geen 9-to-5 job.
2: Nee, jij bent onthaalmoeder. Wat zijn jouw uren dan?
4: Ik ben eigenlijk beschikbaar van 6:30 's morgens. In samenspraak ook kan het vroeger tot 6:30 's avonds en eventueel later als het nodig is.
2: Ja, jij moet natuurlijk ervoor zorgen dat mensen met een 9-to-5 bij jou terecht kunnen. Dus daarvoor en daarna.
4: Ja, klopt.
0: Amai,
4: ja.
0: Maar dat zijn altijd werkdagen van 12 uur, zeg.
4: Ja, minimum 10 uur toch op een dag. Het is afhankelijk van de uurroosters van de ouders.
2: Amai, en hoe lang doe je dat al?
4: Het gaat 15 jaar zijn.
2: Oh god. Amai. En wanneer had je zoiets van, oké, het zit erin, in het ritme?
4: Oh, eigenlijk vrij snel. Je komt daarop gewoon. Maar ja, dat is een job dat ik altijd al heb willen doen. Dus ja. Zolang dat het haalbaar is en dat ik aanvragen genoeg heb en dat ik het graag doe, blijf ik het doen.
0: Maar en dan in het weekend heb je toch gewoon een weekend, hè? Even checken.
4: Ja, in het weekend heb ik weekend. Ja, ook met de kinderen en de hobby's en zo is dat niet haalbaar.
0: Ja, snap ik. Oké.
2: Ja, en lukt dat dan thuis als je dan zo vroeg moet vertrekken en laat thuis bent? Lukt het zo thuis voor...
4: Maar ik werk thuis, dus de kinderen komen naar mee.
2: Oh, nice. Kan je dan zo een beetje huishoudelijke dingen op de achtergrond doen?
4: Moeilijk, ja. Want mijn ruimte zit zo net apart van mijn huis. Waardoor dat ik wel altijd bij de kinderen moet aanwezig blijven. Maar in de keuken kan ik wel wat voorbereidingen doen voor de avond en zo. Dus dat lukt wel.
2: En zijn de eerste nu al aangekomen? Want het is 7:15.
4: De eerste komt er nu binnen een paar minuutjes aan.
2: Ah, goed. Ja. Kijk, heel veel succes vandaag en groetjes daar.
4: Dankjewel.
0: Voor
4: jullie ook.
0: Merci. Ja, Daniel die stuurt nu ook nog, Vincent ook nog, Jessica intussen, terwijl we hier aan het babbelen zijn, hebben allemaal geen 9-to-5.
2: Ja, allemaal krijgen ze dan een goede morgen.
0: Ah, crazy, jong.
2: Ja.
0: Maar hebben nu geen enkele 9-to-5'er.
2: Ja, ik zeg het, die zullen nog niet wakker zijn.
0: Ja, we hebben...

0: Binnen 20 minuten gaan we Julie Vermeijden bellen. Ze stond op het podium met de Pussycat Dolls afgelopen weekend. Maar zo meteen al gaan we goede punten geven, hè? Toch?
1: Ja, ik mag het hopen.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
4: Wauw!
3: Van Vibra.
5: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
4: Ja, ja.
5: En zaterdag Scouts Weekend.
4: Komt goed.
3: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
4: Wauw!
3: Van Vibra.
6: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
6: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Jij? Yeah?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
11: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
12: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
11: En is hij dan morgen wel opgeladen?
10: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
11: Wow.
10: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.

0: ben eigenlijk echt blij om te zien dat ze het ook zonder mij heeft overleefd.
1: Je huisdier?
0: Nee. Afgelopen vrijdag kwam ik hier af met de song Stop the Wedding van Ash. Een nummer die al een tijdje in mijn eigen playlist zit en ik op TikTok heb ontdekt, zoals dat al vaker gaat. En Ash is een Amerikaanse singer-songwriter die zo hier en daar wel wat goede dingen doet. Ze heeft al een keer een TikTok-hit gehad, maar ze is zo nog niet echt doorgebroken. Maar de vraag is nu, is dit haar moment? Ik vind hem alleszins echt een dikke schijf. En misschien dat ik een klein beetje vrijdag mijn eigen mening heb doorgeduwd. Van, guys, please, geef het goede punten. Maar het heeft het dus overleefd tot nu. Dus dat wil zeggen dat jullie ook op andere momenten die goede punten hebben gegeven. Maar vind je hem nu nog altijd even goed? Of ben je van mening veranderd? Welke het ook is qua mening. Je mag hem doorsturen in de chat van VRT Max. En dan maak ik straks een eindscore op voor deze Stop the Wedding.

0: ja, jong. Hoe gaat het met die wedding?
1: M&M. Gelukkig maken de goede punten van Thibaut wel goed. Die stuurt 10 op 10. Ik vind zo'n fantastisch nummer. Zo een beetje een mix van Olivia Rodrigo en Chapel Roan. Ja, ik ben het daarmee eens. En doe er zo nog een klein beetje ABBA bovenop. En dan is het echt af.
0: Zeg.
1: Jana die stuurt 10 op 10. Ik ben grote fan. Didier niet. Die stuurt een 5. Wel terug een 10 van Michael. Nick die stuurt een 6 op 10. Ik moet er nog een beetje aan wennen. Dat is oké. Marieke stuurt een 8. Maud een 7. Vindt het een leuke song. Johnny gaat voor een 6 op 10. En een goeiemorgen. Goeiemorgen terug, Johnny. En Anoniempje die stuurt 4 op 10. Ik weet niet zo goed wat ik moet voelen. Het is tussen de 2. Basiel die stuurt nog een 7 op 10 door. Niet de beste song dat hij gehoord heeft, maar wel geslaagd. En Thomas die gaat voor een 5 op 10. Hij weet het nog niet zo goed.
0: Oké.
1: Ja, maar als ik alles optel in de app van VRT Max, kom ik wel aan een mooie 7 op 10.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat wil zeggen dat je Stop the Wedding van Ash straks na 12 uur opnieuw hoort bij Anko om jouw mening en punten op te geven in de app van VRT Max.

0: DJ-licious en Milo, Forever Young.
1: Just remember, we're forever young.
0: Het is 7:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, Remco Evenepoel is gisteravond opnieuw de beste tijdrijder ter wereld geworden. En dat al voor de 4e keer op rij. En niemand deed hem dat ooit al voor. De helft van de studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel zit op kot. Een derde van de studenten die niet op kot zouden zitten, die willen dat wel heel graag. Maar omdat het allemaal te duur is, lukt dat voor hen niet. En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. In de stand staat Club Brugge nu derde op een punt van Union en Gent. En ook Racing Genk staat 10e. Vandaag krijgen we zon en wolken, temperaturen rond zo'n 19 graden. Morgen begint dat weer nog bewolkt. Maar in de loop van de dag krijgen we hier en daar wat meer zon en bij zo'n 21 graden. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
3: De Koning, de slimme kijk op ramen.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E40 naar de kust moet je ter hoogte van de oprit in Merelbeke opletten voor een obstakel op de linkerrijstrook. We weten nog steeds niet wat het obstakel is. Als iemand daar passeert, laat het eens weten alsjeblieft. Er zijn ook extra files naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 drie kwartier moet je vertragen daar vanaf Massenhoven. Naar Brussel extra langzaam op de E19 vanuit Bergen ruim een half uur bij Nijvel door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Daar staat een defecte bus op de rechterrijstrook.
0: Zometeen een plezant obstakel op je ochtendtocht hier. 50 euro concertengoed.
5: De M&M Hitquiz.
0: Dat is de inzet bij onze M&M Hitquiz die we zo meteen weer spelen. Misschien met jou als kandidaat. Je weet dan hoe het gaat. Drie vragen die je juist en correct moet beantwoorden. Maar je mag nu wel al een thema kiezen waar je dan straks drie vragen uit krijgt voorgeschoteld. En dit zijn je thema-opties voor vanmorgen.
4: Zwart zit in het antwoord. Mamies. Bij de politie.
0: Oh.
3: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
5: de M&M Hitquiz.
6: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
3: De Koning. De slimme kijk op ramen.
7: Slim? Wat is daar nu slim aan?
8: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
7: Huh?
8: Bij ramen van de Koning kiest je slim.
7: Hoe?
8: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
7: Dat is inderdaad slim.
8: Ja, hè?
7: Laat nog eens horen.
3: De Koning. De slimme kijk op ramen.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
10: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
11: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.

0: Grady van Tate McRae. Dat is geen Schotse. Oh, jammer. Jammer. Zeg, wij krijgen hier straks bezoek van ons Peten en Metekindje.
1: Ja.
0: Straks na 8 uur gaan we kennismaken, want ja, de geruchten kloppen, wij hebben een student geadopteerd. Sorry, ik ben trots. Ik ben trots op Peter.
1: Een student geadopteerd, klinkt zo...
0: Ja, maar dat is toch het gewoon benoemen?
1: We gaan die onder onze vleugels nemen. Dat is
0: voilà, ja, geadopteerd. En zo meteen gaan we trouwens ook nog bellen met Julie Vermeijren. Die stond afgelopen vrijdag op het podium met de Pussycat Dolls. Die heeft Nicole Scherzinger intens geknuffeld.
1: Intens?
0: En dat allemaal gezien. Ja, ja.
2: Oh. De M&M Hit Quiz.
0: Eerst gaan we spelen natuurlijk. We spelen met Adnan Buil vanmorgen, 31 jaar, uit Gent. Adnan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sander en Iman.
1: Hey. Hi.
0: Ik ken die.
1: Hoe gek kent die?
0: Ja, Adnan, we hebben vroeger nog samen radio gemaakt, hè?
3: Yes, inderdaad, in onze jonge tienerjaren, zeg maar.
1: Oh god.
0: Op Urgent FM.
1: Ja. Hey, Gent.
3: Ja, ja, ja, ja, klopt, klopt.
0: En je bent dan niet bij de radio blijven plakken?
3: Spijt genoeg niet, nee. Ik zit momenteel als service advisor bij Mieg Motors en Alter.
1: Oké. Okay.
0: Oh my.
1: Hoe was Sander in die jaren?
3: Ik moet wel eerlijk zeggen, we hadden altijd wel het gevoel van die gaan we later nog horen. Kijk, bij deze.
0: Zeg.
1: Dat is lief.
0: Goeie gast. Oh, voor mij heeft hij nu al gewonnen.
1: Ah ja, oh.
3: Ja, oké.
0: Okay. Maar we zullen het even officieel doen, volgens de regels van het spel. Dus 3 vragen komen eraan. Uit het door jou gekozen thema. Zwart zit in het antwoord. Dus dat is eigenlijk al een klein voorzetje ook sowieso dat je krijgt. Hè?
3: Ja, inderdaad.
0: De eerste vraag uit het thema heeft iets te maken met dit lied. Dus luister goed en veel succes.
4: De M&M Hit Quiz.

0: rock here, man.
1: Britney, bitch. Mm.
2: Maar ook wel een beetje Adnan Buil, 31 jaar uit Gent, want hij is onze kandidaat van morgen voor...
3: De M&M Hit Quiz.
2: Voilà, het vragenthema van vanmorgen is... Zwart zit in het antwoord. Adnan, ben je er klaar voor?
4: Volledig.
2: Dat hoor ik graag. Eerste vraag uit je thema. Zwart zit in het antwoord. Die eerste vraag heeft iets te maken met dat lied dat je net hoorde. Britney Spears en Will.i.am namelijk. Maar in welke groep zit Will.i.am? Dat is je vraag.
4: Black Eyed Peas.
5: Maar ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dat is kloppen.
2: Easy, easy.
5: Easy, easy.
2: Hebben wij vroeger ook veel gedraaid op de radio, hè, Adnan?
4: Ja, toch wel.
2: Ja, voilà. Voor de volgende vraag zou ik graag een song van Milk Inc. laten horen. Maar we zitten met een klein technisch probleem. Kun je toch proberen de song te herkennen? Komt-ie.
4: Blackout.
2: Ja, maar wacht. Het spannend muziekje moet nog komen om je antwoord op te geven. Wat is je antwoord?
4: Blackout.
2: Oh. Ja, heel goed. Geen een blackout hier tijdens de vragen, dus dat is fijn. Laatste en beslissende vraag. Als je deze goed hebt, win je 50 euro concertengoed. Voor de laatste vraag hebben we het woord black... in het lied Black or White van Michael Jackson... vervangen door het woord black uit een andere song. Je vraag, je voelt me al komen. Uit welke song?

0: Ja, Black van Amy Winehouse.
1: Wat van Amy Winehouse?
0: Black.
1: Ja?
2: Hij zei Back to Black. Back to Black zei hij. Jawel, ja zeker.
0: Ja, tof, de verbinding. Ja,
1: was de verbinding. Kreken het goed. Ik hoorde Amy Winehouse. Je wist waarover je het had.
2: Dus tuurlijk, dat is een radiomaker, hè. Adnan, die weet waarover, die kent de muziek. Hé, hey, proficiat, hè. Welk concert wordt het?
0: Yes, misschien waarschijnlijk Georgia Smith in mei.
2: Op.
1: Oh, wat leuk.
2: Damn.
1: Hij is zalig.
2: Hij is alternatief geworden. Sorry.
1: Alternatief. George Smith. Wow.
2: Sorry. Adnan, goed gedaan, hè, man. Tot snel, hè.
0: Yes, fantastisch. Succes.
1: En ook goed nieuws voor iedereen morgen die fan is van... Hoho!
2: Ja.
1: Mickey Mouse.
2: Hoho!

0: Pluto.
1: Want vanaf morgen spelen we niet voor 50 euro concerten, goed?
2: Nee.
1: Maar voor Disneyland Parijs tickets.
2: Ja. Dus ja, als je er wilt winnen, je weet wat je moet doen.
3: Luister morgen, kies een thema en speel zelf ook de M&M.

0: Aaron is goed mee ook. Binnen een dikke maand is het zover. En Aaron is altijd op de hoogte. Op 23 oktober start het natuurlijk, hè, Aaron. Ik heb het over Sander tegen de...
1: tijd.
0: Voilà. Goeie gast, hè.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Was het jij al heel tijd te gniffelen?
3: Nee, jij zei Aaron gewoon heel grappig.
4: Ah. Aaron. Aaron Blomaert met DNA.
0: Even terug in de tijd, want afgelopen vrijdag stonden de Pussycat Dolls in de AFAS Dome. Ik was erbij. Leuke show. Af en toe. Gek momentje.
3: Oh.
0: Ja, dat waren dan de drie Pussycat Dolls die er waren. En dan, ja, Nicole Scherzinger kent iedereen. Maar die andere twee, ja, die ken je niet zo goed. En die hadden wel zo hun eigen moment of zo op het podium. Hun eigen 20 minuten dat ze vrij mochten invullen. Of zo voelt het toch?
4: Met hun eigen solomuziek.
0: Ja, die hebben zo een liedje gezongen. Maar die hebben ook zo gewoon feestmuziek opgezet. En dan zo was het roepen van, come on, sing with me. En dat was zo, ja, wat was dat? Icona Pop bijvoorbeeld. Zo.
3: Huh?
0: Ja, en die ja.
3: Zo'n DJ set.
0: Ja, zo half. En dan, ja, en dan weer iets zingen en zo.
3: Dat is raar.
0: Ja.
3: Misschien wou Nicole Scherzinger even pauzeren.
0: Ah wel, ja, zo voelde het eigenlijk. Maar net zoals bij alle grote shows was er ook een supergrote surprise. En dat was in de vorm van Julie Vermeijden, die plots aan het meedansen was op het podium naast de Pussycat Dolls. Goedemorgen, Julie.
5: Goedemorgen.
0: Hoezo stond jij opeens op dat podium?
5: Ja, ik dacht ook heel de week dat ik aan het dromen was. Maar het was toch wel realiteit. Maar ik had eigenlijk wel een berichtje gekregen op voorhand. Of dat ik dit wou doen.
4: Amai.
5: Dat was wel echt heel crazy.
3: Ah ja, want je zegt, ik heb een hele week vol stress rondgelopen. Wat voor een soort berichtje heb je dan gekregen?
5: Ja, en het was ook zo heel random via DM op Instagram. Dus dat is echt wel ook iets dat je moet zien. En dat was al van via Live Nation gekomen eigenlijk. Dat team van de Pussycat Dolls op zoek was naar dansers voor hun act van Buttons mee te doen. Maar ik had dat eerst wel half gelezen en ik dacht van ja, die vragen gewoon om een videootje op te nemen thuis, om te dansen voor promotie van de show.
0: Nope.
5: Ik dacht, het is niet uitverkocht, oké. En dan lees ik ineens meedansen op podium. Ik zo, wat? Dat overviel mij wel even, ja.
0: Maar ja, tuurlijk, want ik zag je dan ook zo opeens tevoorschijn komen van zo net naast het podium. En dan was ik mij de hele tijd aan het afvragen, heb je die show kunnen zien of moest je daar de hele tijd klaarstaan?
5: Ja, ik moest wel stand-by blijven natuurlijk, maar ik heb de show kunnen zien van helemaal vooraan naast het podium eigenlijk, wat ook wel heel uniek is eigenlijk. Hè. Het is echt een topervaring voor mij.
3: Ja, om zo heel de backstage en heel die motor achter de schermen te kunnen zien. Had je stress?
5: Goh, dat is eigenlijk dubbel. Ik had vooral stress om foutjes te maken, omdat ik dacht, ik hoop wel dat ik het gelijk doe als hun.
4: Mm.
5: Maar stress om te performen heb ik eigenlijk niet, omdat geeft me ergens wel een kick.
4: Ja.
5: Omdat ik denk van, wow, ik doe dit echt graag, is op een podium, is fucking leuk. Maar het ding is, ja, je wilt gewoon ook het juist dansen.
0: Ja, ja.
5: Ik heb een videootje gekregen een paar dagen voordien. En dan denk je van, oké, hoe ga ik dit doen?
0: Ja.
5: Het is niet dat wij een generale repetitie hebben gehad. We hebben dat gewoon thuis op ons eigen moeten leren en hopen dat het goed was.
0: Maar, sorry, en Julie,
5: dat was wel eng.
0: Als ik mag zeggen, Nicole Scherzinger zat er ook een paar keren naast in Corrie, hoor.
5: Ja, maar ik denk iedereen wel een beetje.
0: Zo mag hij zegt hebben, zo. Ja, ja.
3: Maar zagen ze er van dichtbij even fabulous uit als van ver?
5: Ja, en ik weet je, allez, je houdt je wel zo'n beetje in, omdat je denkt, het zijn superstars, maar die pakken nu ineens vast. Die kregen een knuffel. Ja. Ik zeg, wat is dat hier? Wauw. Ja, dat was wel cool.
3: En heb je ze achteraf ook gesproken of enkel op het podium?
5: Nee, dus dat was wel het ding. We mochten er ook niet bij, dus dat zaten er ook in een aparte zone. Maar dat was mijn moment. En weet je, ja, ik heb een high five gekregen, een knuffel gekregen, dus voor mij was dat al magisch.
0: Oh, tuurlijk. Goed gedaan, hè, jong. Het zag er echt goed uit. Chapeautjes.
5: Ja, en dan stuurde jij mij een bericht, hoe rook Nicole?
0: Ja, ik zag je staan en ik dacht... Je was zo intens aan het knuffelen. Ik dacht, ik wil toch even zweten.
5: Ja.
0: Maar hoe rook
5: ze? Ook heel goed.
0: Ja, ook
5: heel goed.
0: Nou, zie, dan weten we dat ook.
3: Niet naar zweet, maar naar parfum dan.
5: Ja.
0: Ja, maar dat is normaal. Mijn katten ruiken ook altijd heel goed.
3: Och, joh.
0: Dat is een kenmerk van Pussycat.
3: Oh,
0: nee. Julie, merci voor het belletje. En we gaan hem nog eens draaien, hè, die buttons, toch?
5: Ja, of course. Doe maar. Ik ga nog wat meedansen.
0: Doe bij die buttons.

0: en cinematickets.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
4: 14 nieuws.
0: Met Jannie Kaart.
5: Remco Evenepoel is opnieuw de beste tijdrijder ter wereld.
6: Was het echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En ja, het was meteen goed. Ik had echt het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat dat ook het doel was. Dus ja, het kon niet beter gaan.
5: In Canada heeft Remco Evenepoel gisteravond dus voor de vierde keer op rij het wereldkampioen tijdrijden gewonnen. En niemand deed hem dat ooit al voor. In Schepdaal in Vlaams-Brabant, waar Remco woont, zijn ze trots.
7: Oh, super hè. Mijn hart ging vol een bak voor hier in de buurt te wonen. Dat is prachtig. Het is een topredder. Hè.
8: Ik heb onmiddellijk gekeken naar mijn gsm voor te zien wat Remco gedaan had. Ik ben heel blij dat hij echt gewonnen heeft.
9: Dat is echt fantastisch gisteravond. Ik was bij mijn zoon gaan kijken, doordat mijn man in Canada zit. Maar de sfeer zat er daar ook wel goed in. Ja. Hopelijk zijn ze nu toch wel fier hè, dat we een wereldkampioen hebben.
5: De helft van zowat de 325.000 studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel zit niet op kot, maar een derde van hen zou dat wel graag willen. Veel studenten gaan niet op kot omdat het te duur is. Een kot kost nu gemiddeld €620 per maand in Vlaanderen. Daarnaast blijven sommige studenten ook noodgedwongen thuis omdat er te weinig koten zijn en dat heeft allemaal wel grote gevolgen. Dat zegt Joren Sanses van de VUB die mee het onderzoek deed.
10: 16% van studenten met een kotwens geeft aan dat ze een andere opleiding moesten kiezen, omdat ze niet op kot konden gaan. En een andere 15% heeft aangegeven dat ze in een andere stad moesten gaan studeren, omdat het in de voorkeurstad te duur was.
5: Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Toch weet maar een kwart van de mensen in ons land dat. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. En de Liga wil dan ook dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Bij mannen is het symptoom vaak een drukkend gevoel op de borst, maar dat is wel anders bij vrouwen. Dat zegt hartexperte Sophie Brouwers.
11: Terwijl bij vrouwen dat soms symptomen kunnen zijn die wat langer al bezig zijn, vermoeidheid, wat korter van adem, moeilijk inspanning kunnen doen, beetje maagklachten, wat vage last op de borst, atypische symptomen. En dan is het eigenlijk aan ons en hopelijk ook aan de vrouwen binnenkort om dan te denken, goh, dat zou ook wel mijn hart kunnen zijn en niet enkel gewoon stress of maaglast.
5: In Texas in de Verenigde Staten is een migrant uit Venezuela zwaar gewond geraakt nadat een agent van de immigratiepolitie ICE hem neerschoot. Het is niet de eerste keer dat ICE-agenten iemand neerschieten. Begin dit jaar leidde zo'n schietpartij ook nog tot hevige protesten nadat er ook twee Amerikanen werden doodgeschoten. ICE arresteerde deze zomer al meer dan 50.000 migranten en zette hen ook het land uit. De regering Trump zette de dienst ook al langer onder druk om nog meer migranten het land uit te zetten. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk gisteravond. Club staat nu op 1 punt van de leiders Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e. Verder won KV Kortrijk gisteravond nog met 1-0 van SK Beveren. Vandaag krijgen we zon en wolken en temperaturen nog 19 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag hier en daar wat opklaringen en 21 graden dan.
12: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de A19 van Ieper naar Kortrijk moet je 20 minuten vertragen van Wervik tot voorbij Menen, want daar ligt een obstakel op de linkerrijstrook. naar Antwerpen extra files te vinden op de E34 vanaf Oeligem en op de E313 1 uur al vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring richting Gent verlies je bijna 3 kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Maar naar Brussel extra langzaam op de E40, 25 minuten vanaf Haasrode. Op de E19 vanuit Bergen bijna 1 uur van Senef tot voorbij Nijvel door een ongeval. En op de benenring rond Brussel een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Daar staat een defecte bus op de rechterrijstrook. Op de kleine ring richting Zuid dan weer een half uur vertragen van Koegelberg tot in de Kruidtuintunnel, want daar is een ongeval gebeurd. M&M.
4: Ik heb slecht geslapen. Slaapscore 10? Waar is mijn koffie? Oh, dat wordt afzien. Heb ik mijn lader mee? Doe maar, waar ligt die nu?
13: Sorry, ik heb die nodig vandaag. Salut!
4: Altijd

0: Show. Straks krijgen we bezoek van ons meten- en petekindje. We hebben een student onder onze vleugels genomen. En straks gaan we zien of het een goede match is of niet. Hè?
1: Ja, en ben jij een goede match met Brad Pitt en zijn hond? Je kan cinematickets winnen om naar zijn film te gaan kijken.

0: wat de familiebedoeling is. Van de opa, live. Met ons kerstvers meten en petekindje. Hallo, dag Emily.
1: Hallo.
0: Ze is hier.
1: Ze is er.
0: We hadden hier vorige week het lumineuze idee om zelf ook iets te doen voor de studenten dit academiejaar. Dus we hebben eigenlijk onszelf aangeboden. Het is te zeggen, we hebben ons beschikbaar gesteld als Peter en Meter van een kerstverse student aan het hoger onderwijs. En na een heel strenge en langdurige selectieperiode van vele kandidaten zijn we dus uitgekomen bij Emily Tieles, 18 jaar, uit Messelbroek. Klopt?
1: Ja, klopt.
0: Ons Peter en Meter.
1: Oh, godverdikke.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Hoe is het? Keigoed.
3: Ja?
1: Spannend.
3: Ben je goed en goed op, vroeg opstaan?
1: Nee. Ah. 5 wekkers, anders slaap ik gewoon door. Dus...
3: Dat belooft voor het studenten. Ja. En wat ga je studeren?
1: Ik ga lager onderwijs studeren aan de UCLL in Leuven.
3: Oh my, keileuk. En wanneer begin je?
1: Ik begin morgen.
3: Ah.
0: Dus vandaag nog een vrije dag eigenlijk.
1: Ja, ja, zeker.
0: Om ons Peter en Meterschap te aanvaarden. Voilà.
3: Maar wat keispannend. En heb je vroeger lessen?
1: Geen idee, ik heb mijn lessenrooster nog niet ontvangen, maar ik denk dat dat altijd zo wel ja, rond 8 uur gaat zijn.
3: Oh, dat is vroeg.
0: En hoeveel stress heb je voor morgen, zo die echte eerste dag?
1: Ja, toch wel wat, omdat ja, we hebben ook nog geen startersdagen gehad. Dus echt, het is allemaal zo nieuw.
0: En ken je iemand al of zo? Of?
1: Ja, er zijn 2 vriendinnen van mij die bij mij in de klas zaten in het middelbaar, die ook lager onderwijs gaan.
3: Amai, keileuk. Is dat dan allemaal 1 grote aula of is dat in verschillende klassen onderverdeeld?
1: Ik denk dat we met verschillende klassen sowieso gaan zijn. En ik weet niet of we echt in aula's gaan zitten. Ik weet dat eigenlijk echt niet.
3: Ja, wel, bij journalistiek bij ons was dat bijvoorbeeld zo. We hadden een paar algemene vakken, waardoor dat we dan zo in een aula zaten. En dan waren er een paar ja, zo meer werkklassen.
0: Ja.
3: En dan waren we onderverdeeld. Dus ja, soms ook. Zo samen. Maar je weet nog niet of jullie samen in een groep gaan zitten.
1: Nee, dat weten we dus ook nog niet, want we weten nog niet in welke klas dat we zitten.
3: Maar bekijk het positief. Als jullie niet in dezelfde klas zitten, dan is dat ook wel goed om nieuwe mensen te leren kennen.
1: Ja, dat sowieso.
3: Anders gaat het misschien zo meer voor de veiligheid kiezen.
1: Ja.
3: Voor elkaar. En dan
1: ja,
3: zo minder sociaal zijn. Dat is wel echt zo. In het nieuws vanmorgen zat dat de helft van de studenten in het hoger op kot zit. Zit jij op kot?
1: Ja, ik ga op kot in Leuven dus ook. En ik heb een soort studio eigenlijk. Dus ik heb ook mijn eigen keuken en badkamer. Dus dat is wel echt superhandig.
3: Amai, nice. En wanneer heb je de sleutels gekregen?
1: Ik heb de sleutels 15 september gekregen en ik heb er nu ook al 2 nachten geslapen. Dus ja, echt wel spannend.
3: Nee, nu al 2 nachten geslapen, waarom?
1: Ja, omdat ik eigenlijk wel een beetje wou wennen aan het kotgevoel zo, ja. En zien of dat wel allemaal ging lukken. Dus het was zo even al daar gaan slapen om te kijken van hoe dat het zo een beetje is.
3: Mm-hmm.
1: Dus ja, wel echt leuk.
3: En hoe was het? Lig je dan zo in je bed met zo je handen zo op je buik? Van...
0: Dit is het dan.
3: Dit is het dan.
1: Ja, het was echt heel spannend en zo. Je komt eigenlijk helemaal in iets nieuws terecht en je hebt zo ja, weinig mensen rondom u. Maar mijn beste vriendin zit ook wel in hetzelfde gebouw, wat super handig is. Dus als ik zo bij eenzaam voel, is het gewoon een verdiep zakken en dan
3: maar
1: ben ik daar.
3: Goed omringd met mij.
1: Ja, dat wel. Dat
0: is slim. Je hebt ons niet meer nodig, Peter en Meter.
3: Is er iets waarmee dat wij nog kunnen helpen, vooral als Peter en Meter?
1: Ja, soms een motivatieberichtje of helpen koken mag ook al.
0: Ah. Oh boy.
1: Ja, receptjes doorsturen.
0: Ah, ja.
1: Altijd welkom.
3: Je bent geen keukenprinses.
1: Nee, absoluut.
3: Oei.
1: Nee, echt niet.
3: Wat is hetgene dat je zelf kan maken?
1: Ik kan pasta koken.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik heb zelfs nog nooit een ei gebakken, dus het wordt echt spannend.
3: Maar het meest gekozen gerecht, denk ik, als student, is pasta pesto. Dus dat is gewoon pasta koken en pesto erbij kappen, dus dat kan je al.
1: Ja, ik heb een pot pesto staan in de pot. Dus.
0: Je bent perfect voorbereid.
3: Wij hebben ook als echte Peters en Meters ook wel nog zo een kleinigheidje voorzien.
0: Ja.
3: Maar dat is dan weer voor straks.
1: Oké.
0: Een klein cadeautje.
3: Kleinigheidje.
0: Ja, en ik krijg hier zoal vibes dat mijn cadeau echt een schot in de roos gaat zijn straks.
3: Ja?
0: Maar je zult wel horen.

0: Lost Frequencies en Live It All. We hebben bezoek van onze Peter en Metekindje, want jawel, onze Emily is hier.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Het is als onze Emily.
0: Ja, tuurlijk. Ja, we hebben ons ontfermd over een eerstejaarsstudent aan het hoger onderwijs. En het is dus Emily geworden. Vanaf nu zijn we er altijd voor jou.
2: Dank u.
0: Als je iets nodig hebt, stuurt. Als je reclame moet maken voor een fuif of een TD of zo. Bam, we zijn hier. Ga je, doe je studentenvereniging of...
2: Dat nog niet. Nee. We hebben eigenlijk nog zo heel weinig informatie. Dus ik ga daar zo een beetje afwachten en dan kijken wat er op pad komt.
3: Ja, ja, er gaat extreem veel informatie op jou afkomen deze week. Dus doe maar op het gemak, effectief.
0: Ja. Stel dat je zo 's ochtends eens aan het uitkateren bent van na een feest en je wil nog een goede song horen op de radio, stuur een berichtje en we fixen.
2: Ja, zal ik doen.
0: Met ons metekindje nu.
3: Ja. Of als je gewoon zat bent en denkt, ik wil op de radio komen.
0: Ja, ja, ja. Voilà. Ja, ja.
2: Leuk.
0: Ja. Ja, maar echt, hè. We zijn er voor u, hè?
2: Ja.
0: Oké. We hebben trouwens ook een cadeautje voor jou gefixt.
2: Ja.
0: Wie eerst? Of, jij mag kiezen. Wil je eerst het cadeautje van je Peter of eerst van je Meter?
2: Dat is echt druk op, hè?
0: I know.
2: Ja, eerst van mijn Meter dan.
3: Oké, dus... mijn cadeau is nog onderweg met de post. Ik heb het echt op tijd besteld. Uh-huh. Het zei dat het vrijdag ging toekomen, maar het is dus nog altijd niet toegekomen. Dus ik heb het op een kaartje geschreven.
2: Dank u. Ik ben benieuwd.
3: Echt zo gelijk een Meter, zo met de naam erop.
0: Ja, ja, ja.
3: Op de envelop.
0: En?
2: 50 paar oordoppen en een blackout slaapmasker.
0: Hey, dat is genius.
2: Maar kijk, hoe.
0: Ja.
2: Hela.
0: Hey. Dat ga ik kunnen gebruiken, zo op je kot.
3: Ja, ja, ja. Soms hebben we van die kotten met muren als papier.
0: Ja.
3: En zijn andere studenten heel veel plezier aan het maken. En denkt je, goed voor u, maar ik wil slapen. En zeker als je zegt dat je moeilijk opstaat 's ochtends, dan is een goede nachtrust heel belangrijk.
0: Ik heb ook nog een cadeautje. Een cadeautje van welgeteld 2 euro. Alsjeblieft. Noedels voor een heel week. En dat kost dus echt niks. Hè. Dat is mijn tip die ik u wil geven ook. Dus in die Aziatische winkels, als je dat hebt in Leuven, dan kan je echt voor een paar cent zo
2: noedels kopen.
0: En super lekker, hè. En easy. Hè.
2: Ja, ik eet dat wel graag.
0: Voilà.
3: En je weet hoe je een waterkoker moet gebruiken?
2: Dat nog net wel.
3: Voilà.
2: Nog net wel. Dan komt dat helemaal goed.
0: Zeg, Peterkindje, tot snel eens.
2: Dankjewel.
3: Succes met de eerste dag, hè, Marie.
0: En we hebben trouwens ook nog een cadeautje voor alle niet-Peterkindjes die luisteren van ons. We hebben straks cinematickets.
4: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust. Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of je winkel. XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Oh my god, ik ga!
6: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
5: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
7: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
6: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
5: Woe!
6: We gaan!
8: Ah, dan ik ook.
9: Vandaag opera. En morgen Boektopia? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Boektopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
10: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: M&M.
9: De M&M ochtend.

0: and choosing Texas.
1: Yeah.
0: On the radio.
2: Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee.
0: Zo meteen
1: een...
3: Oh,
1: sorry. Sorry, dat is wel leuk om
0: nee,
1: te zeggen.
0: Zwaar.
1: Zeg ook eens. Tennessee.
0: Tennessee.
1: Ja.
0: Straks een nieuwe met een big hit in de aanbieding, maar eerst een date voor vanavond eventueel.
4: De M&M Ochtendshow.
0: Vanavond kan je in Brussel, dus niet Tennessee, maar Brussel, naar de avant-première gaan van de nieuwste film van Brad Pitt. En pas op, het is niet alleen met Brad Pitt, het is ook met een hondje.
1: Jazeker. Ja. Het is een overlevingsthriller over een gepensioneerde soldaat van de Special Forces, Brad Pitt dus, en zijn hondje, zijn gevechtshond. Ja. Ze crashen met hun vliegtuig in de wildernis in Alaska en ze moeten daar overleven. Het is wel geen pitbull, het hondje. Wat ik een gemiste kans vind met Brad Pitt. Maar het is wel een mooi hondje.
0: Oh, we zijn het niet echt aan het verkopen op die manier.
1: Het is een mooi hondje.
0: Hey, heb je zin om te gaan vanavond? Dan moet je nu vooral sturen, wat is hetgeen dat je het meeste aanspreekt om die film te zien? Is dat nu Brad Pitt of is dat het hondje? Je stuurt nu Brad of hond, gewoon simpel, in de app van VRT Max. En dan kiezen we zo meteen iemand uit die dus vanavond gaat naar avant-première.
1: Ja, en het is met animatie, popcorn en drank.
0: Hola.
1: Gratis, inclusief.
0: Allee, stuur maar.

0: we hebben daar dus een super exclusief duo-ticket voor liggen. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Zoe.
0: Zoe, ben je nog vrij vanavond?
1: Ik ben zeker vrij vanavond.
0: En wie zou je meenemen?
1: Waarschijnlijk een vriendin.
0: En de belangrijkste vraag, Brad Pitt of de hond?
1: De hond.
2: Zoveel mensen hebben een hond gestuurd van VRT Max. I love it.
0: Hey, maar proficiat, je gaat! Vanavond.
1: Ideaal, super. Voilà. Dankjewel.
0: Hey, veel plezier gewenst, hè?
1: Ja, dankjewel.
2: Heb je zelf een hondje?
0: Hondje?
1: Ja, ik heb een hond. Het is Chihuahua, maar ik wil eigenlijk op het moment dat ik alleen ga wonen een Australische herder kopen. Dat is al jaren mijn droom.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ja, ik moet het dan ook als bijvraag stellen. Dus je hebt een hondje. Heb je ook een Brad Pitt?
1: Jammer genoeg niet. Ah. Ik heb wel mijn eigen Brad Pitt, mijn lief.
2: Oh.
1: Dus even goed.
0: Okay.
2: Amai. Tickets gescoord en punten bij het lief. Dat is goed.
1: Goed, hè?
2: Goed, hè? Goed gedaan, Zoe.
0: Jojo. Het is intussen 8:58. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
3: Ja, Remco Evenepoel is gisteravond opnieuw de beste tijdrijder ter wereld geworden. En dat al voor de vierde keer op rij. Niemand deed hem dat ooit al voor. De helft van de studenten die in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel zit op kot. Een derde daarvan zit niet op kot en zou eigenlijk wel graag op kot willen. Maar omdat het te duur is, lukt dat voor hen niet. En in Texas in de VS is een migrant uit Venezuela zwaar gewond geraakt nadat een agent van de immigratiepolitie ICE hem neerschoot. Het is niet de eerste keer dat ICE-agenten daar iemand neerschieten. En vandaag krijgen we zon en wolken, temperaturen rond 19 graden. Morgen begint misschien nog wel wat bewolkt, maar in de loop van de dag klaart het wel op en krijgen we meer de zon te zien bij zo'n 21 graden. En meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
4: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Sorry.
0: Jij werd aan het dromen, hè?
2: Ik was aan het dromen.
0: Ja, ik dacht.
2: Maar ik was ver weg, sorry. Maar je vertraagt dus op de normale plaatsen op de weg, maar er zijn extra files te vinden op de A19 van Ieper naar Kortrijk. Een half uur vertragen van Wervik tot voorbij Menen. Daar is de weg wel terug vrij, dus dat is goed nieuws. Maar op de E17 van Antwerpen naar Gent is het wat aanschuiven bij het parkeerterrein in Kruibeke. Daar wordt een defecte vrachtwagen getakeld. Naar Antwerpen extra files zijn te vinden op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 drie kwartier daar vanaf Massenhoven. Naar Brussel extra langzaam op de E19 vanuit Bergen. 1 uur daar van Senef tot voorbij Nijvel door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Daar staat een defecte bus op de rechte rijstrook. Op de kleine ring richting Zuid een half uur vertragen van Koekelberg tot in de Kruidtuintunnel. Daar is een ongeval gebeurd. En op de sporen ook problemen, want momenteel is het treinverkeer bij Gent-Dampoort volledig onderbroken.
0: Je zegt Dampuurt.
2: Geen Dampuurt.
0: Dampuurt thuis.
5: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
0: Op maandag rond 8:30 krijg je te horen welke hit wij een extra duwtje in de rug geven. En ja, tegenwoordig doet iedereen van die zotte dingen op jonge leeftijd. Zo ook de kerel die deze week onze M&M Big Hit heeft gescoord. Op zijn 10 jaar werd hij 3e bij The Voice UK. En nu op zijn 19 is hij de wereld aan het veroveren. Zijn single Baby Doll is deze week onze Big Hit hier. En hij heeft het wel verdiend. Is super populair. Hij heeft 4,2 miljoen Instagram-volgers. Heeft echt zo wel zijn momentum gevonden. En dus de man met de meest Engelse naam, het is ook een Engelsman, die hoor je hier extra vaak deze week. Sorry, maar Jamie Miller, kan het Engelser?
2: Jamie Smith?
0: Oh ja, als je het zo zegt.
5: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. Jamie Miller, Baby Doll.

gaan we dus nog vaak horen deze week, maar ik vind het niet erg. Het is maandag en iedere maandag bellen we normaal met Maarten van Gramberen van Sporza om het over het afgelopen sportweekend te hebben, maar vandaag kan het niet. Want die zit in Canada momenteel voor het WK wielrennen. Het is daar nu, ja, 2:40 s'nachts. Dus dat gaan we hem even niet aandoen. Maar hij heeft wel een boodschap voor ons zometeen. En je mocht 4 keren raden over welke wielernieuws het gaat.

0: Samen met M&M.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is hij dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
0: Ga met M&M naar Verity.
5: Why can't your wife finish her book series?
6: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
7: You really want to know?
0: Geheime obsessie.
8: And a little bit terrified.
6: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
0: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
6: En wie weet ga jij naar Verity.
0: Vanaf 30 september in de bioscoop.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Ja, good morning. We zijn maandag 21 september. Vandaag spelen onze volleybalmannen in de achtste finales van het EK volleybal tegen Tsjechië. Maar ook veel sport geweest afgelopen weekend. De Zevenkamp in kamp in Talans, beter gezegd, waar Nafite Jam voor het eerst...
1: Focus nu toch een keer.
0: Veel woorden zeggen en ze komen er niet goed uit.
1: Allee.
0: Zevenkamp in Talans, waar Nafite Jam eerste werd. Dat wou ik zeggen.
1: Ja, ja.
0: Het zijn zoveel cijfers bij elkaar. Club Brugge heeft gisteravond ook gewonnen. Ze staan nu op 1 punt van leider Union. Maar het meest opvallende sportnieuws was toch in Canada te vinden, waar ook onze sportman Maarten van Gramberen zit.
2: Dag Imaan en Sander. Vorige week was het niet zo simpel om de Belg van het weekend aan te duiden. Nu is het net iets gemakkelijker geweest. Remco Evenepoel, schitterend wat hij heeft gedaan. 4 keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Nog nooit heeft iemand dat gedaan. Hij is ook Olympisch kampioen, meervoudig Belgisch kampioen, meervoudig Europees kampioen. Heeft tijdritten gewonnen in alle grote rondes. Ik reed er nog achter in de Tour in zo'n tijdrit. En dan zie je pas waarom hij zo straf is. Die rug die beweegt niet, dat hoofd beweegt niet. Alleen die benen, tak, tak, tak. Het is onwaarschijnlijk wat hij kan op een tijdritfiets. Het is ook nog nooit gebeurd dat een Belg 4 keer wereldkampioen werd in een Olympische discipline, namelijk dat tijdrijden. En wat zei je dan als hij over de streep kwam, Evenepoel? Ik heb eigenlijk misschien wel de beste tijdrit ooit gereden. En hij wil vooral nog eens scoren op dit WK, want hij wil als allereerste ooit de dubbel pakken op het wereldkampioenschap. Dat wil zeggen het tijdrijden winnen, dat heeft hij nu al gedaan, en ook nog eens de wegrit. En wat mij ook nog opvalt hier in Canada, dat Frans. Dus ze spreken hier Frans, als je het hoort, denk je, het is Engels, maar het is toch Frans. Het lijkt op van dat allo allo Frans, of zoals Nederlanders Frans praten, maar dan eigenlijk nog veel slechter. Dat is Canadees Frans.
0: Ik vind dat tof dat dat hetgene is dat Maarten opvalt daar in Canada. Ja, dat is zo'n beetje Simlish dat dat klinkt. Canadees-Frans klinkt ja, zoals Justin Bieber Frans spreekt. En dat is zo.
3: Als je parle français, parle ma famille, parle français au Canada.
4: All right,
0: okay. Parle français au Canada.
1: Oh. Ja, hij noemde het allo allo Frans. Ken je allo allo?
0: Nee.
1: Zie, generatiedingetje. Ja, dat is echt van dat Frans zo. Ja, ik kan het.
0: Nee, maar waar het daarvoor over sprak, Remco Evenepoel, het was wel echt.
1: Ja,
0: ik ben gisteren opgebleven om het te kijken. Die benen op een volledig aangepaste fiets ook voor hem gemaakt. Dat is gewoon crazy. En het verschil met de tweede is dan zo meer dan een minuut. Dat is echt ongelooflijk.
1: Ik vond het zo vet op de voorpagina. Zo de grote foto van Remco met zo 4 in vingers dat hem toont. Zo van, jeppa.
0: Ja, 4 jaar op rij, dat is crazy.
1: Wat een zot.
0: Hij is ook achteraf.
1: Oh, sorry. Ja, sorry. Nee, zeg maar.
0: Ik ging zeggen, hij is achteraf meteen naar Oemi gelopen om die een kus te geven.
1: Oh, dat is cute, Bootsie.
0: Ja, nu mag je de muziek instarten.

0: Dai dai.
1: Dit komt er nog aan.
2: Als je hem op M&M laat staan.
0: Ja, straks weer Maureen in je voormiddag natuurlijk. Vorige week zat je op allemaal verschillende werkplekken, hè?
3: Ja, inderdaad. Ik ben bij Defensie geweest, bij Gamma ben ik geweest, bij de NMBS en bij de politie. Maar nu ben ik toch blij dat ik terug bij mijn eigen collegaatjes ben.
0: Oh,
3: ja, maar ja.
4: Wat vond je het leukst?
3: Ik denk wel de politie.
0: Ik wist het.
3: Ja, maar ja, jullie weten, dat interesseert mij. Zo van ja,
4: jij speelt ook politieagent in Familie.
3: Ja, voilà, inderdaad. Er zijn ook mensen met mij op de foto geweest, omdat ik Marlies Kenny speel in Police. Ja, in Familie. Maar het leukste vond ik, en dat hebben mensen op de radio niet gehoord, achteraf was ik dan zo eens mee rond aan het piepen. Ja. En ik zei ze van, ah, hoe gaat dat eigenlijk als jullie zo iemand arresteren? Doe dat eens. Dus ze hebben mij ook echt zo op de grond gelegd, handboeien aangedaan. Die blauwe plekken hier op mijn knie, zo, die komen dus van toen ik ben vertrokken bij de politie. Want ze zeiden zo van, ja, het gaat wel heftig zijn. Maar ik was zoiets van, ik kan dat eens meemaken hier in een veilige omgeving. Dus ik doe dat gewoon.
4: Maar ik vind het goed dat je zegt van, arresteer mij eens en gooi je nu op de grond. Het kan ook zachter, denk ik.
3: Ja, maar ik wou wel het beleven zoals het echt komt.
4: Ja.
0: En dus, wanneer moeten we binnenkort bij Familie nog iemand opgepakt? Ik ga kijken.
3: Ik heb wel echt een beetje geleerd hoe je dat moet doen.
0: Ja, wel.
3: Dus dat vond ik wel leuk.
0: Ja.
3: Voilà. Maar ik ga toch hier blijven.
4: Oké.
3: Okay. Ja, want je moet ook...
4: Je hebt je handboeien toch achtergelaten.
3: Ja, en je moest 21 keer kunnen pompen. Om er door, om 100%
4: te halen. Maar ja,
3: dat kan ik niet.
4: Laat maar. Nee, straks ben je hier gewoon terug in, in de radiostudio hier. Wie komt er langs, wie het?
3: Vandaag krijg ik bezoek van Bavo. En die zorgt er iedere week voor dat wij een beetje beter in vorm geraken.
4: Oké, voilà. Goeie tips. Komen eraan. Na 4 uur is er ook terug Club Kautar met Wannes. Die ook terug is uit Soapland. Die had vorige week thuisopnames. Mm. En hij is helemaal terug. En dan vanaf 7 uur is er terug Robin van de Radio. Dat is altijd crazy. Maar eerst is Maureen om je door de voormiddag te loten.
3: Ja, maar komt goed. Komt goed. Ik ben blij dat ik terug ben.
0: Zometeen nog Alex Warren. En nu nog deze elfen.

0: En toen, na dat Tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond de currieken?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Goedemorgen, het is 9 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Dit is Janne Kaart.
13: Dementiezorg kost ons elk jaar meer dan 7 miljard euro. De kosten voor de medische zorg van mensen met dementie en hun verblijf in ook op ons zorgcentra lopen hoog op. Maar ook de mantelzorg vraagt 3 miljard euro per jaar. Stop Alzheimer legt uit hoe dat komt.
14: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze gaan deeltijds werken of ze gaan zelfs helemaal stoppen met werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk. En dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
13: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. Tenminste, wonen wel nog thuis en worden dus verzorgd door mantelzorgers. Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Toch weet maar een kwart van de Belgen dat. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Bij vrouwen verlopen de symptomen ook wel vaak anders dan bij mannen. Mannen bijvoorbeeld die voelen meestal een drukkende pijn op de borst. Bij vrouwen gaat het vaker om vermoeidheid, kortademigheid en maagklachten. En zeker in bepaalde periodes in een vrouwenleven. Dat zegt hart experte Sophie Brouwers.
15: Anticonceptie, waar toch een klein beetje een verhoogd risico aan verbonden is. En als de zwangerschap met complicaties verloopt, moeten we eigenlijk nog extra voorzichtig zijn voor hart- en vaatziekten later in het leven. Rond en zeker na de menopauze neemt het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen sterk toe, omdat eigenlijk de natuurlijke bescherming gaat wegvallen.
13: De Cardiologische Liga lanceert een campagne en vraagt dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Vlaams parlementslid Egbert Lagaert stopt bij de partij Anders. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Anderhalve week geleden kwam het plotse nieuws dat hij stopte als fractieleider in het Vlaams parlement. Eerder was Lagaert ook ruim nog 3 jaar lang voorzitter van de partij Anders. Nu blijft hij nog altijd burgemeester van Merelbeke Melle. De VS en China gaan opnieuw met elkaar praten over artificiële intelligentie. Ze willen vooral meer informatie delen over de veiligheidsrisico's door bijvoorbeeld een systeem te zoeken om AI-incidenten makkelijker met elkaar te delen. Donderdag ontmoet de Amerikaanse president Donald Trump ook zijn Chinese president-collega Xi Jinping in Washington DC. Het is de eerste keer in 11 jaar tijd dat de Chinese president daar wordt uitgenodigd bij de Amerikanen. Vandaag krijgen we zon en wolken, temperaturen rond 19 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren, vooral dan in het oosten morgen bij zo'n 21 graden.
16: M&M. Marien van Herbergen.
11: We starten met het beste muzikale advies voor de eerste werkdag van de week. Don't you worry, child, dit is Swedish House Mafia.

Daddy Swims en Mr. Know-It-All. Goedemorgen. Goedemorgen dus. Het is maandag 21 september en ik start met de vraag: wat wil dat voor jou zeggen vandaag? Staat er iets bijzonders op de planning voor jezelf vandaag? Of is het een speciale dag voor iemand die je kent? Deel het met een berichtje in de chat en dan lees ik dat met plezier voor. Hier start de dag vandaag alleszins met het nieuws dat Remco Evenepoel natuurlijk wielergeschiedenis misschien heeft geschreven. Op het WK tijdrijden, de vierde keer heeft hij dat gewonnen, het WK. En hij is van plan om het zeker nog een vijfde keer te proberen. Het is vandaag ook de laatste dag om te stemmen op de nieuwe eurobiljetten. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, moet je dat maar eens even intikken. Het is alleszins een stemming die uitgaat van de Europese Centrale Bank. Ik heb ook geleerd in de kranten dat je vanaf 1 oktober bij de apotheek vanaf nu precies genoeg antibiotica mee gaat krijgen. Want ja, je moet dat natuurlijk uitnemen, maar je bleef altijd vaak over met nog zo'n paar extra pilletjes en dan bleven die in de kast steken en daar willen ze vanaf. Ik heb ook geleerd dat er een boek uitkomt over prinses Diana, nog maar eens. Deze keer komt het boek van haar broer en er staan wel heftige dingen in, hoor. Een van de redenen van de scheiding zou zijn dat Charles op zijn lakei viel, dat haar eetstoornis ook door hem een beetje werd in gang gezet, zeg maar. Morgen komt dat boek in de winkel en het heet Zwanenzang. En de dag gaat vandaag ook eindigen met een prins op tv, want het is de eerste officiële vertoning van onze nieuwste prins op tv. In Kampje Room kan je Wendy en Clément vanavond zien. Hier doen zometeen Jelly Roll mee met I'm Good, maar nu mag jij al mee met Pink. Ze geeft

0: En I'm good. Ja, hij zit effectief op het goede pad, of dat zegt hij zelf toch. Hij is completely sober, clear-headed en in therapy en ook deep in zijn Bible. Ja, dus sober wil zeggen dat hij niet meer aan de drank is. Het is helder in zijn hoofd. Hij is aan het therapie volgen en hij zit diep in zijn Bijbelstudie. En dat helpt hem. Zelfs in die mate dat hij op de radio zei, moest ik ooit het gevoel hebben dat God wil dat ik stop, dan stop ik gewoon met muziek. Pommy, die is ook gestopt muziek, of toch voor deze zomer. Ze speelde haar laatste concerten, maar op de radio speelt ze gelukkig nog wel. Zometeen samen met Mo.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

het midden. Ze heeft nog twee concerten gespeeld om de zomer af te sluiten, onze Pommelien Thijs. Ze deed dat ten voordele van Artsen zonder Grenzen in de Roma in Borgerhout. Het was wel straf ook hoor, want het eerste concert begon daar om 3 uur. Maar voor de middag, echt 's ochtends vroeg om 5 uur, waren er mensen al aan het aanschuiven aan de inkom van de concertzaal. En in 25 minuten waren die beide concerten uitverkocht, dus dat is toch ook wel straf. Ik gun ze nu vooral een beetje rust. En als ze dan op adem is gekomen, misschien een beetje nieuwe muziek.

0: voor Ultra. Ed Sheeran die heeft zich verontschuldigd voor alle heisa rond Palestina en zijn optredens. Hoe dat klonk, dat laat ik je zo meteen horen na Bad Habits. Eerst even naar de weg.
1: De Koning. De slimme kijk op ramen.
0: Het is 9:55. Er staan nog files naar Antwerpen. Op de E17 verlies je een kwartier van voor Kruibeke. Op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En het gaat ook langzaam naar Brussel. Op de enige 10 minuten vanaf Peutie. Op de E40 10 minuten vanaf Everberg. En op de E411 een kwartier vanaf Jezus-Eik. Daar zijn twee aanrijdingen gebeurd. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten extra van Wemmel tot Vilvoorde. En op de kleine ring richting Zuid nog 20 minuten vertragen van Koekelberg tot in de Kruidtuintunnel. Daar is de weg wel weer vrijgemaakt. In de Wetstraat moet je nog 3 kwartier erbij tellen van Montgomery tot Kunstwet door een ongeval. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Maureen van Herbergen. Make life

0: Ed Sheeran en Bad Habits. Hij heeft er ook een beetje een bad week op zitten, hè, met alle heisa rond Palestina, Macklemore en het voorprogramma van zijn tour, dat eigenlijk ja, gewoon letterlijk wegviel. Hij is wel blijven toeren, want hij wou blijven opdagen voor zijn fans, zei hij. Maar hij heeft zich toch ook geëxcuseerd voor zijn beslissingen voor het concert begon. Ik haalde een stuk uit zijn lange speech.
1: I had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so, so sorry. I don't want to disappoint fans and I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet. My concerts have always been a safe space for everyone and that matters hugely to me. I have tried in my career not to be a political commentator of any kind because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. Honestly, I'm so grateful that you're here tonight with me.
0: En dan krijg je het moeilijk.
1: This concert is still a place where everyone is welcome. And everyone here can stand beside people that have opposing views. And everyone here can stand by people that they don't agree with on everything. But they can all agree on singing these songs.
0: Ja, hij wil geen politieke commentator zijn. Hij wil dat het over eenheid gaat. Maar hij voelde zich nu toch een beetje verplicht om het achterste van zijn tong te laten zien. En dus heeft hij het onrecht dat er gebeurt in Gaza veroordeeld, zonder zich eigenlijk uit te spreken voor één van de twee partijen. En hij was dus vooral ja, op het einde, je hoorde dat hij geëmotioneerd dat de fans er ondanks alles waren. Je moet niet overeenkomen om dezelfde songs te zingen. Dat was zijn conclusie. Met welk lied wil jij straks graag meezingen? Welk lied past er perfect bij jouw dag? Dat mag je mij nu laten weten, want na 10 uur speel ik graag jouw dagplaat. Wat wil je horen en waarom? Stuur nu al een berichtje.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
3: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Je informeren voor je gaat renoveren?
5: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
4: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
5: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
4: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.nl.

0: zo.
1: Once I was 7 years old, dat St. Lucas Graham. Dat is zo meestal ook de periode dat je een tandje mist, hè?
0: Once I was 7 years old.
1: Ik was er in het weekend nog over bezig met de mama van Sieg. Waarom doen wij dat eigenlijk zo melktandjes bijhouden? Ik weet niet of jij dat nog ergens hebt liggen, maar de mama van Sieg had dus nog haar staartjes liggen van als ze kind was. Maar wat doe je daar dan in godsnaam mee, hè? Heb jij zo nog artefacten liggen van vroeger, zo'n tandjes van vroeger? Of hou je die van je kinderen bij? Laat eens weten. Wat doe je met die dingen? Waar liggen die dingen? Ik ben heel benieuwd. Berichtjes sturen kan trouwens altijd via VRT Max. Ga bij kanalen op

jij je melktandjes nog? Het is iets geks dat wij bewaren, maar waarom doen we dat? Ik vroeg het aan jullie en Nicky stuurt. Ja, de tandjes van onze bijna 30-jarige dochter die liggen hier nog ergens. Ze kan er gelukkig mee lachen. Brenda zegt ook, voor mijn jongens hebben we een doos bijgehouden met persoonlijke spulletjes en dus ook die tandjes. Steffi zegt, mijn mama heeft mijn eerste melktandje ergens aan een gouden kettingje laten hangen met een lachend mannetje erbij. Patricia die zegt, hier neemt de tandenfee die mee, krijgen ze een centje in de plaats en daarna verdwijnen die. Ja, ik vroeg het omdat Natalia, haar dochter, daarbij was het ook zo ver, de Bobby Lua had twee tandjes uit en ze zei, ik heb nog nooit iemand zo trots gezien op haar eigen schietkraam. Cute, hè?

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
3: Het is weer Bol-tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin VivoActive 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
4: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
4: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blij mee. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Goedemorgen, het is 10 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Dit is Jannik Aerts.
13: Diesel tanken wordt morgen weer duurder. De prijs van diesel stijgt met 3 cent per liter morgen tot een maximum van €2,50. Dat is de hoogste dieselprijs in 10 jaar tijd. Ook stookolie kost vanaf morgen meer. Bij een levering van meer dan 2000 liter betaal je €1,56 per liter. De prijsstijgingen komen door de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en ook de aanvallen op oliebedrijven in die regio's. Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jaron tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden zoals een blanco strafblad, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar wel 20 jaar. Zijn vier huisgenoten zijn schuldig bevonden omdat ze Jaron te weinig eten en verzorging hebben gegeven. Voor hen vraagt ze de maximumstraf van 3 jaar. En een man uit Rongen bij Gent is vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden viel de vrouw van de trap en ze stierf enkele dagen later. Maar volgens haar man had ze wellicht een epilepsieaanval gekregen. Maar het gerecht startte een onderzoek omdat de man zijn vrouw al eerder had mishandeld. De rechtbank oordeelt nu dat er geen bewijs is dat de man zijn vrouw van de trap heeft geduwd, dat het ongeluk zelfs waarschijnlijker zou zijn. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. De kosten voor hun medische zorg en ook het verblijf in woonzorgcentra lopen hoog op, blijkt uit een nieuwe studie. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke economische impact op de maatschappij, omdat veel mantelzorgers ook minder werken. Er zijn nu zo'n 214.000 mensen met dementie in ons land. Doordat er steeds meer ouderen zullen zijn, zullen ook nog de komende jaren veel meer mensen daarbij komen en zullen ook de kosten dus nog oplopen. Zegt de Stop Alzheimer.
14: Tegen 2050 gaat dat bedrag naar alle waarschijnlijkheid verdubbelen. Dat betekent dus dat we nu moeten investeren in een betere ondersteuning voor mantelzorg. Daarnaast moeten we ook blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek. Want een geneesmiddel vinden is uiteindelijk de enige manier om die dementiekost echt naar beneden te krijgen.
13: Vandaag krijgen we zon en wolken en temperaturen rond 19 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wel opklaren. Vooral in het oosten van het land en dat bij zo'n 21 graden.
15: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
16: M&M. Marien van Herbergen.
11: Welk lied wil jij horen vandaag en waarom? Dat mag je nu laten weten in de chat van M&M. Want iedere dag na 10 speel ik jouw dag.

0: M&M.
1: Poel blijft even hangen. Dat kan je al wel eens krijgen op een maandag, hè. Maar komt helemaal goed. Hier gaan we, hoor.

eentje waar je goed gezind van wordt, hè? Jason Derulo en Trumpets. Die is altijd welkom op een maandagochtend. Maar waar word jij goed gezind van? Wat brengt jouw dag? Welke song kan je daarbij goed gebruiken? Weet dat je mij elke dag zo tegen 10 uur mag laten weten wat dat is. Want dan speel ik jouw dagplaat. Een plaat die jouw dag gewoon een beetje zoen moet geven. Een beetje energie moet brengen. Camille die heeft me onder andere laten weten dat zij jarig is. En omdat ze op reis gaat vertrekken naar Amerika. Fijne reis. Eline die is onderweg naar Paradiso. En ook Luca is met fijne plannen onderweg. Samen met zijn vader is hij op weg naar Fantasialand om de verjaardag van de papa van donderdag alvast te vieren. Ah, slim, hè. Op zo'n rustige maandag even een tripje doen, dan is het daar super rustig. Kan je extra hard genieten. Maar dan kreeg ik ook nog een berichtje van Sophie en het is haar dagplaat geworden voor vandaag, want ze zegt, hey Maureen, bijzondere dag vandaag. Het is de start van mijn eerste academiejaar kleuteronderwijs. Om 10 uur zit ik bij het online onthaal. Ik ben 36 jaar en ik ga voor mijn droom. Ik ben zo benieuwd. Ik ook, Sophie. Ik heb voor jou alvast een bende cool kids klaarstaan. Dat komt helemaal goed, juf Sophie.

0: vanuit dat ik heel veel mensen die onderweg waren om deze week een verjaardag te vieren. Moest jij trouwens jarig zijn morgen? Of je kent iemand die morgen jarig is? Laat het dan zeker weten, want ze zijn bij de ochtend nog op zoek naar iemand die ze mogen wakker bellen om een proficiat te wensen. Zometeen heb ik voor jou de meest populaire vrouwennaam uit 2008, of toch in de hitlijsten. Ik heb het over Valerie van Amy.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: Valerie.
1: M&M.
0: Er stonden vandaag straffe cijfers ook in de krant dat we 1 op de 7 kilo PMD die we buiten zetten, dat we die eigenlijk niet in de blauwe zak mogen smijten. Ja, 1 op 7, dat is wel heel veel, hè. We hebben hem vanmorgen nog moeten buiten zetten. Vorig jaar was er zo bijna 24 ton verkeerd PMD gesorteerd. En iedere ton die zou ons 1000 euro kosten aan verwerking. Dus we zouden eigenlijk met z'n allen 24 miljoen euro kunnen besparen. Misschien toch de moeite om bij twijfel zo snel te checken of het nu mag of niet mag. Dus ik dacht, misschien moeten we gewoon een klein testje doen. Je moet gewoon even meedoen en gokken of het wel of niet mag. Bijvoorbeeld een chipzak. Mag wel. Mag wel in de PMD-zak. Versleten crocs, schoenen, hè. Die mogen niet in de zak. Capsuletjes van de koffie, die mogen wel in de zak. Kroonkurkjes, mogen ook in de zak. Speelgoedauto's, niet in de zak. Mag je verpakkingen in elkaar steken, zo'n beetje compact in de zak duwen om te optimaliseren hoeveel plaats je erin hebt? Dat mag niet. Ja, vond ik wel opvallend, want ik doe dat wel eens. Dus voilà, hier kan ik mijn bijdrage leveren. Mag je je fles plat duwen? Dat mag dan weer wel. Mag de dopper terug op? Dat mag ook. En moet je je botervlootje wassen als je het in de PMD-zak stopt? Niet per se. Je moet het gewoon goed leegschrapen. Dat wist ik ook niet. En als je een folie rond een verpakking hebt, zoals bijvoorbeeld, stel je kop worst in de winkel, ja, dan zit dat in zo'n bakje en dan zit daar zo'n folie rond. Mogen die er beide in? Jawel, maar apart. Dus je moet ze van elkaar lostrekken. Voilà. Ik heb een paar dingen bijgeleerd. Ik hoop jij ook. Het is een begin. En moest je nog met vragen zitten, of je twijfelt om er zelf iets in te gooien, betersorteren.be. Daar kan je gewoon invullen wat je wil sorteren en dan krijg je meteen de juiste info.
1: M&M.
0: Dat was een goede training om te sorteren. Nu een training om slechte dates te vermijden. Die krijg je van Dua Lipa en

0: Zometeen gaan we samen naar het kustdorp dat niemand kende voor 2018. Ik heb het over Zoutelanden. Maar eerst fiets ik je even door de files. Want naar Antwerpen is het nog ruim een half uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Ook op de buitenring rond Brussel moet je nog rekening houden met 10 minuten erbij tussen Opin en Eigenbrakel door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de kleine Brusselse ring een half uur vertragen richting zuid van Koekelberg tot de Rogiertunnel. Dat komt daar door een defecte auto.
1: Maureen van Herbergen. Make life.

0: Just Stay en Sam Harper met Just a Little. Zometeen heeft Bavo ook een little advice voor jou. Ja, Bavo komt elke maandag langs en dan krijg je advies van hem om in vorm te raken of te blijven. En als ik de bio van In Vorm er op Instagram bijhaal, dan lees ik dat zij zorgen voor een beetje gezonder leven, slimmer eten en beter trainen. En ze doen dat samen telkens met de Universiteit van Antwerpen. Dan gaan ze checken wat werkt en wat brol is met vandaag in de aanbieding voedingssupplementen. Moet je dat doen of niet? Je ontdekt het hier zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: Dit is het National Geographic moment van de reeks. Een super zeldzame vogel die straks hopelijk net tussen onze camera's landt en een schaapje verorbert.
1: Op VRT1 komt een gier de show stelen in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas vertelt de docu-reeks Red Kite over een evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max deelt Sven de Leijer geheime opdrachten uit in Is het gelukt? Veel kijkplezier.
3: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Oh. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: M&M.

0: Judith and You Did Not Sign Up For This.
1: Yeah, I try, I try.
0: Ik kan er wel weer op een maandagochtend, hè?
1: I try, I try.
0: Jazeker. Als je dit weekend in de buurt van Oostkamp was en je zag daar een snelle poes of een hete tijger voorbij fietsen, dan was dat wellicht Bavo Mortier. Zoals gewoon een fietsen nu met een tijger en poesjes, Bavo.
2: Ja, klopt. Dat is de fietsen nu van Average Rob.
0: Ah, zo. Ja. Heb je die gekregen?
2: Ik heb die gekregen, ja.
0: Oh, zijn jullie bros?
2: Ik ken Rob wel een beetje. Ik weet niet of we elkaar bros mogen noemen. maar ik kijk heel hard op naar Rob. Dus ik was heel blij toen dat in de post zat.
0: Oké. Okay. Is dat je ding zo? Poesjes en tijgertjes?
2: Ik ben meer een hondenmens.
0: Oké. Okay. Ja. Wat zeker een vastje ding is, is ervoor zorgen dat wij met z'n allen in vorm raken of ja, zijn. En om dat te doen, durven veel mensen blijkbaar al wel eens supplementen nemen. Ik denk dan meteen aan die muur in het kruidvat. Die zie ik meteen voor mij. Maar tegenwoordig zie je dat overal, hè? Mensen die voedingssupplementen nemen. Is dat een goed idee? Hoe zit het ermee?
2: Het is te zien wanneer. Het kan zeker een goed idee zijn, maar vaak is het door creators het te zien nemen of die er reclame voor maken of mensen die erover spreken. En als je een gezond voedingspatroon hebt, als je gezond sport en ook een goed herstel neemt, dan is het vaak overkill. Dus het is een beetje te zien in welke situatie.
0: Ja, dat is het gevaar, hè? Want nu zijn wij er weer over aan het spreken, waardoor misschien meer mensen denken, potverdorie, moet ik daar eens naar gaan kijken, maar het is niet per se nodig dus.
2: Nee, ja, het is eigenlijk, als je het wil gebruiken, is het best om een keer langs de dokter te gaan om te zien of je ergens tekorten hebt. En zij kunnen dat dan aanbevelen. Maar zomaar supplementen nemen zonder een duidelijk plan of zo heeft vaak geen zin.
0: Even je bloed laten checken dus.
2: Ja.
0: Maar stel nu dat je het toch neemt. Wat kan er gebeuren als je dan te veel hebt van die supplementen?
2: Je zou een overdosis aan vitamines kunnen binnenkrijgen, waardoor je hoofdpijn kan krijgen of misselijk kan zijn. Dus dat is niet zo'n goed idee.
0: Nee.
2: En ook vaak bijvoorbeeld als je te veel mineralen opneemt. Als je er te veel hebt, dan plas je die gewoon uit. Dus dan is het eigenlijk gewoon geld in het water. Want het kost ook wel heel wat geld, al die supplementen. Dus het is toch beter om eerst te checken of je ze nodig hebt, voordat je ze ja, gewoon zomaar door je lijf jaagt.
0: Ja, dat is waar. Dan kan je je centen beter voor iets anders gebruiken. Voor wie is het wel nuttig om die dingen te pakken?
2: Voor mensen die bijvoorbeeld tekorten hebben. Ik denk maar bijvoorbeeld soms aan vegetariërs die misschien niet genoeg ijzer uit hun voeding kunnen halen.
0: Mm-hmm.
2: En ja, voor mensen die andere tekorten hebben. Sommige mensen hebben een tekort aan vitamine C of vitamine D.
0: Ja.
2: En dan is het wel slim om iets bij te nemen.
0: Maar eerst even checken dus.
2: Ja.
0: Als je dan toch je favoriete supplementen er moet uithalen, wat is dat dan?
2: Ik gebruik vaak proteïnepoeders om toch aan mijn eiwitdoelen van de dag te geraken.
0: Ja.
2: Daarnaast is creatine ook wel een hele goede. Dat is het meest onderzochte supplement ter wereld. En het voordeel daarvan is wel echt bewezen. Dat is herstel en spieropbouw. En dan had ik nog eentje mee, maar ik ben hem even vergeten.
0: Ik zal eens op je speakbrief kijken. Creatine, cafeïne en proteïne.
2: Cafeïne, ja, juist. Eigenlijk mijn favoriet, was ik al vergeten. Nee, cafeïne kan ervoor zorgen dat je sportprestatie voor een korte tijd verbetert. Dus ja, een goede shot koffie of een gelletje met cafeïne kan bijvoorbeeld in een koers of zo, of in de gym zelfs, wat voordeel opleveren.
0: Oké, top. Merci om dat even te verduidelijken. Mag ik nu een

Meteor die stond voorbij een week mee op het podium met de streamers in Nederland. Dat is een eer die maar ja, weinig Vlaamse artiesten te beurt valt, zeg maar. Het is een gelegenheidsband, ontstaan tijdens corona, vandaar streamers. Maar nu dus ook live. Denk aan Kraantje Papi, Davina Michel, Snelle. En ook onze Joris als gast. Hij bracht daar onder andere zijn hit Niet Nodig. En dat deed hij samen met Fleming. En dat klonk daar zo.

0: hier heeft Fleming ook niet per se nodig. Hij scoort in België natuurlijk zijn eigen hits. Meteor is dit nog eens solo met nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: En toen, na dat tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders...
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
4: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké.
5: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Goedemorgen, het is 11 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Dit is Jannik Aerts.
11: Diesel tanken wordt morgen weer duurder. De prijs van diesel stijgt morgen met 3 cent per liter tot een maximumprijs van €2,50. Dat is de hoogste dieselprijs in 10 jaar tijd. Ook stookolie kost vanaf morgen meer. Bij een levering van meer dan 2000 liter betaal je €1,56 per liter. De prijsstijgingen komen door de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne, maar ook de aanvallen op oliebedrijven in die regio's. De zorg voor mensen met dementie kost ons land jaarlijks €7 miljard. De kosten voor hun medische zorg en verblijf in woonzorgcentra lopen hoog op. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke economische impact. Onder meer omdat veel mantelzorgers minder werken of helemaal stoppen met werken. Dat deed ook Aniek. Zij is mantelzorger voor haar man met dementie.
12: Dat heeft impact op mij, op de hele familie. Op mij vooral door het feit dat ik 24/7 zorg draag voor iemand waar wij vroeger twee gelijk waren. Ben ik nu degene die alle beslissingen neem en al de zorg draag. Daardoor heb ik ook vroegtijdig mijn pensioen aangevraagd, omdat de zorg thuis te groot werd, om dat te combineren met een fulltime job.
11: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen nog thuis en worden verzorgd dus door mantelzorgers. Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jeroen tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan de moord, omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De aanklager ziet wel wat verzachtende omstandigheden, zoals zijn blanco strafblad, zijn schuldinzicht en ook het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar wel 20 jaar. Zijn vier huisgenoten van de vader zijn wel schuldig bevonden, omdat ze Jeroen te weinig eten en verzorging hebben gegeven. Voor hen vraagt de maximumstraf van 3 jaar. Een docent van 2 Franstalige hogescholen wordt verdacht van seksueel misbruik van studentes. De man geeft les aan 2 kunstscholen in het Franstalig hoger onderwijs. Verschillende studentes hadden meldingen gedaan van mogelijk seksueel geweld en daarop is de ingerichte macht van de scholen naar het parket gestapt. De man is intussen geschorst en heeft de 2 scholen definitief ook verlaten. Vandaag krijgen we zon en wolken, temperaturen rond 19 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar opklaren, vooral in het oosten, en dat bij 21 graden.
10: M&M. Marien van Herbergen.
9: Straks hoor je hier de gloednieuwe big hit Baby Doll van Jamie Miller, maar eerst een oude big

Boston. Boston, die hebben ook een grote universiteit, hè? Ik vraag het omdat in veel steden bij ons de studenten ondertussen stilletjes aan weer aan het terugkeren zijn, hè? M&M. Ik zag deze week een studenten met een matras sleuren op een step. En je beseft pas hoe groot een matras is als je die op een step ziet staan. En dan weet je ook gewoon helemaal dat het academiejaar weer van start is gegaan. Ja, ik zie dat regelmatig nu, want wij wonen vlak bij Leuven. Dus ik kom ze allemaal tegen, hoor. Moest het voor jou ook het geval zijn, laat eens even weten hoe het gaat, hè. Wat ga je studeren? Ging het je vorig jaar niet af en begin je aan een andere richting? Ga je op kot? Je mag het allemaal delen in de chat van M&M, want wij gaan jou op M&M ook een beetje proberen ondersteunen. Robin van de Radio die gaat deze week bijvoorbeeld naar de student kick-off in Gent. Op woensdag is dat daar. En Sander en Imaan, ja, die hebben heel ambitieuze plannen vooropgesteld dit jaar. Zij zijn sinds vanmorgen eigenlijk de trotse Meter en Peter van een studenten. Er is een zware selectie aan vooraf gegaan, maar hun oog is gevallen op Emily. Emily is 18 en ze gaat studeren in Leuven, dus kan ze misschien eens tegenkomen. Ze gaat voor leerkracht gaan. En ja, ze zijn meteen goed begonnen. Allee, het is te zeggen, hun plan was om Emily te sponsoren. En ze moesten elk iets meepakken dat haar kan helpen om te steunen door zatte en zware tijden. En Sander, die haalde zijn cadeautje boven en dat waren noedels. De man heeft de volledige 2 euro uitbesteed aan zijn eerste petekind. En Imaan, ja, dat was niet veel beter. Want zij had oordoppen en een slaapmasker gekocht, maar die waren nog achter bij de post. Dus ja, ik denk dat ze nog een beetje meer te schelp gaan moeten komen om een goede Meter en Peter te zijn. Maar Emily vond het alleszins heel gezellig vanochtend. En we gaan haar traject zeker kunnen blijven volgen via M&M. M&M. M&M.

op M&M. Dit is deze week. It's all-

0: In The Voice UK betekent niet dat je geen big hits kunt scoren. Integendeel, doet je hoor. Het deed me een beetje pijn dat ik moest afscheid nemen van de big hit van vorige week, want daar ben ik super fan van Adela. Maar ik vind dit een waardige opvolger. Jamie Miller is onze nieuwe big hit met Baby Doll. Zometeen heb ik dan weer de grote doorbraaksong van Miles Smith voor jou. Stargazing komt eraan.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
2: wauw!
1: Van Vibra.
3: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
2: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
2: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
3: wauw!
1: Van Vibra.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
1: dat... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
2: Oh, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n pak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja,
5: schat, je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Het is weer Mol 10 dagen.

0: euro. Ga dus snel even bollen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.

0: Will Smith en Stargazing. En ik zie hier ook gewoon sterren in de studio. En dat heeft alles te maken met de broek van Anke Gorge. Hi Anke,
1: goedemiddag. Hallo Paulien. Ja, het is wel opvallend, hè, de broek.
0: Ja, je hebt Anke heeft een very shiny broek aan. Het is precies de sterrenhemel bij heldere dag.
1: Ja, daar plakken ze allemaal diamantjes op. Maar ik heb ze eigenlijk nog aan een beetje ter naloop van het weekend. Want ik ben dus naar Disneyland geweest.
0: Oh, leuk.
1: En ik dacht, ja, als ik naar Disneyland ga, dan moet ik toch ook wel zo'n shiny broek aandoen. En er was zelfs iemand in de wachtrij die zei, oh, je hebt een mooie broek aan. Allee, zo in het Frans, maar kijk. Ja.
0: Gaan we niet proberen herhalen. Waarom ben je gegaan?
1: Dat was eigenlijk een cadeautje voor mijn verjaardag dat ik van mijn lief en van mijn beste vriend had gekregen. Dus dat was eigenlijk heel plezant om daar nog eens te zijn. Ik had het vroeger al wel eens gedaan met mijn zus, maar dat is echt al meer dan 10 jaar geleden. Dus,
0: ja, bij mij is het ook al lang geleden. Is er veel veranderd sindsdien?
1: Ja, ik had ook wel de indruk, zo het slotspektakel zo met dat kasteel, had ik ook wel de indruk dat dat anders was. Want ik was de hele tijd aan het wachten tot Frozen voorbij kwam, maar dat zit daar dus nu niet meer in op het einde. Nee, omdat er een Frozen deel nieuw is, dat ze het uit het gewone Disneylandpark hebben gekieperd.
0: Ja. Ik blijf dat wel zoiets vinden als kind, zijn dat wel memories for life. Dus als je de kans daartoe hebt om er eens ooit naartoe te gaan, want ja, dat kost natuurlijk wel wat, maar dan moet je dat zeker eens proberen. Donderdag gaan ze het hier ook doen, hè?
1: Ja. Dan hebben al een paar mensen de kans gekregen om vorige week ticketjes te winnen bij Club Kouter. En dan gaan ze dus donderdag in Disneyland zitten. Ik ben wel een klein beetje jaloers dat ik niet nog eens mee mag.
0: Ja, oké, maar je hebt het net gehad, Anke. Je moet niet te veel willen. Dat is ook niet goed.
1: Ik weet het. Ik wil al terug. Dat is wel leuk.
0: Ja, het goede is wel altijd als Anke binnenwandelt, dan weet je dat de helft van de werkdag bijna gedaan is. Dus even volhouden ook.

Vorige week zijn veel mensen er goed op gegaan. Cat's Eye and Animal. Van één beest moeten we ook een beetje afscheid nemen. Allee, ja, beest, ik weet niet. Wat zijn Bert en Ernie eigenlijk? Muppets, zijn dat dieren? Zwat, ze gaan niet meer hetzelfde klinken. En waarom dat is, dat vertel ik je zo meteen. Eerst nog even naar de weg, want het is 11:55. Op de E313 is het nog 1,5 uur file rijden naar Antwerpen van voor Massenhoven tot Wommelgem. Dat komt door een ongeval. De middenrijstrook is er versperd. Op de Antwerpse ring moet je nog 20 minuten erbij tellen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem. De linker- en middenrijstrook zijn daar dicht door een ongeval ook. En op de buitenring rond Brussel is het 10 minuten extra tussen Opij en Eigen Brakel.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies and Are You With Me? Ik zei het daarnet al, Bert en Ernie gaan niet meer hetzelfde klinken. De Muppet-vrienden, het populaire duo uit Sesamstraat, zoals we kennen, stoppen ermee. Eerder al kwam het omdat de acteur die Ernie speelde overleed. En daardoor komt er na 50 jaar ook een nieuwe Bert, omdat de acteur achter die stem, Paul Hane, het eigenlijk niet meer ziet zitten zonder zijn maatje. Dat vind ik zo schattig. Die zei, een nieuwe Ernie is niet mijn Ernie. Ze komen dus terug alleen met andere stemmen. Dus misschien nog één keer hun populairste fragment erbij halen.
2: Weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
3: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oren.
1: Ja, daar komt dus een vacature voor vrij en over jobs gesproken.
4: Wat is uw job?
1: Ja, zometeen gaan we ook weer samen raden wat de job is van één van de luisteraars van dit programma. En daar krijg je telkens een tip bij. We gaan vandaag de job raden van luisteraar Sharon. En haar tip is, op mijn job telt elke minuut. Waar is tijd cruciaal? Waar zijn klokken cruciaal? Als jij nu al een idee hebt wat het kan zijn, shoot of raad zo meteen mee in de chat van M&M.
5: Filmfest Gent.
6: Van 7 tot 18 oktober.
5: Topcinema van bekende regisseurs.
6: En debuutfilms van de strafste makers van morgen.
5: Ga voor long, short of VR.
6: Met Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam.
5: Tickets via filmfestgent.be.
6: Samen met De Morgen, KNAK, VRT en M&M.
7: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
8: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
11: Geef 8 hamburgers.
10: Alsjeblieft.
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
16: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
17: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
18: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
17: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
19: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of

0: voorzet moet geven. De tip bij de job van Sharon, die we vandaag gaan raden, is: op mijn job telt elke minuut. Goedemorgen, Sharon.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, Sharon, als elke minuut telt op jouw job, dan denk ik, time is money bij jou. Dus we gaan erin vliegen. Mag ik mijn vragen op je afvuren?
1: Tuurlijk, doe maar.
0: Let's go. Zit jij zelf veel op de klok te kijken tijdens je werk?
1: Ik heb daar geen tijd voor. Ik heb daar niet altijd geen tijd voor.
0: Ja, je hebt niet altijd tijd voor en toch is tijd belangrijk. Hangen er veel klokken op jouw werk?
1: Ja, redelijk.
0: Oké. Ben je altijd op dezelfde plek aan het werk?
1: Nee.
0: Niet?
1: Ik vertrek wel vanuit dezelfde plek, maar niet... Ik vertrek uit dezelfde plek, maar ik zit niet
0: heel
1: de tijd op dezelfde plek.
0: Oké. Werk je vooral met mensen?
1: Ja.
0: Oké. Moet je tijdens jouw job speciale kledij dragen?
1: Vanuit
0: je werkgever?
1: Vanuit mijn werkgever heeft iedereen die daar werkt wel zijn eigen werkkledij.
0: Heb je vaste uren?
1: Nee.
0: Dus het is geen 9-to-5 job?
1: Nee, inderdaad niet.
0: Werk je ook in weekends?
1: Ja.
0: Wil ik jou tegenkomen als jij je job aan het doen bent?
1: Oh ja, ik ga wel een keer in dat centrum aan doen.
0: Ik kom je liever niet tegen. Welk voorwerp gebruik jij het meest op je job?
1: We hebben een smartphone. En ook een laptop om ze aan bereiken. En ook een smartphone waar dan ons werk op komt, kan zo zijn.
0: Oké. Oh, zo spannend. Oké. Weet je wat het allerleukste is? Dat mensen mee aan het raden zijn. Ik ga moeten raden.
1: Ja.
0: En het is vooral de eerste tip die een beetje heeft geholpen. Want Roel die stuurde door. De tijd is belangrijk. Ik denk misschien treinbegeleider. Maar toen zei je natuurlijk ineens. Ja, je wilt me ook niet per se tegenkomen. En toen kwamen ze daar hoor. Soraya die stuurde. Mm-hmm. Ik denk spoed. En Kelly die denkt aan de ambulance. Maar zitten we in de juiste richting? Verlos ons uit ons lijden alsjeblieft.
1: Hij zit op de jeugd. Maar niet met de ambulance. Mag ik het zeggen of niet?
0: Ja, je mag het zeggen.
1: Oké, ik ben zorglogistiek medewerker op de spoedafdeling.
0: Zorglogistiek medewerker, wat houdt dat dan in?
1: Ik heb vroege shiften en late shiften. Dus dat is vooral vanuit het spoed zelf dat ik zo mensen naar de afdeling breng, naar de onderzoeken.
0: Ja, vandaar dat je natuurlijk op verschillende plekken zit.
1: Ja.
0: Oh, ik begrijp het helemaal. Wat vind je zelf het leukste?
1: Ja, en als het druk is, heb je ook niet altijd de tijd van aan je horloge te kijken.
0: Nee.
1: Maar je ook gewoon heel tijd doordoen.
0: Ik begrijp het helemaal. Vandaar ook dat tijd cruciaal is. Op spoed telt inderdaad elke seconde. Wat vind je zelf het leukste aan de job die je doet?
1: Vooral de contact met de mensen.
0: Dat begrijp ik. Ja, en ik denk ook, als je zo van spoed naar een andere dienst mag, dan ben je blij dat er iemand met je meegaat waarschijnlijk, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Oké. Super dikke merci dat ik jouw job mocht raden. Ik wens je daar nog een hele fijne werkdag.
1: Dank je wel.
0: Bye.
2: Mag Maureen jouw job ook eens raden? Stuur dan nu

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Een hele goede middag, het is 12 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Melina Verbeek.
7: Vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel. De prijs van diesel stijgt dan met 3 cent per liter tot maximaal €2,50. Dat is de hoogste dieselprijs in 10 jaar tijd. Ook stookolie wordt duurder. Bij een levering van meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen €1,56 per liter. De olieprijzen stijgen door de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de aanvallen op oliebedrijven in die regio's. De koepel van transportbedrijven in ons land, VBTRA, vraagt aan de regering om de regeling voor professionele diesel zeker te behouden, nu de dieselprijs zo hoog staat. Transportbedrijven kunnen een deel van de betaalde accijnzen op diesel terugbetaald krijgen door de overheid. Die regeling is absoluut noodzakelijk voor de sector, zegt VBTRA.
8: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. Wij hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klant. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
7: Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jairon tot 20 jaar cel te veroordelen. Hij is schuldig aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De jongen stierf uiteindelijk bij zijn vader thuis in Turnhout. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden, zoals een blanco strafblad, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn advocaten pleiten voor 5 jaar, want 20 jaar is te veel, zegt Fatima Amat.
9: We hebben een hele reeks verzachtende omstandigheden aangehaald, waaronder zijn blanco strafregister, zijn leeftijd uiteraard. 20 jaar in dit geval zou betekenen een einde van zijn leven, dan is dat een bejaarde man. Daarnaast ook het feit dat hij ook zijn zoon is verloren. Hè. Bovendien de redelijke termijn kan ook meespelen in het verlagen van de straf.
7: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. Het Assisehof is nu in beraad over de straf. En een man uit Gent is vandaag vrijgesproken voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Zijn vrouw stierf in 2018 nadat ze van de trap was gevallen. Het parket besloot de man voor de rechter te brengen en ook zijn moeder, omdat ze hulp aan de gevallen vrouw zou hebben geweigerd. Maar de rechtbank spreekt de man en zijn moeder vandaag vrij, vertelt rechtbankwoordvoerder Peter Kator.
10: Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat eigenlijk een val van de trap door een natuurlijke oorzaak, bijvoorbeeld een hersenbloeding of een epileptische aanval, waar die vrouw helaas de symptomen van vertoonde, dat het eigenlijk even plausibel zou zijn als het scenario waarbij eigenlijk de vrouw zou geduwd worden van de trap. De rechtbank zag eigenlijk veel meer elementen die wezen naar een natuurlijke oorzaak.
7: We krijgen vanmiddag veel zon met soms wat wolken en tot 20 graden. Morgen is het vrij bewolkt, dan halen we tot 21 graden. Woensdag en donderdag wolken en opklaringen.
11: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
12: M&M.
5: Zo meteen de song die afgelopen weekend nog altijd op nummer 1 stond in de M&M 50. Eerst Anima en Ellie Goulding.

kippenvel. Je moet dat zeker maar eens checken. Trouwens, hij staat ook al 3 weken op 1 in die M&M 50. Afgelopen weekend was het dus nog eens een keertje zo. Dus dat is zalig, hè. Als jij vindt dat dat zo moet blijven, dan kan je er nog eens op stemmen via de app van VRT Max voor de nieuwe M&M 50 die deze zaterdag weer op M&M zal zijn.

0: nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat
3: lief? En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions

bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

10 te geven. Ja, en voor deze hoort er misschien ook een kleine storyline bij. Persoonlijk ben ik ooit wel eens samen geweest met een jongen die eigenlijk in onze eerste date al zei dat hij nog maar een week geleden uit elkaar was met zijn ex. Dat was toen eigenlijk een grote red flag dat ik had moeten zien. Maar kijk, ik ben toch verder gegaan en een paar maanden later was die jongen terug samen met die ex. Ja, kijk, ik had het kunnen weten. Maar misschien ken je dat gevoel wel, hè, dat er zo een paar red flags zijn bij een partner, maar je toch nog even doorgaat, ook al zegt je buikgevoel van misschien moet je dit niet doen. Wel, de nieuwe Rate a Song die gaat daarover. En dat gaat er ook wel over dat je je buikgevoel soms wel moet volgen en gewoon een punt moet zetten achter die relatie voor je misschien wel een grote fout maakt. En ze gebruikt daar ook de metafoor voor een bruiloft die op het laatste moment toch nog wordt stilgelegd en afgeblazen. Het is wel lekker dramatisch. Maar het is wel een song die een beetje alle kanten opgaat. Ik vind het echt wel een verrassing eigenlijk. Dus de vraag is, hoeveel punten op 10 geef jij Ash en Stop the Wedding? Dat mag je zeker eens laten weten in de app van VRT Max.

0: van Ash.
1: Eminem. Read the
0: song. Altijd blij om te zien dat jouw mening hier losgelaten wordt in die app van VRT Max. Els Cornet die zegt, ja, ça va, een 7. Miranda Jansen is niet zo echt fan, is niet zo haar ding, een 4 op 10. Ook Luc geeft maar een 6. Kaylee Campo die zegt een 4 op 10. Ik vind het een beetje een zaagplaat, sorry. Is niet erg, dat mag gerust gezegd worden als je dat vindt. Er zijn ook nog wel mensen die het echt over de top goed vinden. Mark Guzman die zegt een 10 op 10, want dit staat bij mij echt op repeat. Het doet me aan een lied denken, maar ik word er gek van omdat ik niet specifiek weet wat. Nou ja, ik weet het ook niet. Mark, alleszins een 10 is een mooie score. Ook Thibault geeft een 10 op 10. Die dramatische, cinematische klankjes erin maken het echt heel goed, zegt hij. Mark Ternie geeft ook een 9 op 10, een topsong. Michael Lenny zegt, verdient een plaats in de top 10. Een dikke 20 op 10 zelfs. Daan Seger zegt 7 op 10, ook superleuk nummer. Anton die stuurt een mooie 9. Verrassend en vernieuwend, niet een standaard liedje. En de wisselingen in tempo zijn lekker niet zo standaard. Ja, wel, vind ik ook. Als ik dat hier allemaal optel, zitten we op een 8,5 op 10, hoor. Ja, ja, goed. Hele goede score voor Ash en Stop the Wedding. Dus straks na 6 uur in Club Kouter hoor je hem nog eens opnieuw. Make life sing.

Will.i.am Hall of Fame. Het is exact 12:30. En naar Antwerpen is het ondertussen 3 kwartier file rijden op de E19 vanaf Sint-Job en ook op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring ruim 1/2 uur erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Door een ongeval zijn de linker- en de middenrijstrook dicht en voor de rest enkel lichte vertragingen. M&M.

Swift. De soundtrack van Toy Story 5. Ik ben afgelopen weekend dus naar Disneyland gegaan. De Buzz Lightyear attractie hebben we daar net niet kunnen doen. Dat is zo met schieten. Maar voor de rest wel bijna alles. Ik heb in totaal denk ik 25.000 stappen gedaan zaterdag. Heel vermoeiend, maar wel een heel mooi park. Een echt sprookje. Hey, en deze week gaat M&M jou er ook mee naartoe nemen. Donderdag dus in Club Kouter. Dan zitten ze de hele dag live in Disneyland. Supercool. Maar jij kan ook nog tickets winnen. Ja, dat is morgenochtend in de M&M Ochtendshow. Moet je maar eens luisteren, dan kan jij ook tickets winnen om naar Disneyland Parijs te gaan. Hey, hoe leuk is dat zeg?

0: In Nederland.
1: Doeg.
0: Italië.
1: Ciao.
0: Frankrijk.
1: Salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen. Met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
4: Oh my god, ik ga!
5: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
4: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
6: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
5: Je hebt er echt gebeuren.
6: Maar ik ga!
4: Woe! Wij gaan!
7: Ah, dan ik ook.
8: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.

DJ-licious en Milo. Just remember, we're forever young. M&M. Ja, afgelopen zaterdag dan heeft Pommelien Thijs 2 concerten op 1 dag gegeven in de Roma. Dat was allemaal met de opbrengsten voor Artsen zonder Grenzen. Weer ongelooflijk fijn dat ze zo'n actie doet. Maar wat nog leuker is, ze heeft daar ook een teaser losgelaten van een nieuw nummer. Dus ze heeft er een klein stukje gezongen van een nieuw nummer dus van Pommelien Thijs dat eraan komt. En dat klonk zo. Ik ben

Prachtig, prachtig. Het publiek ging helemaal uit zijn dak. M&M. Ik kan nu al niet wachten tot dat volledig nummer losgelaten wordt op de wereld. Dit is nog eens Pomme Queen met Erop of Eronder. M&M. M&M. Make life sing. Make life sing. Was het deze week op het internet? Niet dat ik het wou, want normaal geloof

Dat is ze zeker op zonneschone dag met die blauwe lucht erbij. En op zo'n prachtige maandag hoort natuurlijk ook prachtige muziek. De nieuwe van Linda de Douw is echt om bij weg te smelten. Er is Schaduw van Jezelf.

0: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is...
5: Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Goedemiddag, het is 1 uur.
7: 14 uur.
6: Met Melina Verbeek.
8: De dieselprijs stijgt naar een nieuw record. Vanaf morgen komt er 3 cent per liter bij. De maximumprijs is dan €2,5. En dat is de hoogste dieselprijs in 10 jaar tijd. Ook stookolie wordt duurder. Voor een levering van meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen €1,56 per liter. De olieprijzen stijgen door de oorlogen in het Midden-Oosten en in Oekraïne. En de aanvallen op oliebedrijven in die regio's. De koepel van transportbedrijven in ons land, Vebitra, vraagt aan de regering om de regeling voor professionele diesel zeker niet te schrappen, nu de dieselprijs zo hoog staat. Transportbedrijven kunnen een deel van de betaalde accijnzen op diesel terugbetaald krijgen door de overheid. En die regeling is noodzakelijk voor de sector, zegt Vebitra.
9: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. Wij hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klant. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
8: In Brussel zitten de topministers van de federale regering bijeen over de begroting. De regering wil €10 miljard vinden om de begroting de komende jaren weer op orde te krijgen. Premier De Wever heeft aan alle regeringspartijen een starttekst bezorgd die als basis moet dienen voor de onderhandelingen. En over 3 weken moet er een akkoord zijn, want op 13 oktober wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En op het assiseproces in Antwerpen rond de dood van de 14-jarige Jairon vraagt de aanklager 20 jaar cel voor de vader. Hij is schuldig aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon doodziek was. De jongen stierf uiteindelijk bij zijn vader thuis in Turnhout. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden voor de man, zoals het blanco strafblad, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn advocaten pleiten voor 5 jaar, want 20 jaar cel is te veel, zegt Peter Janssens.
10: Laat ons nu eerlijk zijn. Er is toch een groot verschil tussen iemand die met een crimineel intentie, die zegt, die mens, die wil ik nu dood en die ga ik nu eens vermoorden. De jury heeft geoordeeld, je had het kunnen verwachten en je hebt dat aanvaard. Maar dat is nog wezenlijk anders als iemand die echt met volle bewustzijn iemand van kan maken. Want dat is hier niet aan de orde. En die mensen krijgen ook niet allemaal levenslang.
8: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. Het Assisehof is in beraad over de straf. Vanmiddag veel zon met soms wat wolken en tot 20 graden. Morgen vrij veel wolken en dan tot 21 graden.
7: M&M.
6: Zometeen een nieuwe frustratie die eruit moet bij Spit It Out. Eerst Milk Inc.

0: M&M.
1: Elke week gaat Imaan op pad voor Spirit Out om te weten te komen welke frustraties er zoal leven. Dat kan je altijd ook volgen op de socials van M&M. En dit was de frustratie die je deze week kon horen.
2: Ik ben hier met Julie en die moet iets van het hart, dus Spirit Out.
3: Mensen die achter mij fietsen en mij niet voorbij steken op de fiets vind ik kei ambetant. Je voelt die gewoon in je gat zitten.
2: En het ding is dan, als je die laat passeren, dan vertragen die ook.
3: Dan vertragen die
2: zo hard.
3: En dan rijd ik achter hun.
2: En dan moet jij die bijna voorbij steken.
3: Ja,
2: en dan is dat zo'n klein spelletje.
3: Ik haat dat. Ik heb niet graag als ze achter mij rijden. Ik wil alleen
2: jij
3: rijden.
2: Jij wilt achteraan rijden.
3: Ja.
2: Maar als iedereen achteraan wil rijden...
3: Ja, dan hebben we een probleem. Als ik vertraag, rij mij voorbij.
2: I feel you. Bye girlies onder elkaar.
1: Voilà, kijk. Ik snap het ook nog wel een beetje. Hè. Misschien moeten we er gewoon een algemene regel van maken die we allemaal kunnen implementeren. Ofwel voorbij rijden, ofwel genoeg afstand houden. Voilà, hè. Weer iets bijgeleerd deze maandag. Nu een beetje dansen ze met Whitney. Lekker uit de 80's. Maakt toch elke maandag beter, hè, deze schijf. Oh, zalig. Ik ga hem hier ook een beetje luider zetten, ze.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
1: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké.
1: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
7: Ford.
1: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

tranen. Benieuwd of het hier ook een grote hit gaat worden. In Nederland staat het al meteen op nummer 1. Het is trouwens samen met Boef dat hij dat nummer heeft gemaakt. Hier nog eens een song die bij ons wel al heel goed heeft gescoord. Antoon met De Enige.

0: Zalige zongen. Half twee naar Antwerpen is het een kwartiertje file op de A12 vanaf Antwerpen Haven. En ook bijna 40 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. En ook op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring dan ruim een half uur erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland ook 20 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-Oost. En op andere plaatsen op de snelweg enkel lichte vertragingen.
1: Hi. M&M. Anke Goorgen.

Zeg, in het jaar 2000 zijn goede dingen gemaakt, hoor. En dat zeg ik zeker niet, omdat 2000 mijn geboortejaar is. Zeker niet. Wel door de goede hits die toen passeerden. Zoals deze van Bon Jovi.

0: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
1: Ik ga, met 3 vriendinnen.
2: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
0: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga.
1: Woe,
3: we gaan.
4: Ah, dan ik ook.
5: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
6: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, Philips Hue slimme verlichting. 2+1 gratis. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
8: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

Edge of Desire. Dat was rapper gedaan dan ik dacht. M&M. Hey, maar kijk, Estierig. Ik heb nog heel veel goede muziek voor jou meegebracht. Straks Armin van Buuren, Teddy Swims. Eerst Bruno Mars, die nog steeds bezig is aan zijn romantic tour. Overmorgen dan staat hij in Texas.

Spannende momenten voor Ella Langley. Ze staat momenteel voor de 22e week op rij op nummer 1 in de belangrijkste hitlijst van Amerika. Dat is de Billboard Hot 100 lijst. Het enige nummer dat ook ooit 22 weken op 1 heeft gestaan is Mariah Carey met All I Want For Christmas Is You. En morgen, dan wordt die lijst vernieuwd. Dus dat betekent, als ze morgen nog steeds op nummer 1 staat, dan wordt Ella Langley de artiest met de langst genoteerde nummer 1 hit ooit in de geschiedenis van de Billboard Hot 100. Hoe cool zou dat zijn? Choosing Texas.

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Je informeren voor je gaat renoveren?
2: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
1: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
2: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
1: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Deel met het leven.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
6: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Ga met M&M naar Verity.
8: Why can't your wife finish her book series?
9: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
10: You really want to know?
7: Geheime obsessie.
11: And a little bit terrified.
9: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
7: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
9: En wie weet ga jij naar Verity.
7: Vanaf 30 september in de bioscoop.
12: Een hele goede middag, het is 2 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Melina Verbeek. De top van de federale regering zit bijeen over de begroting. De regering zoekt 10 miljard euro om de begroting de komende jaren weer op orde te krijgen. Maar de starttekst die premier De Wever aan alle regeringspartijen heeft bezorgd, gaat over meer dan 10 miljard euro. Dat zegt Bart Verhulst vanuit de Wetstraat.
14: Enkele miljarden meer, zo krijg ik te horen, is vooral bedoeld om dan tijdens de onderhandeling daar dingen te kunnen uithalen, zonder dat je onder die lat zakt van 10 miljard. En wat zit er dan in? BTW zit erin, index zit erin, besparingen in de gezondheidszorg.
12: Over 3 weken moet er een akkoord zijn. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. In Oostende verliest schepenvoorin VA Charlotte Verkeijn al haar bevoegdheden en mandaten behalve economie. Dat heeft het schepencollege vandaag beslist nadat verschillende ambtenaren van de stad hadden laten weten dat ze niet langer met haar kunnen of willen samenwerken. Ze verwijten haar toxisch leiderschap. Verkeijn is ook geen eerste schepen meer en moet een cursus leidinggeven volgen. Op het assiseproces in Antwerpen rond de dood van de 14-jarige Jairon vraagt de aanklager 20 jaar cel voor de vader. Hij is schuldig aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon doodziek was. De jongen stierf uiteindelijk bij zijn vader thuis in Turnhout. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden, zoals het blanco strafblad van de man, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. De advocaten van de man pleiten voor 5 jaar, want 20 jaar cel is te veel, zegt Peter Janssens.
15: Laat ons nu eerlijk zijn, er is toch een groot verschil tussen iemand die met een crimineel intentie, die zegt, die mens, die wil ik nu dood en die ga ik nu eens vermoorden. Dus jullie heeft geoordeeld, je had het kunnen verwachten en je hebt dat aanvaard. Maar dat is nog wezenlijk anders als iemand die echt met volle bewustzijn iemand van kant maakt. Ja, want dat is hier niet aan de orde. En die mensen krijgen ook niet allemaal levenslang.
12: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. De assisejury is in beraad over de straf. En in de Verenigde Staten stappen 3 grote mediabedrijven naar de rechter, omdat ze van de Amerikaanse regering niet meer binnen mogen in het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen vorige week te horen dat hun journalisten niet meer welkom zijn. Volgens president Trump verspreiden ze fake news. Hij zei ook dat er mogelijk nog andere media volgen. Volgens de 3 mediabedrijven is dit een aantasting van de persvrijheid in de VS die in de grondwet staat. Vanmiddag veel zon met soms wat wolken en tot 20 graden. Morgen vrij veel bewolking en dan tot 21 graden.
13: M&M.
12: Zometeen een heel grappig verhaal van een van mijn collega's hier op M&M, waar echt iedereen mee plat lag van het lachen.

hoorden hier op M&M een heel grappig verhaal van een collega. Die was aan het vertellen dat ze ooit een vakantiejob deed in de horeca. En de klant die wou betalen met de bankkaart. Maar in plaats van dat mijn collega het bedrag ingeeft en op oké duwt, was ze dus die stap vergeten. Dus ze geeft die pinautomaat zo aan de klant. Die klant die geeft dus de pincode in, maar dus op de plek dat eigenlijk het bedrag moest komen. Dus mijn collega die zag ineens die pincode en uit paniek zei ze dan: oei, de betaling is niet gelukt. En dan moest die vrouw dat dus nog eens ingeven. Maar dan gelukkig wel op de juiste manier. Kijk, kan gebeuren. En eind goed, al goed, gelukkig. Maar echt, ik vind zo'n verhalen zo goed. Dus ik dacht... ja, misschien werk jij ook wel eens met klanten, hè? Wat is dan zo iets gênants dat jij al eens hebt meegemaakt met klanten op je werk? Je mag al je verhalen, al je anekdotes, desnoods anoniem achterlaten bij het M&M-kanaal in de app van VRT Max. Please doe dat, ik ben echt heel benieuwd.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Het is weer Bol-teamdaagse. En bij

0: 29 euro. Ga dus snel even bollen. Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Ben je op zoek naar je eerste job?
2: Zo klaar voor.
1: Of is het tijd voor een carrière switch?
2: Ja, zo klaar voor.
1: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
2: Zo klaar voor.
1: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japan.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh,

van Shepherd. Wat zijn grappige of gênante verhalen die jij ooit meemaakte met klanten op je werk? Dat was de vraag van daarnet, naar aanleiding van een grappig verhaal van een collega dat ik hier had gehoord op M&M. Er zijn wel wat grappige reacties ook wel binnengekomen. Ruud van Dorpen die zegt, ja, ik ben wel eens de naam van mijn klanten vergeten als ze een nieuwe afspraak willen vastleggen. En dan moet ik echt helemaal terugscrollen hoe ik ze de vorige keer heb ingeboekt. En dat heb ik zelfs bij vaste klanten. Maar ja, je ziet ook wel veel mensen, denk ik dan. Hè? Dus dat kan echt wel eens gebeuren. Maar ik snap het, het is gênant. Je wil het niet meemaken. Rana Karre uit Genk, die heeft ooit in Plopsaland gewerkt. En er kwam een mevrouw braadworsten halen. En die mevrouw die kwam na een half uur terug met alleen een klein stukje brood nog. En die eiste haar geld terug, omdat ze zei dat ze het niet lekker vond. Oh, vind ik zo goed. Maar wel goed geprobeerd uiteindelijk. Ik denk niet dat het gewerkt heeft. En dan was er nog een berichtje van Nico Leemans uit Rans. Die heeft ooit weekendwerk gedaan in het tuin aannemen. En die zijn toen op een verkeerd adres beginnen met werken. En de opdracht was die dag om de hele tuin om te spitten. Oh my god, echt, stel je voor, jong, dat je thuis komt en heel je tuin is

richting Nederland nog 20 minuten tussen Sint-Annelinkroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel nog een kwartiertje filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En voor de rest op de snelweg enkel lichte vertragingen. Hi. M&M.

Bij onze big hit van deze week hoort echt een super cute dansje op TikTok. Je moet het zeker maar eens checken. Of gewoon lekker meedansen zometeen. Toch als je de moves like Jagger

0: Film maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
0: Voor de volle 100%. Met de pro van...
2: Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online... Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
7: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
8: Dit is deze week...
9: De

word echt altijd goed gezind van het liedje op TikTok. Van al die dansjes die daar passeren. Van mama's met hun dochter of van vriendinnen die het samen doen. Het is echt een cute dansje. Hey, deze is om even wakker te worden. Een goede meezinger, ondanks de titel. Sleeping in my car.

Morgen start Berre eindelijk aan zijn Europese tour. Eerst in Nederland, in oktober in ons land. En nadien ook nog Duitsland, Polen, Tsjechië, Frankrijk en de UK.

0: En toen, na dat tuur had je geghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
8: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
9: Goedemiddag, het is 3:00.
3: VRT Nieuws.
9: Krijg je van Melina Verbeek.
10: Er is een probleem met de scanners in de haven van Antwerpen. Dat zegt de Socialistische Vakbond. Met die scanners worden containers onder meer gecontroleerd op drugs. Maar ze werken vaak niet. Vorige week donderdag werkten maar 2 van de 9 toestellen, maar het probleem duurt al maanden. Het douanepersoneel is ontevreden, zegt Luc Martoni van de Socialistische Vakbond.
11: De risicocontainers worden normaal gescand. En als die toestellen onbetrouwbaar zijn, kan er onvoldoende gescand worden. Het personeel is een beetje gefrustreerd. Allee, laat ons zeggen, bijzonder gefrustreerd. Want zij werken met onbetrouwbaar materiaal en onze douaniers zijn zeer gemotiveerde mensen. En zij maken een beklag dat ze niet optimaal in optimale omstandigheden kunnen werken met die toestel.
10: In Oostende verliest schepen voor N-VA Charlotte Verkeijn al haar bevoegdheden en mandaten, behalve economie. Dat heeft het schepencollege beslist nadat verschillende ambtenaren van de stad hadden laten weten dat ze niet langer met haar kunnen of willen samenwerken door haar manier van leiding geven. Daarop volgde een onderzoek en nu nemen we dus enkele maatregelen, zegt burgemeester van Oostende John Crombé.
12: We zijn al een paar maanden bezig met een delicate procedure. Daarom dat we ook er weinig over gezegd hebben. Vandaag was de afronding van de maatregelen. In gevolg het rapport waar overal zoveel gesproken is, waar dat een herschikking van bevoegdheden, een andere manier van werken, begeleiding voor de schepen en regelmatige evaluatie de maatregelen zijn.
10: Charlotte Verkeijn moet een cursus leiding geven volgen. En in de Verenigde Staten stappen 3 grote mediabedrijven naar de rechter omdat ze van de Amerikaanse regering niet meer binnen mogen in het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen vorige week te horen dat hun journalisten niet meer welkom zijn. Volgens president Trump verspreiden ze fake news. Hij zei ook dat er mogelijk nog andere media volgen. Volgens de 3 mediabedrijven is dit een aantasting van de persvrijheid in de VS die in de grondwet staat. En de Chinese president Xi Jinping reist woensdag naar de Verenigde Staten voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hij zal met president Trump praten over de handelsrelaties tussen de VS en China, over de Amerikaanse oorlog met Iran en over artificiële intelligentie. China en de VS willen allebei de dominante macht worden op het gebied van AI. Een afspraak om die technologische race te vertragen komt er wellicht niet. Vanmiddag veel zon met soms wat wolken en tot 20 graden. Morgen vrij veel bewolking en dan tot 21 graden.
3: De Koning.
13: De slimme kijk op ramen.
3: M&M.
9: We zetten dit uur in met meteen funky vibes van Bruno Mars. Zometeen eerst maan en kom.

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
2: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel.
5: Oh my god, ik ga!
6: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
5: Ik ga, met 3 vriendinnen.
7: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
6: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
5: Woe!
8: Wij gaan!
9: Ah, dan ik ook.
10: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
11: Geef 8 hamburgers.
10: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: M&M. Hey.

Flowers. Ja, ik heb haar nieuwe album toch al wel eens doorgeluisterd. Ik moet zeggen, het is echt wel een beetje wennen aan die nieuwe stijl van Miley. Maar het is wel de moeite. Je moet het zeker maar eens checken. Alle nieuwe nummers van haar album Bass Persuade. Ja, kan je gewoon op Spotify vinden, hè. Nu Criss Cross Amsterdam. My oh my.

En haar trust valt. Het is bijna 3:30. En op de weg naar Antwerpen is het 40 minuten vertragen op dit moment op de E313 vanaf Massenhoven. En ook 10 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je 10 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Annelinghoever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel nog 25 minuten filegolven tussen Sint-Steeuwen-Swoluwe en Jette. En voor de rest op de snelweg enkel lichte vertragingen. Hi. M&M. Anke Goerg.

met Kingdom of Fear. De avondspits is weer volop begonnen. Als je nu ergens in de file staat, is dit misschien wel het ideale moment om de volumeknop open te draaien en een goeie 90s feestje te bouwen in je auto. Kan terug doen met Gala.

0: M&M.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Knaldi. Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
7: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen al records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
8: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
11: M&M

Ik was gisteren met mijn metekindje op stap. En die is keigrote fan van Cat's Eye nadat ze hier hebben opgetreden. Zometeen hoor je ze nog eens na Imagine Dragons en na deze.

Ze zijn echt de wereld aan het veroveren, Cat's Eye. En Bas Serra, die heeft vooral al onze harten al veroverd toen hij The Voice won en nadien al zoveel coole dingen mocht doen. Er is een song. Morning.

0: La Vida van Coldplay. Morgen tijdens de M&M ochtendshow kan je tickets winnen om naar Disneyland Parijs te gaan. Supercoole prijs. En weet je wie daar nog gaat zitten deze week? Club Kouter. Die gaan er nu donderdag naartoe. Hè. Heel benieuwd. Veel plezier zo meteen.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: zon. En toen, nadat Tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders...
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
4: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
5: It's so boring.
4: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
5: Marianne.
4: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
5: And Willoughby.
4: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Goedemiddag, het is 4 uur.
8: VRT Nieuws.
7: En hier is Melina Verbeek.
9: De vader van de overleden Jairon kent zijn straf. De vader van Jairon moet 23 jaar naar de gevangenis voor de moord op zijn zoon. Dat heeft het Assisehof in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij was toen al wekenlang ziek, maar hij kreeg niet de juiste verzorging. Volgens het Assisehof besefte zijn vader dat hij daardoor kon sterven en daarom is hij schuldig aan moord. De aanklager had 20 jaar gevraagd, de vader zelf 5 jaar, maar het is dus 23 jaar cel geworden. Er is een probleem met de scanners in de haven van Antwerpen, dat zegt de Socialistische Vakbond. Met die scanners worden containers onder meer gecontroleerd op drugs. Maar ze werken vaak niet. Vorige week donderdag werkten maar 2 van de 9 toestellen, maar het probleem duurt al maanden. Het douanepersoneel is daar niet over te spreken, zegt Luc Martoni van de Socialistische Vakbond.
10: De risicocontainers worden normaal gescand, maar als die toestellen onbetrouwbaar zijn, kan er onvoldoende gescand worden. Het personeel is een beetje gefrustreerd, bijzonder gefrustreerd, want zij werken met onbetrouwbaar materiaal en onze douaniers zijn zeer gemotiveerde mensen. En zij maken een beklag dat ze niet optimaal in optimale omstandigheden kunnen werken met die toestel.
9: In Kortrijk in West-Vlaanderen is een vrouw van 81 gestorven nadat ze zaterdag een deel van een vals plafond op zich had gekregen in het woonzorgcentrum waar ze woonde. De vrouw werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar ze is daar vandaag overleden aan haar verwondingen. Volgens het woonzorgcentrum was er geen enkele aanwijzing dat er iets fout was met het plafond. We willen nu zo snel mogelijk weten wat de oorzaak was, zegt Wino Bakeland van zorggroep Heilig Hart.
11: Uiteraard hebben we initiatief genomen om te onderzoeken wat die oorzaak is. Er werd ondertussen een expert aangesteld door onze VZW, om na te kijken onmiddellijk en te onderzoeken wat die oorzaak kan zijn en dan de nodige gevolgtrekking daaruit te trekken.
9: En in Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. De tyfoon trekt door de omgeving van Tokio en het regent er enorm hevig. Ten zuiden van Tokio is een vrouw om het leven gekomen nadat haar huis werd meegesleurd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn zeker 300 vluchten geschrapt en ook sommige treinen rijden niet. Vanmiddag veel zon met soms wat wolken en tot 20 graden. Morgen vrij veel bewolking en dan tot 21 graden.
12: Het gaat traag naar Antwerpen. 40 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Ook op de Antwerpse ring richting Gent. 15 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland dan 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel nog 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En in Zaventem is de rechterrijstrook dicht door een ongeval.
13: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
14: M&M.

0: Ik heb al helemaal zin om naar Texas te gaan.
1: Daar kan je daar misschien wel Stella Lefty tegenkomen. Al zingt ze natuurlijk wel over Boston.
0: Oh, is dat?
1: Ja, het nummer heet Boston. On a train, back to Boston.
0: Ah, ik krijg helemaal Texas vibes van haar.
1: Ja, toch niet in Texas.
0: Oei.
1: Welkom bij een nieuwe Club Counter. Ik ben ongelooflijk blij dat je er opnieuw bij bent vandaag. Het is maandag, het weekend is net gepasseerd. Hoe was jouw weekend, Wannes?
0: Ja, goed. Ik heb vooral een beetje gerust, lekker geshopt, goed gegeten. Ik heb trouwens steak tartare leren eten dit
1: weekend. Ah, en vond je het lekker?
0: Nee.
1: Ik vind dat vreten, sorry.
0: Ja, ik vind dat soms lekker, als je dat goed maakt. Maar ze komen dat dan zo aan je tafel maken. En dan denk ik al van, ik hoef het eigenlijk al niet te zien hoe die hersenpapier straks op mijn bord wordt gegooid.
1: Nee, ik vind dat ook niet lekker.
0: Maar het was een appetizer, dus het was niet heel veel.
1: Oké, maar ik ben blij voor jou dat je toch nieuwe dingen hebt ontdekt dan dit weekend.
0: Ja, wat heb jij allemaal gedaan?
1: Het was een druk weekend. Ik ben aan een trouwfeest geweest, ben mijn ouders gepasseerd. Ik heb een teen ergens tegengestoten, die ligt er half af.
0: Wat is hier gebeurd met je teen?
1: Ik was net thuis van het trouwfeest en het was echt zo midden in de nacht, om 3 uur. Ja. Een vriendin van mij was ook blijven slapen, dus ik had ze al ergens gelegd om te kunnen slapen. Ja. En ik was mij ook aan het klaarmaken en ineens stoot ik mijn teen ergens tegen een stuk hout dat er nog op de grond lag. En echt gewoon, ik weet niet wat je het wil weten, maar zo het bovenste topje van mijn teen.
0: Oh, lekker, zo die nagel is er helemaal af.
1: Nee, maar zo echt het vel, ja, het stuk vlees. Ja,
0: het vleesje.
1: Er blijft niet zo heel, meteen zit er niet zo appetit.
0: Heeft het gebloed?
1: Maar ja, jong, want dat deed keiveel pijn. En ik dacht, mijn tegenstot. En ik kijk naar beneden en dat was gewoon het bloed gutste eruit.
0: Ja, ja, maar dat
1: niet
0: is
1: aan het
0: altijd.
1: Overdrijven.
0: Ja, maar ik heb ook met mijn tegenstoten op vakantie. En daar ben ik 3 dagen niet te goeie van geweest.
1: Wel, dus ik kwam nog niet ook een beetje bijzonder. Maar bon, gelukkig moet ik hier niet al te veel bewegen in die radiostudio. deze week is trouwens ook de Disneyland Parijsweek. Want deze donderdag gaan we erheen. We kijken er al ongelooflijk hard naar uit. Maar daarmee lopen we wel een klein beetje voor op de feiten. Want we moeten eerst dinsdag en woensdag nog doorstaan. En nu gaan we vooral nog even quizzen.

0: Ordinary van Alex Warren. Het is 4:15.
1: Wat was dat?
0: We spelen zo meteen opnieuw. Wat was dat? Het is de quiz waardoor je weer helemaal mee bent met wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Als je graag meespeelt, dan stuur je vooral wat was dat in de chat van M&M op VRT Max. Je kan de Club Counter sokken mee scoren. En om het voor jou een beetje makkelijker te maken, hebben we ook een tip.
2: Ja, het heeft te maken met dit geluid dat je hoort als je op een transporterend voertuig stapt. Voilà. Het zou niet zo moeilijk mogen zijn.
0: Dat is het. Speel je graag mee, dan stuur je wat was dat in de chat van M&M op VRT Max. En dan horen we elkaar zo meteen misschien wel.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve...

0: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan er ook exclusieve Club Kouter sokken mee winnen. Dus als je 4 goede antwoorden geeft, dan zijn deze gewoon direct van jou. Ook interessant om gewoon even mee te geven. Hè?
1: Ja, tuurlijk. Want ja, het ding is, we hebben de afgelopen weken natuurlijk al heel wat kandidaten gehad.
0: Ja.
1: En 4 juiste antwoorden, dat is meestal best wel... Ook, dat is tot nu toe eigenlijk bijna altijd gelukt.
0: Goed te doen. Ik zie hier binnenkomen dat onze luisteraar even is weggevallen.
1: Ja,
0: we gaan even een praatje moeten maken.
1: Ja, dus als er iemand nog graag mee wil doen, dan mag je gerust nu nog even wat was dat sturen. Ja. De app van M&M of via de chat van M&M.
0: Wij wachten wel even.
1: Zeg,
0: de vragen zijn niet zo super moeilijk, heb ik al geweten. Moet ik nog even een tip geven anders?
1: Dezelfde tip misschien al daarnet, ja.
0: Dus de tip van daarstraks luidt als volgt. Je hoort dit geluid als je stapt op een rijdend voertuig dat jou transporteert.
1: En dat heeft dus iets te maken met de eerste, of met een van de vragen natuurlijk. Ja, ik stel voor dat we anders even nog een plaatje spelen.
0: Ja.
1: En dat we dan terugkomen met...
0: Ja, we hebben een nieuwe luisteraar. Ah. We spelen nog een plaatje. Ik keek even naar onze...
1: We kijken even, zullen we nog een plaatje spelen?
0: Ja, doe maar een plaatje.
1: Ah, wel, we zullen nog een plaatje spelen. Dat goed. Is goed. Dus voilà, Timbaland en Nelly Furtado met Give It To Me. En dan gaan we zo meteen pas echt...

0: de Wipper.
1: Dat
0: is waar.
2: Give it to me, give it to me, give it to me.
3: Give it to me. What was that?
0: Tweede poging voor die fantastische Wat was dat? We hadden even een technisch probleempje, want de luisteraar viel weg. Maar we zijn terug met iemand nieuw en dat is Lucy. Dag Lucy.
4: Hallo.
0: Hoi. Alles goed, Lucy?
4: Ja, prima hoor, met jullie.
0: Ja, heel
2: zeer goed.
0: Goed.
2: Zeer goed, ja.
0: Dankjewel. Zeg, Lucy, heb jij een beetje het nieuws gevolgd?
4: Eerlijk gezegd, nee, niet echt.
0: Oh, had je een drukke dag vandaag?
4: Ja, toch wel, toch wel.
0: Wat heb je allemaal gedaan?
4: Ja, ik heb deze week de late dienst. Dus ik ben in de ochtend naar de gym geweest en zo. Dus, en dan inkopen gedaan en dan om 2 uur beginnen met werken.
2: Oh, productief dagje al.
4: Ik zit nu in het bedrijfswagen, maar ik heb even de auto opzij gezet, zodat ik het wel mee kan
2: top,
4: doen.
2: Dat is keigoed.
0: Dat is heel veilig. Zeg, heb je iets gehad aan de tip die we jou hebben gegeven?
2: Ja, het was deze, ja, hè? Het was deze. Ja.
4: Ja, het komt mij heel bekend voor, want ik werk ook in een treinstation. En dat klinkt als het fluitje van de boordje, die eigenlijk aankondigt dat de deuren gaan sluiten.
0: Oké.
4: Dus ik dacht, ik zal wel even een poging wagen.
0: Ah, wel Lucy, dan gaan we eens meteen bekijken of jij gelijk hebt. Je speelt dus zo meteen mee, je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
4: Duidelijk.
0: Top. De tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
2: We liggen er meteen in, Lucy. Hier is jouw eerste vraag. 4 op een rij, want Remco Evenepoel is opnieuw wereldkampioen tijdrijden. Maar in welke sport is hij dat geworden?
4: Wielrennen.
2: Zeker. De zeehond die zich al een paar dagen in Gent vertoont, is opnieuw gespot. Hoe heet het stervormige dier dat leeft in de zee?
4: Op.
2: Een zeester. 1,6 miljoen Japanners zijn geëvacueerd door de doortocht van tyfoon Duyuan. In welk continent ligt Japan?
4: Azië.
2: Vandaag is de herfst gestart, maar welke datum is het exact vandaag?
4: Pas.
2: 21 september. Ruben van Gucht is uit de verraders gezet na een vertrouwensbreuk met de productie. Maar welke M&M sidekick zit nog in het programma?
4: Pas.
2: Alles staat klaar. Vanaf december komen er vroegere en latere treinen bij NMBS. Hoe noemt de persoon die zorgt dat alle mensen in de trein zitten en klaar zijn voor vertrek?
4: Doorchef.
2: Wie zei je?
4: De boordchef.
2: De?
0: Doorchef?
4: De boordchef of de onderchef.
0: Oh.
2: Ah, de boordchef. Nee. Ah ja, ja het is de conducteur natuurlijk die...
4: Ja.
2: Of is dat een beetje hetzelfde?
4: Ja, bij ons noemen we dat de boord.
0: Ah, jij hebt dat. Jij bent, ja, geweldig.
2: Sorry, ik hoorde de deurtjes.
0: Ja, ik dacht de doortje, chef. Maar ik snap het is al een vakjargon.
2: Ja, ik snap het. Lucy, je hebt zeer goed gespeeld, heel snel gepast, maar je hebt helaas wel maar 3 juiste antwoorden kunnen geven. Dus die sokken zijn niet van jou. Het spijt me. Het continent waar Japan in ligt, dat is Azië. Vandaag is het 21 september, dat is wanneer de herfst start natuurlijk.
4: Ja.
2: En het is het stervormige dier dat leeft in de zee is een zeester.
4: Een zeester, ja. De datum had ik niet zo goed verstaan, maar daarmee dat ik gewoon pas had gezegd. Maar het was leuk voor een eerste keer op de radio te komen eigenlijk.
0: Lucy, daar zijn wij blij.
2: Ja, het is dat. Lucy, dan wens ik jou nog een ongelooflijk plezante dag vandaag. Nog veel succes daar met het werken. En wie weet, tot snel. Bye-bye.
0: Bye.
3: Was dat? Kan jij het beter? Stuur nu. Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee.

0: My Body Isn't Ready van Somber. Het is 16:55.
1: En er staat 154 kilometer file naar Antwerpen. 25 minuten vertraging op de E313 vanaf Massenhoven. 10 minuten op de A12 vanaf Stabroek. Dan op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En verder op de snelweg alleen lichte vertragingen. Qatar, El Alouche en Wannes Lacroix.

0: treatment van Freya Sky. Ja, we moeten het even hebben over iets.
1: Ja,
0: ik weet dat het een beetje meer kerstvibes geeft, maar de herfst begint vandaag. Dus ik ben... Ja,
2: nee, totaal, totaal geen kerstvibes dit, hoor. La la la la la la la la fa la la la la.
0: Ik was vergeten dat dit muziekje daar ook onder zat.
2: Dat ziet erg.
0: Los daarvan, ik ben nu al in een soort van lichte rouw over de zomer. Want het is 21 september, de herfst begint officieel. En ik... Oké, de herfst...
2: Hoe kan je niet rouw zijn als je dit hoort? Hoor dit.
0: Ja, maar dat is, weet je wat dat is? Dat is leuk voor een week. En dan ben ik het beu. Dan denk ik, geef mij de lente. Ik ben echt een lentemens.
2: Geef mij de lente.
0: Geef mij de lente.
2: Geef mij de lente dat ik het heb. Nee, maar hoezo? Want dat snap ik nu is echt niet.
0: Ja, maar jij bent meer excited voor de herfst.
2: Oh, dit is echt mijn seizoen. Je kan terug naar buiten gaan. Een beetje een briesje in je neus. Zowat ademhalen, die longen openzetten. Een keer een jas aangooien.
0: Alsof jij naar buiten gaat voor een wandeling. Kloof er niks van.
2: Zal ik dat bewijzen?
0: Bon, je mag je zo meteen nog wat verder verdedigen, Wannes. Ik dacht, kooi het gewoon al eens even in de groep. Ben jij meer mijn team, als in we rouwen om de zomer en de lente die voorbij is, waar we nog heel lang op moeten wachten? Of ben jij meer team Wannes die zoiets heeft van, amai, laat maar komen hoor, die herfst en winter.
2: Ha.
0: Je mag het laten weten. En dat doe je in de chat van M&M op 14 Max.
3: Tyla, de A-pop World Tour. De wereldster brengt haar onweerstaanbare hits en nieuwe...

0: met M&M.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra.
3: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
2: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
2: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
0: Ga met M&M naar Verity.
5: Why can't your wife finish her book series?
6: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
7: You really want to know?
0: Geheime obsessie.
8: And a little bit terrifying.
6: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
0: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
6: En wie weet ga jij naar Verity.
0: Vanaf 30 september in de bioscoop.
9: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
10: Let's go!

0: Vandaag 21 september, de herfst begint officieel. Gelukkig schijnt de zon hier en daar al nog wat de komende weken. Maar jij bent echt wel team herfst-winter.
1: Ah, ik ben team herfst-winter. Ik kan niet wachten tot de bladeren terug van de bomen vallen en dat je dat zo moet opscheppen met een hark en dan zo in zo'n koker moet duwen. Oh, weet je wat ik nu mis? Als ik naar buiten ga en dat ik uitadem en dat er zo...
0: Nee. Top. Ik ben echt meer een lente- en zomermens.
1: Geweldig.
0: Ik ben echt meer een lente- en zomermens. Ik vind het zalig. Ik krijg tenminste, mijn lichaam neemt tenminste een beetje vitamine D op. Ik voel mij niet zo dood de hele tijd.
1: Nee, want...
0: Ik heb niet de hele tijd het gevoel dat ik moet gaan slapen. Want de dagen worden ook zo kort.
1: Maar jij bent toch ook gewoon een fashion girl? Wat doe je dan aan in de zomer? Een t-shirt en een short. En in de herfst kan je zo... Een t-shirt en een hemd en een jasje. Ja. En dan nog een jas over en een pet en een muts. En...
0: Dat is ook leuk, maar ik weet het niet. Ja. Er kwam nog een... We hebben even een groep gegooid om te vragen van welk team zijn we.
1: Ja.
0: En er kwam onder andere een berichtje binnen van Noor. Dag Noor.
2: Hallo.
1: Hey Noor. Welk team ben jij? Ben je team Wannes of team Kautar?
2: Team Wannes.
1: Hey!
0: Oké, je mag jezelf even verdedigen, hoor. Waarom ben je meer team herfst en winter?
2: Ja, wel, ik vind dat ook wel. We hebben wel een goede zomer gehad. En ik wou ook wel van die gezellige sfeer. Dus zelfs toen kaarsje naar het kijken, onder tekentjes, tv kijken. Ja, en de Christmas vibes.
0: Maar nu moeten we toch...
1: Wacht even, laat even haarzelf...
0: Maar nee, we moeten toch eerlijk zijn. Ik vind zo dat voor even leuk, maar die winter duurt zo...
1: Nee, maar kijk,
0: lang.
1: Nee, de wind, dat is niet waar. Wij zijn gewoon single, dat is het probleem.
0: Sorry, mijn gezicht.
1: Nee, sorry. Maar dat is toch keileuk. Heb je een vriend Noor? Ja, hè? Ik denk het wel, hè? Of niet?
0: Noor?
2: Oei, sorry, zeg maar.
1: Noor, heb je een vriend of niet? Of een partner, een vriendin kan ook natuurlijk.
2: Nee.
1: Oh. Ja, dat vind ik alleen het moeilijke aan de winter. Zo gezellig bij iemand op... Hoe zeg je Noor?
2: Ik heb wel mijn twee kindjes die bij mij kunnen kruipen.
1: Dat is ook... Oh.
0: Gezellig, hè? Dat is
1: gezellig. Ja. Heb je daar
0: gezellig.
1: Zin in de zomer om tegen iemand aan te gaan plakken op een picknickdek? Ik denk het niet.
0: Nee, dat is net het hele goede deel. Dat is net het goede gedeelte natuurlijk.
1: Ah, is dat daar dat ze het misschien Hot Girl Summer noemen?
0: Dat weet ik niet of dat de reden is. Bon, alleszins, nog reactie. Gezellig, hè? Dat is gezellig.
1: Ja. Ja, heb je daar gezellig. Zin in de zomer om tegen iemand aan te gaan plakken op een picknickdek? Ik denk het niet.
0: Nee, dat is net het hele goede deel. Dat is net het goede gedeelte natuurlijk.
1: Ah, is dat daar dat ze het misschien Hot Girl Summer noemen?

0: morgens kunnen opstaan en het zonnetje schijnt al. Ja, dus ik ben wel helemaal into zomer.
1: Oh.
0: De herfst vind ik ook nog wel oké, want nu geven ze nog wel mooi weer. Maar nee, winter is echt helemaal niet mijn ding.
2: Ja, je wordt dat toch zo. Dat is zo. De winter is inderdaad leuk voor zo. Ik zeg het voor 2 weken. En dan kan je zo lekker gezellig een film kijken. Warme chocomelkje drinken. Een keer 1 keer naar de kerstmarkt gaan. Zo die dingen. Maar dan ben je dat toch beu. Dan ben ik echt. Ik snak gewoon naar zonlicht dan.
1: Nee, ik ben echt een hele goede winteraar.
0: Ja, ik ook.
2: Ja, Bianca, we zijn echt. We're on the same page. We're on the same page. Ik voel het.
1: Ja, ja, ja. Je bent gewoon een winterhater. Eigenlijk.
2: Ja, dat is zo. Dat is zo. Ik ga mezelf nog niet heel snel als een hater benoemen. Maar als het op de winter aankomt, dan natuurlijk wel. Arno stuurt nog, alle seizoenen kunnen mij gestolen worden, behalve de lente.
1: Ja, maar dat snap ik ook wel. De lente vind ik ook wel leuk, want dan is het zo net niet warm, maar ook nog niet koud.
2: Weet wat je wil.
1: Nee, ik wil de herfst, klaar. Ah, ja. Alleen zonder regen. En dan is het prima voor mij.
2: Nee, als je de herfst kiest, dan kies je het ook met regen erbij, sorry.
1: Oh, dat is toch gezellig, hè? Zo buiten komen met de regen, zo'n beetje druppeltjes en dan snel een restaurant binnenwandelen met de vriendinnen.
2: Kijk, Talke reageert ook, maar geef ons maar de zomer een goede hete, liefst een goed terrasje in het zwembad liggen op een matras of gewoon in het zwembad hangen in het zonneke, een kleurtje opdoen. Lang leven de zomer.
1: Hey, en Nikki heeft goed nieuws, want dit weekend wordt het nog eens 25 graden Celsius.
2: Voilà, kijk, eigenlijk is de herfst helemaal nog niet officieel begonnen, of toch niet in ons gevoel. Mocht je er ook nog iets kwijt willen over of je team herfst, winter of team zomer, lente bent, dan mag je het even laten weten via de chat van M&M op 40.

0: No Broke Boys, Disco Lines en Tin Ashame. M&M. Ja, Nicky laat nog weten in de app van M&M van ja, guys, het is wel nog steeds meer dan 20 graden Celsius deze dagen. Uiteraard weten we dat
1: ja,
0: wel.
1: Ja, dat voelen we ook, hè.
0: Het is gewoon maar het gevoel wetende dat de herfst en de winter eraan komen.
1: Ja.
0: Die donkere, donkere dagen.
1: Voor mij is de herfst echt begonnen op 21 december, de gelukkigste dag van het jaar.
0: 21 september
1: bedoel ik. September bedoel ik. Ah, ja,
0: december is nog wat ver weg. Nee, ja, ik vind het vooral opvallend heel veel plaatsen, dus zo ook in de winkel en zo, ik was bijvoorbeeld een paar weken geleden in een zeer grote meubelzaak. En ja, daar lag alles al vol met zo Halloween en herfst. En ik dacht echt, mannen, kunnen we eens even gewoon kalm doen? Het is wel nog even een beetje warm. We kunnen wel gewoon nog even doen alsof de zomer een beetje doorgetrokken wordt,
1: toch?
0: Goede
1: items moet je wel op tijd inslaan. En dat is ook met kledingcollecties en zo. Want binnenkort heeft bijvoorbeeld Nadia haar pop nodig, die ze zo graag wou, van in de gamma. En die ziet er niet meer.
0: Dat kan.
1: Daarvoor doen ze dat.
0: Dat kan, maar ik vind het argument van Astrid in de chat van M&M op VRT Max anders ook nog wel goed. Ze zegt, ja, maar onze winter begint ergens zo november, gaat door tot april. We hebben sneeuw, koude dagen en dat is heel lang, soms echt veel te lang. En dan verlang je wel naar het warmere weer terug. Heb je dan niet tegen het einde van de winter dat je zo denkt van, ik kijk wel uit naar de vogeltjes die weer fluiten 's morgens vroeg?
1: Wel, maar ik vind het ik ben altijd comfortabeler tijdens de winter. Mm-hmm. Want tijdens de zomer ben je al vaak aan het zweten, aan het zwoegen en ben je zo van, oh, maar je nu nog zo'n dag en oh, nog eens 35 graden. En in de winter heb ik dat minder, omdat je kan vluchten naar een warme zetel of een warme plek.
0: Het is ook wel wat acceptabeler om te gaan cocoonen in je
1: letterlijk,
0: huis.
1: Letterlijk. In een restaurant gaat het meestal altijd warm zijn in de winter en niet ijskoud. En niet iedereen heeft bijvoorbeeld in de zomer dan weer airco. Dus dat is wel een beetje een dingetje tijdens de winter.
0: Lien zegt ook van alles van kerst, zelfs al in de winkels, vreselijk alles op zijn tijd.
1: Oh, geweldig.
0: Ik stel voor dat we het thema eventjes laten rusten en dat we eens even gaan kijken naar wie we allemaal kunnen toevoegen aan ons clubje vandaag. Ondertussen weet je wel hoe het werkt, denk ik. We hebben drie voorwaarden waar je onder moet vallen. En als dat het geval is, dan moet je vooral van je laten horen. Dat doe je in de chat van M&M op VRT Max. We zijn op zoek naar iemand die
1: een fake social media account heeft. Iemand die graag soep eet. En iemand die dit weekend gekuist heeft.
0: Ben je de persoon die we zoeken? Heb je een fake social media account? Eet jij graag soep? En heb jij dit weekend gekuist? Dan weet je wat je moet doen. Gewoon eventjes naar de chat van M&M op VRT Max gaan en het daar vooral laten weten. Dan bellen we je zo meteen misschien wel op met het fijne nieuws dat jij lid kan worden van ons clubje. En dan krijg je ook nog eens een clubcouter sticker opgestuurd die bewijst dat je lid bent. Dus kom maar op. M&M.

0: Vanavond op VRT1.
1: Dit is het National Geographic moment van de reeks. Een super zeldzame vogel die straks hopelijk net tussen onze camera's landt en een schaapje verorbert.
0: Op VRT1 komt een gier de show stelen in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas vertelt de docu-reeks Red Kite over een evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max deelt Sven de Leijer geheime opdrachten uit in Is het gelukt? Veel kijkplezier.
2: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: De Keunink. De slimme kijk op ramen.
5: Slim? Was daar nu slim aan?
4: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
5: Huh?
4: Bij ramen van de Keunink kiest je slim.
5: Hoe?
4: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
5: Dat is inderdaad slim.
4: Ja?
5: Laat nog eens horen.
4: De Keunink. De slimme kijk op ramen.
6: Het is 5:00.
7: 14 uur.
6: En hier is Melina Verbeek.
8: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel. In Antwerpen heeft het Assisehof de vader van de 14-jarige Jairon veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij greep niet in toen Jairon doodziek was, waardoor de jongen stierf. Het is een opmerkelijke straf, zegt justitiejournalist Filip Heijmans in Antwerpen, want het is meer dan wat het parket had gevraagd.
9: Het was opmerkelijk, de aanklaagster had 20 jaar gevraagd, het Assisehof heeft 23 jaar gegeven. Ze zagen geen enkele verzachtende omstandigheid, niet in de feiten, ook niet in de persoonlijkheid van de vader. Hij had de kans om zijn zoon te redden, maar dat heeft hij niet gedaan door zijn blind geloof in God. De enige strafvermindering die hij heeft gekregen komt er omdat het parket en de onderzoeksrechter te traag hebben gewerkt en daardoor is het geen levenslang geworden, maar dus 23 jaar. De vader is meteen ook in de boeien geslagen om opgesloten te worden, wat op gejuich werd onthaald bij de familie en vrienden van de moeder van Jairon. De vier andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar, allemaal met uitstel. Ze krijgen een kans om zich te herpakken, maar dus wel onder voorwaarden.
8: In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 gestorven bij een verkeersongeval. De man reed achter een veegmachine van de stad. Die stopte plots en reed achteruit tegen de man die ter plaatse stierf. Het parket van West-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De stakingen van de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi gaan voort. De vakbonden hebben een nieuw voorstel van de directie verworpen. Het sociaal conflict gaat over nachtpremies. De luchtverkeersleiders willen dezelfde nachtpremie als die van de collega's in Luik. Sinds vorige week woensdag leggen ze 's nachts het werk neer. Daardoor moeten er elke dag tientallen vluchten geschrapt worden. In Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. De tyfoon trekt door de omgeving van Tokio en het regent er enorm hevig. Ten zuiden van Tokio is een vrouw om het leven gekomen nadat haar huis werd meegesleurd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn zeker 300 vluchten geschrapt en ook sommige treinen rijden niet. Op het EK volleybal zijn de Belgische mannen bezig aan hun wedstrijd in de achtste finales tegen Tsjechië. Steffi Merlevede, hoe doen de Red Dragons het?
10: Het is net 1-1 geworden in de sets. De Belgen begonnen een beetje moeizaam aan de wedstrijd. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. Af en toe zag je ook wat miscommunicatie en frustraties. En bij de Tsjechen lukte alles wel meteen. Zij wonnen de eerste set met 25-20. Intussen is de wedstrijd veel meer in evenwicht. Vooral de Belgische hoofdaanvaller Reggers kwam er meer en meer door. Het Belgische vertrouwen groeit ook en ze wonnen net de tweede set met 26-24.
8: Dankjewel, Steffi. En op het WK wielrennen liever in Canada heeft onze landgenote Luca Vierstraat de brons gewonnen in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. De eerste plaats was voor een Australische, de tweede voor een Nederlandse. Fabio Joris, de andere Belgische belofte, werd zevende. Vanavond overal opklaringen en het wordt een frisse nacht. Morgen eerst nevel of mist, later ook lage wolken en we halen tot 20 graden. Woensdag krijgen we veel zon en wordt het nog iets warmer.
11: Hey.
7: Het gaat traag. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je anderhalf uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Door een ongeval zijn er twee rijstroken dicht. Maak er alsjeblieft ook een reddingstrook richting Gent, dan 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 25 minuten vertraging op de E313 vanaf Massenhoven, 10 minuten op de A12 vanaf Stabroek. Op de E17 naar Gent vertraag je ter hoogte van het parkeerterrein in Kruibeke. Door een ongeval zijn er ook twee rijstroken dicht. Op de buitenring dan rond Gent. De buitenring rond Gent hinder in Gent Zeehaven door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Dan op de buitenring rond Brussel 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Stroombeek door een ongeval op de linkerrijstrook. En in Brussel is de Rijerscentrumtunnel dicht door een defect voertuig.

een fake social media account heeft. Iemand die graag soep eet. En iemand die dit weekend heeft gekuist. Je mag je melden in de chat van M&M. En dat doe je op VRT Max. Make life

0: Euphoria, Lorraine. M&M. We moeten straks nog eens eventjes bellen met Noah, aka Young Mavo. Oh. Want die zat gisteren in de Verraders en die heeft daar iets verteld. Wat we toch eens even moeten uitklaren, want het is nog nooit uitgelegd. Zo, er is een verhaal gedropt en dan zo, oké, jullie krijgen nu geen uitleg
1: wel, maar
0: wat er gebeurt.
1: Eigenlijk had ik het moeten weten, logischerweg, toch? Want ik was daar, dus...
0: Ja, maar...
1: Ik heb dat verhaal volgens mij ofwel meegekregen en ondertussen alweer vergeten, ofwel heb ik het gewoon nooit meegekregen.
0: Ik denk dat het waarschijnlijk het eerste zal zijn.
1: Ja.
0: Los daarvan, we gaan hem zo meteen eens even bellen, want hij werd blijkbaar ooit eens uitgenodigd door de talkshow-host Ellen DeGeneres.
1: Ellen DeGeneres?
0: Ja. Hoe dat allemaal in elkaar zit, dat gaan we straks samen te weten komen. Maar eerst moeten we eens even kijken of iemand kunnen toevoegen aan ons clubje. M&M.
2: Club Kauta. Welkom in de club.
0: Hallo, dag Dylan.
3: Hey,
0: Dylan. Jij zou graag lid willen worden van ons clubje. We gaan er eens even over lopen, of dat kan.
3: Dat zou fijn zijn.
0: Jij eet graag soep, Dylan.
3: Ja, dat klopt.
0: Een specifieke smaak, of?
3: Ja, bonensoep en tomatensoep met balletjes.
0: Ah, amai. Lekker. Ja. Je hebt dit weekend ook gekuist?
3: Ja, dat klopt. Ik heb mijn kamer gekuist. Mijn slaapkamer.
0: Oké.
1: En de badkamer.
0: En de badkamer, oké. Veel te doetjes afgevinkt dan. En vind ik toch wel bijzonder dat je dat ook durft toe te geven, Dylan. Je hebt een fake social media account. Vertel.
3: Ja, dat klopt ook. Ik heb dat ooit eens aangemaakt op Facebook omwille van een politieke reden over motorrijders. Dat was een advertentie. En ik had dan een bericht direct gestuurd naar een van de politiekers, zo, omdat ik er niet mee eens was, omdat ik zelf ook een motorrijder ben.
0: En je wilde een comment achterlaten, je had zoiets van, ik wil niet dat ze weten wie ik ben, dus ik doe het dan maar met een fake account.
3: Klopt, inderdaad.
1: Stelling.
0: En ja, dat, ik kan me inbeelden, dat is waarschijnlijk al even geleden dan?
3: Dat is al eventjes geleden, inderdaad.
0: Bestaat dat account nog en gebruik je het nog, Dylan?
3: Ja, dat account bestaat nog, maar ik gebruik het momenteel zelf al niet meer.
1: Oh, ik vind het wel cute dat je wilt opkomen voor iets. En dat toch,
0: dat je denkt, met bitch bang, gaat dat toch op een andere manier.
1: Ja, ik vind het wel leuk.
0: Dylan. Ja, kijk, het levert je alleszins sowieso wel een plekje op in ons clubje, Dylan. Dus dat moeten we dan ook nog eens even officieel maken. Hè? Ja, dat is heel graag gedaan. Proficiat. Dylan Houben.
2: Jij bent nu trots lid van Club Kauta.
0: Dag Dylan.
1: Bye Dylan.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
4: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Jamie Miller, Baby Doll.

0: Gisteren heeft Yang Mavu in de Verraders verteld dat hij bijna bij Ellen DeGeneres zat. En ik wil weten hoe dat in elkaar zat. We gaan hem zo meteen even bellen.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
5: Ja, maar kom niet, hè.
4: Oeh, hij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: McNerrick van de Bauzaad. Het is 5:20. De verraders zijn in full swing en we moeten toch een paar dingen overlopen. Ja, we moeten een paar dingetjes overlopen. Dat, ja. Dat was even heel gek.
1: Dat was even een computerstoring, precies. Het is tijd voor het nieuwe gebouw, hè, denk ik.
0: Ja, we gaan binnenkort verhuizen. Bo, los daarvan, Wannes, de verraders zijn volop bezig. Jij was onlangs de gast in de podcast Achter de Schermen. Ja. En jij zou Wannes Lacroix natuurlijk niet zijn zonder eens even een kleine spoiler te geven. Want dit is wat er gebeurde.
2: En ik had ook zo'n dagboekje. Ja, op dag 5 ben ik daar dus echt mee gestopt, want ik snapte er geen jota aan meer van.
3: Dus je zit er wel sowieso 5 dagen.
2: Oh, nee,
0: kak. Dus we weten nu wel dat je er 5 dagen in zit.
1: Ja, dus ik...
0: Betekent dat dan ook 5 afleveringen? Of weet je dat niet? Jawel, want 1 dag is 1 aflevering.
1: Ja. Weet je, ik zal gewoon ja zeggen en dan is het dat. Hè? Laten we dat dan gewoon zeggen.
0: Ah, ja,
1: oké. Want ik heb ik dat mag zeggen van VTM.
0: We hebben nu al 3 afleveringen gehad.
1: Ja, en de 4 staat dan op VTM Go+.
0: Dus we weten dat hij er sowieso 5 afleveringen in zit. En dan zullen we wel zien natuurlijk wat er ook gebeurt.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is alleszins ongelooflijk spannend. Gisteravond is een Mark Marie eruit gestemd. Het was ook een verrader, dus dat heb je als bondgenoten goed gedaan.
1: Yay!
0: Sorry voor de spoiler voor mensen die nog niet gekeken hebben.
1: Ja, sorry.
0: Maar er was toch iets anders waar ik ook een paar vragen bij had.
1: Ja?
0: Want op een gegeven moment moesten jullie een spelletje spelen. Hè? 2 waarheden. Nee, 2 leugens. 2 leugens. Leugens, 1 waarheid.
1: Nee, 2.
0: 2 leugens, 1 waarheid.
1: Ja.
0: En bij Noah, die we ook kennen als Young Mavu natuurlijk, was zijn waarheid het volgende.
4: Hey, Ellen DeGeneres belde me op om te gast te zijn in haar show.
0: Ja, voor de mensen die Ellen DeGeneres niet kennen, die had vroeger echt de grootste talkshow die er was in Amerika. En Young Mavu, Noah dus, die is daarvoor uitgenodigd. En ik vraag me af hoe dat het allemaal in elkaar zit. Hallo, dag Noah.
5: Hallo.
0: Hey.
1: Hey.
0: Dat werd daar zo gewoon eens even gedropt in het midden van die aflevering. En ik dacht, hallo, waarom hebben we het daar niet over?
5: Ja, ik ga niet liegen. Veel mensen hebben mij gestuurd van, wat betekent dit allemaal?
0: Ja, wel.
5: Ja, heel dus... speciaal.
1: Jij hebt dat daar uitgelegd aan Toby, want Toby wist dat dan. Maar waar was ik?
5: Maar ja, wat voor een nozel en zinnetje koek, jongen. Ik zeg dat hij ineens een dag tegen een Toby. Dat is al vergeten, ja. We waren dan ook bespreken van, ja, wat heb jij allemaal opgegeven? En ik zing dat. Natuurlijk komt dat dan in een spel. En ja, BB wist het, hè, een Toby.
1: Ah, ja.
5: Dat een spel, hè.
1: Toby was mee.
0: Toby was helemaal mee. Ja, dat is waar.
5: Ja, was mee.
0: Wat is er nu gebeurd? Waarom heeft Ellen DeGeneres jou gebeld om te gast te zijn?
5: Dat is de $1 million question natuurlijk. Ja, ik heb ooit eens in een circus liggen goocheld. Nee, dat is niet waar. Ik heb dus ooit een nummer uitgebracht. Black Magic, dat Harry Potter nummer. En in die eerste week dat uitkwam, was dat kei viral op Lad Bible. En dat had honderden miljoenen views op Facebook en al. En opeens werden wij gebeld door een of andere nummer uit Amerika. En dat was een afgevaardigde van Ellen DeGeneres, en die vroeg aan ons, wilde wel eens komen.
0: Ja, voor de mensen
5: om dat
0: die
5: te bespreken.
0: Het nummer misschien nog wat ergens in een vage herinnering zit. Het gaat dus over dit.
5: Ja, dat is altijd fijn om stuk te horen, natuurlijk.
0: Herinneringen opfrissen, natuurlijk. Oké, maar dus, dit is viraal gegaan. Ze bellen jou op en dan ben je geweest?
5: Nee, het probleem was dus, we waren toen vooral contracten aan het krijgen van muziek, labels en al. En we zijn toen naar een advocaat geweest, die dan mij ook in de jaren daarna keihard in het zak heeft gezet. Maar we zijn er dus naartoe, ik kan dat zeggen, dat interesseert me geen bal.
0: Nee, maar
1: dat
5: je mag
1: wel interesseren.
0: Zeg, we were past that point.
5: Dus, wij bespreken, maar Ellen DeGeneres heeft gebeld. En die mensen die hebben mij wijsgemaakt, omdat het nog niet een officiële plaat is op Spotify en op iTunes en het nummer nog niet kunt verkopen, zouden we dat best afraden, want dan kunnen we daar eigenlijk niks gaan doen. Ik zeg, maat, ik kan op dat fucking Ellen DeGeneres gaan zitten. Kan ik maar dan zeggen dat ik dat niet moet doen? Maar die gast had een advocaat, ik wist van niks, ik was 16 jaar, mijn moeder wist ook van niks, dus dat heb ik niet gedaan, hè. En dat komt op niet.
0: Dat is zo jammer. En hebben ze je achteraf toch nog eens teruggebeld om te vragen van, heb je toch geen goesting om te komen? Of heb je ze nog een berichtje gestuurd of zo?
5: Niet echt of zo. In eerlijk gezicht was het eigenlijk ook al een beetje vergeten. Na 3 maanden of zo. Want dan kwam de officiële plaat uit met een plagiaatvrije nieuwe sound van het nummer. Zonder de originele Harry Potter sample erop. En dan, ja, eerlijk gezegd, ik had er al geen goesting meer in om naar Amerika te gaan. Ik zat er ook nog gewoon op de middelbare school. Hè, ja. Ik was 16 jaar. Ik ga niet eens naar Amerika vliegen. Hè.
0: Het zou wel cool geweest zijn. Hè. Het zou wel cool geweest zijn, maar ik snap het. Ik snap het, waar het misgelopen is.
5: Ja, okay. Ja. Maar schat, ze hebben mij gebeld. Dat vind ik al meer dan genoeg. Eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk, je hebt de recognition al gekregen, een vriend.
5: Voilà, het is dat. En ook toen was Trump ook onder macht in Amerika en al, dan moet je er niks te zoeken. Zeg dat dan niet.
2: Wel, waarom? Oh, je bent er...
0: Zeg maar, ja. Noah, even terug naar de verraders, want je zit er natuurlijk ook in. Je bent wel een fanatieke speler ook, hè?
2: Amai.
5: Ja. Ja, ik ben wel... Ja, ik speel het spel, hè, Rico. Wie is dat? Dat is er niet.
0: Ja, dat heb ik gezien ook. Ik heb het gisteravond
5: ook verteld. Maar ik ga geen spoiler uit mij krijgen als bij de wedden. Dat kan niet gebeuren. Okay.
2: Dat was ook per ongeluk dat ik dat heb gezegd. Hè. Ik heb dat ook niet gezegd. Als...
5: Ja, dat
2: is echt zo.
5: Mijn mondje blijft dicht. Ik ben fanatiek en daar houden we het bij.
0: Oké, Noah, dan zullen we het hierbij dan ook afronden. Merci dat we u even mocht bellen. En ik wens je ooit in de toekomst nog een uitnodiging in een Amerikaanse talkshow.
5: Ja, misschien wel. Jimmy Fallon, dat is een goeie.
2: Misschien Club Kouter. Voilà, dat kan alleen maar beter en groter. Hè.
5: Ah, voilà, Club Kouter. Hey, bel mij, ik ben daar. Hey. Je weet,
2: we zijn al aan het bellen.
5: Ja, dat is waar. Maar je mocht nog eens bellen.
0: Allee, dat is goed. Allee, Noah, merci.

0: slimme kijk op ramen.
1: 197 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je 1 uur en 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost door een ongeval. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en maken er ook een reddingstrook. Richting Gent dan 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen file rijden op de A12 vanaf Wilrijk 35 minuten. Op de E17 van Kruibeke 20 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. En op de A12 vanaf Stabroek 15 minuten. Op de E40 naar Brussel. Dan vertraag je in Merelbeek door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel nog eens 30 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Stroombeek door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring 20 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel ook dicht door een defect voertuig en verder op de snelweg zijn alleen lichte vertragingen.
2: Ja, weer veel file. Ik zie hier 1 uur en 10 minuten tijd.
1: Niet te doen.
2: Tijd een beetje te verdoen.
3: En file spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
2: We spelen gewoon spelletjes om je tijd in de auto wat te verdoen. Zeker als je in de file staat. Het kan saai zijn. Het
1: Jawohl.
2: Kan duren.
1: Welkom bij die file spelen.
2: Als je graag mee wil spelen, dan stuur je file in de chat van M&M op VRT Max. En wie weet, gaan we zo meteen wel gezellig file spelen.

0: Adela. Wat loop jij weer zo te lachen? Kato was er net aan het zingen en ze maar de lage noot halen en ze deed The Baddest Bitches 1 en 0. Dat is wel grappig, hè? Ik vind dat heel grappig. The Baddest Bitches 1 en 0.
1: Ja, zo klonk het.
0: Zo klonk het echt. Ja. En we gaan nu al 3 minuten strijk.
1: Oké, maar ik ga even...
2: Blijven zitten als de
1: We gaan zo meteen file spelen om de tijd een beetje te verdoen. Want het is saai, ja, in de auto. Maar we moeten natuurlijk ons spel nog kiezen. En vandaag is dat...
0: Bumperkleven. Bumperkleven. Zo snel mogelijk een woord binnen een categorie opgesomd krijgen.
1: Ja, dus als je graag meespeelt, dan stuur je nu file in de chat van M&M op VRT Max. Dus laat maar van je horen.
3: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Ga met M&M naar Verity.
5: Why can't your wife finish her book series?
6: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
7: You really want to know?
2: Geheime obsessie.
8: And a little bit terrified.
6: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
2: Check het M&M kanaal op VRT Max.
6: En wie weet ga jij naar Verity.
2: Vanaf 30 september in de bioscoop.
9: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.

0: la la la. Ik voel mij hersendood op deze maand.
1: Wat? Oh my god. Dat is wel heftig.
0: Dat is wel even la la la.
1: Dat vind ik altijd zo leuk als je zo even heftig uit de hoek komt. En dan voel ik mezelf toch weer zo een beetje geëvenaard met je zo.
0: Ik word dat gewoon even, dat moest eruit.
1: Ik voel mijn hersendood.
0: Het moest er even uit. Het moest er even uit. Maar we gaan file spelen, dus dat gaat mij weer ongelooflijk veel energie geven. En
1: jawohl.
0: We spelen vandaag met Angela.
1: Goedendag, Angela. Wie geht's?
0: Goedendag.
2: Goedendag.
0: Hé, hey, iemand die meedoet.
1: Goed, Angela. Hoe gaat het? Hoe gaat het?
2: Goed.
1: Zeg, waar sta je in de file?
2: Kom op, mijn lage stem gebruiken, gelijk koud.
1: Ah ja, maar dat gaat niet. Dat moet je meer vanuit je buik. Goed.
0: Angela is een beetje crazy.
1: Angela, je bent een beetje gek in de file dat worden. Waar sta je in de file, Angela?
2: Ik sta nu in Zijndrecht in de file.
1: Oh, oei, dat is daar door een ondergrond. Ah ja, maar dat gaat niet. Dat moet je meer vanuit je buik. Goed.
0: Angela is een beetje crazy.
1: Angela, je bent een beetje gek in de file dat worden. Waar sta je in de file, Angela?
2: Ik sta...

0: 20 ja. minuten over 5 kilometer. Dat is gigantisch.
1: Ja. En waar moet je naartoe, Angela?
2: Ik moet naar een kinderfeestje.
1: Ah. Oh. En ben je dan op tijd als je daar aankomt?
2: Nee, eigenlijk moest ik al 17 minuten geleden daar zijn. Dus,
0: maar je bent pas vertrokken.
1: Angela, ben je op tijd?
2: Nee, ik ben vertrokken uit Kortrijk.
0: Ah.
2: Nu sta ik vast.
0: Ah,
2: ik ben eigenlijk ook stiekem niet op tijd vertrokken, maar ja, ik schat dat altijd verkeerd in. Dus, ja.
0: Maar de vraag is, Angela...
2: Ik in de file stond.
0: Ik ga een stoute vraag stellen. Angela, jij gaat naar een kinderfeestje. Heb je eigenlijk wel zin om op een kinderfeestje te zijn?
1: Op een maandagavond?
2: Ja, niets leuker dan kindjes.
0: Ah, oké.
2: Okay. Dat is echt mijn comfortzone. Liever kindjes dan volwassenen.
0: Oké, Angela,
1: we hebben niks gezegd. Wij zijn totaal geen kinderhaters.
0: Ik neem mijn woorden terug. We gaan terug naar de lage stem. Angela. Zo wel.
1: Angela. Goed, nog eens Angela, nog één keer.
2: Ja.
0: Oké, Angela, we gaan spelen. We spelen bumperkleef, super simpel. Zo dadelijk geef ik jou en Wannes een categorie. Moeten jullie om de beurt een woord binnen die categorie opsommen. Ik geef altijd hetzelfde voorbeeld. Als ik fruit zeg, dan zeg jij Wannes...
1: appel.
0: En dan zeg jij Angela...
2: banaan.
0: Ja, voilà.
1: Voilà.
0: Voilà. De eerste persoon die iets meer kan verzinnen binnen de 5 seconden,
1: wacht.
0: Die verliest.
1: Ik ga even recht staan, want dit is een moeilijke... Ik voel dat even de tafel omhoog.
0: Okay, ja. Ik ben vandaag opnieuw de jury, dus ik ga het een beetje in de gaten houden. Ja. En ik heb een categorie voor jullie.
2: Oké.
0: En die categorie vandaag is... dingen die je in je handtas kan vinden.
1: Ah!
0: Angela, jij mag beginnen. Let's go.
2: Lipgloss.
1: Lipstick.
2: Rijbewijs.
1: Je paspoort.
2: Extra oorbellen.
1: Je portemonnee.
2: Mijn ID.
1: Mijn kennis.
0: Dat is al gezegd, Angela.
1: Ja, dat is waar. Dat is al gezegd, Angela.
2: Maar ja, je hebt paspoort, zo'n flapje, maar ID is...
1: Ja, oké, we tellen het goed. Ah, Angela, wat ben je moeilijk. Ja. Doe door. Mijn Canon G7X.
2: Sorry, wat blieft?
0: Hij bedoelt een camera, Angela. Ja.
1: Een camera.
2: Ah ja, fancy. Mijn iPhone 17 Pro Max.
1: Period, Angela. Canon, do it, girl. Even nadenken. Wat zit er nog bij rijbewijs?
0: Dat is al gezegd.
1: Dat is niet waar.
0: Jawel, dat is al gezegd.
1: Mijn verzekeringskaartje. Dat is een verzekeringskaartje, zo'n Eurocross-kaart.
0: Ja.
2: Sleutels.
0: Goeie, Angela.
1: Ik mag niet zeggen, maar... sigaretten.
0: Aha.
2: Oh, nee, zakdoeken.
1: Zakdoeken, amai. Oortjes, in-ears. AirPods.
0: Oortjes, we weten allemaal wat het is. Ja, Angela?
2: Ja. Kogon.
1: Parfum.
0: Goeie.
2: Mascara.
1: Concealer.
0: Maar ja, dat heb je toch niet in je handtas.
1: Ik ga nu bijna mijn handtas lopen en ik ga dan een concealer.
0: Allee, Angela.
2: Deo.
1: Dat zit niet in je handtas.
0: Tuurlijk wel, ik heb dat altijd in mijn handtas.
1: Deo?
2: Ja.
1: In je handtas toch niet? Bonnetjes van de restaurants of zo, van die papieren bonnetjes. BTW-bonnetjes.
0: Angela.
2: Ja. Alcoholgel.
1: Een zonnebril.
2: Maandverband, sorry.
0: Ik moet daar geen sorry voor zeggen.
1: Dat is wel niet eerlijk, hè.
0: Waarom? Die je in een handtas kan vinden. Niet...
1: Ja, dat weet ik. Een briquet!
0: Ja, Angela?
2: Een spiegeltje?
0: Maar zeg maar, jullie hebben
1: een grote spiegeltje? Handtas. Maar wat heb je nu?
0: Ja, Wallis, kom 5.
1: Sorry. Waar?
0: Twee.
1: Ik zet een paar sokken.
0: Oh, dat kan niet.
1: Nee, dat is oké. Okay. Laat maar gaan dan, hè, ja.
0: Angela, je wint!
1: Yay! Nu ben ik aan het tanken. Zit er nog in mijn handtas?
0: Ja, niks meer. Hè, jongens, jullie hebben echt zoveel dingen gezegd.
1: Ja, maar ja, dat zit wel allemaal effectief in mijn handtas.
0: Bij jou ook, Angela?
2: Ik ging nog zeggen, een balpen.
0: Maar... Ah ja.
1: Ah ja, slim. Goeie. Shit.
0: Ja, kijk, Angela, je wint.
2: Ja.
0: We zijn toch zo'n dikke 5 minuten verder, dus ik hoop dat je een beetje bent opgeschoten in de file daar.
1: Ja.
2: Niet bepaald, maar ja,
0: ik
2: kan niet klagen.
0: Oké, dat is goed.
1: Dag, Angela.
0: Angela, merci, Angela. Veel plezier op het kinderfeestje.
1: Bye, Angela. Dag. Oh my god. Angela is een beetje een gekkie.
0: Ja, maar I love her.

0: Desire van Jonas Blue. Zeg, ben jij iemand die heel graag naar awardshows kijkt, Wannes?
1: Ik, ja, half en half als er interessante mensen voorbij komen. Waarom?
0: Wel, ik heb misschien nog een leuke tip. Volgende week zijn het de VMA's, dat zijn de Video Music Awards. Die zijn er deze zondag, dus ja, eigenlijk niet volgende week, maar bon, je snapt het al op het
1: einde van
0: deze week.
1: Ja, ik snap het wel.
0: En ze hebben eindelijk de performers aangekondigd.
1: Oh!
0: Supercool, Madonna opent de show voor de allereerste keer in 23 jaar dat ze daar gaat performen.
1: Je weet toch wat er is gebeurd de laatste keer dat ze daar heeft geperformed? Dan is ze van dat ding afgetrokken geweest met haar cape.
0: Dat was niet bij de VMA's.
1: Was dat niet bij de VMA's?
0: Ah, nee, want ik zeg net dat het de eerste keer is in 23 jaar dat
1: ik
0: daar
1: gaat performen. Oh ja, nee, ik heb dus kakker.
0: Ja, dat is niet erg, dat is niet erg. Ik neem het je absoluut niet kwalijk. Ray gaat ook optreden. Shaboozy gaat ook optreden. Snoop Dogg is de host.
1: Wow.
0: Dus daar kijk ik.
1: Vind ik wel een heftige keuze dat Snoop Dogg de host is.
0: Oh, ja, dat vind ik toch ook wel. En ja, er is ook wel een leuk nieuwtje aan of zo, want Sienna Spyro, die gaat ook haar VMA's debuut doen.
1: Ah, ja.
0: Die meid is op echt anderhalf jaar tijd ongelooflijk succesvol geworden.
1: Ja.
0: Ze is ook genomineerd voor Best New Artist. Die prijs verdient ze ook wel natuurlijk. Maar ze gaat daar dan dus ook optreden die dag. Dat is wel, ik vind het wel cool dat je kan zeggen van, ja zeg, Madonna gaat optreden, maar ik eigenlijk ook.
1: Zou ze optreden met dit of met I'll Take My Pride?
0: We zullen het samen ontdekken deze zondag, want meestal is dat wel een kleine verrassing. Ik zal het in de gaten houden voor jou. Is het goed?
1: Oké, ik zal het mee in de gaten houden.
0: Dankjewel.

0: En toen, na dat tuur had je geghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op, praat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recubel. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Ga uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
7: Ach.
6: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleebaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: Jij? Yeah?
9: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
8: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Goedenavond, het is 6 uur.
11: VRT Nieuws.
10: En hier is Melina Verbeek.
12: De vader van Jairon krijgt een zwaardere straf dan gevraagd. De man is door het Antwerpse Assisehof veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij greep niet in toen de jongen van 14 doodziek was, waardoor hij stierf. Daarna lag hij nog 2 maanden dood op bed. Het parket had 20 jaar cel gevraagd voor de vader, maar het is dus meer geworden. 4 andere beschuldigden die Jairon niet genoeg hebben geholpen, kregen voorwaardelijke straffen. De moeder van Jairon is tevreden met hoe het proces is verlopen.
13: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is geweest. Hebben we wel echt gezien dat de jury, dat het hof hier aan te pas moest komen.
12: Bij een grote internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt en bijna 160 ton drugs in beslag genomen. De Belgische federale politie leidde die actie met 34 landen uit Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, Europa en andere regio's. Heel wat vliegtuigen, schepen, voertuigen en containers zijn gecontroleerd en er zijn bijna 600 huiszoekingen gebeurd. Op die manier zijn tientallen internationale criminele netwerken opgespoord en ontmanteld. In ons land is niemand opgepakt. De stakingen van de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi gaan voort. De vakbonden verwerpen een nieuw voorstel van de directie. Het sociaal conflict gaat over nachtpremies. De luchtverkeersleiders willen dezelfde nachtpremie als die van de collega's in Luik. Sinds vorige week woensdag leggen ze 's nachts het werk neer en daardoor moeten er elke dag tientallen vluchten geschrapt worden. Nu diesel morgen nog maar eens duurder wordt, zijn heel wat mensen bezorgd.
14: Dat is ongelooflijk. Ik heb 36 liter, ik heb €90. Dat is nog maar de helft van wat in die auto kan. Ja, dat is gewoon een hap uit budget.
12: Er komt 3 cent per liter bij. De maximum dieselprijs wordt dan €2,5. En dat is de hoogste prijs ooit.
14: We moeten tanken, hè? Dus je moet ergens geraken. Dus het is een beetje triestig dat dat duurder en duurder wordt.
15: Dat baart mij toch zorgen. En ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen.
16: Ik probeer het wel in het oog te houden. Dus eigenlijk de dag voordat het diesel terug stijgt, ga ik nog eventjes tanken.
17: Op einde van de maand, ik zie dat het alleen moeilijk zal zijn om met de auto te gaan. En dat is niet simpel van ons.
12: Ook stookolie wordt vanaf morgen duurder. Voor een levering boven de 2000 liter betaal je tot €1,58 per liter. De olieprijzen zijn fors gestegen door de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië. Ze verloren de eerste set, maar wonnen uiteindelijk met 3-1. In de kwartfinales spelen de Red Dragons tegen Servië of Slovenië. En op het WK wielrennen in Canada heeft onze landgenote Luca Vierstraat de brons gewonnen in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. De eerste plaats was voor een Australische, de tweede voor een Nederlandse. Phoebe Joris, de andere Belgische belofte, werd 7e. Vanavond overal opklaringen en het wordt een frisse nacht. Morgen eerst nevel of mist, later ook lage wolken. En we halen tot 20 graden. Woensdag krijgen we veel zon en wordt het nog iets warmer.
7: Het gaat traag. Op de E17 naar Gent verlies je 45 minuten tussen Antwerpen-West en Kruibeke door een eerder ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost, ook door een eerder ongeval. Richting Gent dan 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen file rijden op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten, op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten en op de A12 vanaf Stabroek ook nog eens 15 minuten. Dan gaat het traag op de E40 richting Brussel. 10 minuten extra in Merelbeke. Ook vanuit Leuven langzaam in Kruinem door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel dan 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten extra bij Ruisbroek door een ongeval. Maak er alsjeblieft een reddingstrook. In Brussel is ook de Rijerscentrumtunnel dicht door een defect voertuig. En verder op de snelweg alleen lichte vertragingen.
11: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
18: M&M.

Ons Pommelien Thijs heeft afgelopen weekend een nieuwe song voorgesteld bij een van haar live shows. En ik stel voor dat we er zo meteen toch eens samen naar gaan luisteren. Ik vind hem wel goed.

0: gaan.
1: Van Pommelien Thijs. Ah ja. M&M. Straks nog een Rate the Song. Het is mijn nummer dat ik echt, waar ik zelf ongelooflijk grote fan van ben.
2: Oh.
1: Maar eerst moeten we het nog hebben over andere nieuwe muziek.
2: Ja. Gisteren was ik weer lekker aan het scrollen vanuit mijn luie, luie zetel. En daar was ze toch weer, zeg, ons Queen Pommelien, de grootste popster van ons landje. Ze deed dit weekend 2 shows in de Roma. Dat was ook fantastisch. Ze heeft ondertussen ook lang haar terug.
1: Ja, dat is voor de film van Knokken Op, hè.
2: Voilà. En voor Artsen zonder Grenzen heeft ze dus ook een nieuwe single voorgesteld aan het publiek. En die ging zo.

0: Er is niks zo onvoorwaardelijk als een vrouw die gewoon bestaat.
1: Ja, is mooi, hè?
2: Mooi, hè?
1: Ik vind het echt heel mooi.
2: Het is sowieso iets anders dan dat... ik wil niet zeggen gejingel dat we normaal gewoon zijn van haar.
1: Maar
2: het is spannend. Nee, het is keigoed. Het is altijd keigoed, maar normaal is het steviger. En nu is het heel emotioneel.
1: Maar ik denk dat er ook... Want ik heb soms fragmenten gezien waarbij het soms... Het breekt nog los. Het is niet
2: In het begin is het ook wel meer zo... Kakt het even in. Alleen niet kakt het even in. Ik verwoord het verkeerd. Sorry. Ik ben heel positief en I love you.
1: Ik snap wat je bedoelt, maar je bent fout woorden aan het gebruiken over wat je bedoelt.
2: Dan is het even piano en dan is het weer crescendo.
1: Ja,
2: geweldig.
1: Ja, voilà.
3: Veel beter.
2: Maar het is dus vrij women empowering. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ook. Ik hoop dat het snel uitkomt, maar het zal nog afwachten worden.
2: Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik niet kunnen ontfutselen. Nu, I found something very juicy. Dat kan ik je wel al vertellen, want blijkbaar is Channing Tatum dus gewoon een jaloerse hating ex.
1: Oh.
2: Inderdaad. Want mensen zijn op een spoor terechtgekomen en het is toch wel een interessant spoortje. Hij zou blijkbaar een fake account hebben op Instagram, waar hij dus haatcomments plaatst onder posts van onder andere Harry Styles en zijn vriendin Zoe Kravitz, wat dus zijn ex is. Dat is niet het enige, want dat account post ook alleen maar goede comments onder foto's en video's van hem.
1: Dat vind ik heel grappig.
2: Nu, ja, kijk, ik snap dat je denkt, hoe kan dit nu weer? Maar het is een beetje aangedikt. Hij volgde dus ook dat account.
1: Ja, ze volgen elkaar, dacht ik. Het fake account en hij zelf volgen elkaar.
2: Ja, klopt. En mensen gaan dan natuurlijk... mensen zouden mensen niet zijn als ze niet extreem ver gaan. Dus wat doen die mensen? Die tikken dan die accountnaam in en dan een verkeerd wachtwoord. En als je op wachtwoord vergeten klikt, dan krijg je dus... willen we dit wachtwoord doorsturen naar txxx3@hotmail.com. Dus het kon zijn Tatum3@hotmail.com. Dus ja, wie weet.
1: Ja, we zullen het nog te weten komen. Maar ja, ik vind dat eigenlijk wel redelijk duidelijk dat gewoon het fikken is van die man, hoor.
2: Ik vind het gewoon grappig, want ondertussen volgt hij dus het account al niet meer.
1: Ja, omdat hij waarschijnlijk dik in de paniek zat en dacht, shit, ze hebben mij door.
2: En dan nog iemand anders die heel belangrijk is voor ons, toch ook wel Erikje van Looy. Ah, lieve schat. Hij heeft daar straks een beetje geteased, want Erik gaf een pre-party, of geeft een pre-party voor de slimste mens ter wereld. What's the worst that can happen? Dat postte hij daar straks op zijn social media.
1: Ja.
2: Dus ik heb even mooi afgewacht tot 6 uur, dat was 10 minuten geleden. En er is iets uitgekomen, want hij lost een microdrama dat je op Play kan kijken met alle juryleden in.
1: Ja, en ze hebben er ook een kleine trailer over gelost.
2: Yes.
1: Die gaat als volgt.
4: Vrienden, een glaasje cola voor het nieuwe seizoen van de slimste mens ter wereld. Oh. Wat doe jij hier?
5: Zeg, waar is Erik hier? Klopt iets niet.
4: Dat gaat hier weer een typisch Erik-feestje worden.
6: Ja, het alles van mij afgepakt. Nou, dan ga ik haar quizken afpakken.
2: Ik probeer de stem te herkennen. Nou, ga ik haar quizken afpakken. Wie zou het zijn?
1: Ja, maar ik denk dat het een soort van Erik van Looy alter ego is dat plots tevoorschijn komt. Dus,
2: ah ja!
1: We zullen wel zien wat het precies is. Maar als je het graag wil zien, dan kan je het zien op Play. Natuurlijk een microdrama. Ik ga straks in mijn zetel wel kijken.
2: Het heet de zoetste wraak ter wereld.
1: Oké, ik ben heel benieuwd. Meestal zijn die trailers wel echt heel goed van zo'n aankondiging van de jury.
2: Daarom.
1: Super exciting. Alright, dankjewel, Mannes, voor deze update.
2: Alsjeblieft.

0: Daft Punk. Zometeen mag je jouw mening nog eens kwijt over onze Song in Rate a Song.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is dat dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro. Euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
9: Hallo.
8: Kijk op telenet.be / voor je zaak.
10: Hey. M&M.

0: Eminem. Read the
1: song. Ik ben zo ongelooflijk excited om de volgende Read the Song. Ik heb hem al even eigenlijk al op TikTok gehoord. Hij passeert er al even, draait al eventjes rond. Maar ik ben gewoon fan. Ik ben fan van de artiest. Ze heet Ash. Ze lijkt niet normaal. Ik moet dat eens opzoeken.
2: Ga ze nu opzoeken.
1: Op Margot Robbie. De actrice. Het zouden echt perfect zussen kunnen zijn.
2: Ash.
1: Ze werkt af en toe ook wel eens samen met de broer van Billie Eilish, Phineas. En ze heeft dus een nieuwe nummer uitgebracht. Het heet Stop the Wedding. Het gaat over een eigen gefaalde relatie ook. En over de red flags die je misschien soms diep van binnen wel voelt, maar die je zo niet altijd wil erkennen of
2: ik
1: zo.
2: Ik heb die gewoon nog nooit gezien, de hele Ash.
1: Ze lijkt toch op Margot Robbie?
2: Ja, maar ik heb dat dus nog nooit voorbij zien komen.
1: Wel, ik ben alleszins al fan, maar ik wil vooral weten wat jij ervan vindt. Dus jouw punt op 10 mag je zeker laten weten in de chat van M&M op VRT Max. Hier is Stop the Wedding van Ash. Rate the song.

0: The Wedding van Ash. Ik vind het zo'n ongelooflijk goed nummer. M&M. Read the song. Maar ik ben niet degene die mijn mening daarover moet geven, natuurlijk. Je hebt jouw punt op 10 mogen geven en er kwam wel wat binnen in de app van M&M.
1: Amai, en wat een goede punten. Elena zegt 10 op 10, echt een banger. Line zegt dikke 10. Sophia zegt ook weer dikke 10. Zo'n goed nummer. Dan hebben we ook nog Victoria, die zegt 8,5 op 10. Wat een vibe. Ik ga dit vaker luisteren, dus dit is eigenlijk allemaal gewoon fantastisch.
0: Zullen we anders even een gemiddelde erop plakken?
1: Ik vind dat een heel is.
0: En dat is?
1: Een mooi gemiddelde van 9,5.
0: Wow, dat is very, very
1: prachtig.
0: Nice.
1: Goed gedaan, Ash.
0: Dat betekent dat hij dus tot morgen nog verder gaat. Morgen in de ochtendshow van M&M kan je hem dus opnieuw horen. En daar is jouw mening ook welkom.

0: de E17 naar Gent verlies je maar liefst 45 minuten tussen Antwerpen-West en Kruijbeke door een eerder ongeval. Op de Antwerpse ring dan, richting Nederland verlies je 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost, ook door een eerder ongeval. Richting Gent dan 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen file rijden op de E17 vanaf Kruijbeke 20 minuten, op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten en op de A12 vanaf Stabroek 15 minuten. Het gaat ook traag op de E40 richting Brussel, 10 minuten extra in Merelbeke en vanuit Leuven langzaam in Kraaijnem door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel dan nog 40 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op de binnenring 20 minuten extra bij Ruisbroek door een ongeval. Maak daar ook alsjeblieft een reddingstrook. En in Brussel is de Reijercentrumtunnel dicht door een defect voertuig.
1: Et la louche, and Wallace Lacroix.

0: Someone Else van Benson Boone. Straks Natalie in Bruglia.
1: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: Wat zeg je allemaal?
1: Ik zei eens, hurry puppy. in die lage stem van jou.
0: Ja, dat is al meer,
1: ja, dat is al meer dan een uur geleden. Dat is al passé, maar we moeten wakker blijven. Hè. Ja, sorry.
0: Zeg, maandag is bijna voorbij. Dat betekent dat we straks vanavond allemaal in ons zetel kunnen gaan liggen en gewoon kunnen kijken naar wat er op tv is. Maandag vind ik al sowieso een plezante dag, want Bokkie gaat naar school. Is
1: ja, leuk.
0: Nieuwe aflevering daarvan. Het is ook de voorlaatste aflevering, zag ik online. Maar vanavond ook natuurlijk een nieuwe aflevering van Blind Getrouwd.
1: Dat vind ik wel echt geweldig.
0: Zeer grappig moment dat al online is gepost. Hindi en Valentijn, ze zijn een koppel en ze gaan... Dus ja, ze zijn weg van hun huwelijksreis. Ze komen terug in België en ze gaan voor de allereerste keer samen naar de supermarkt. En daar vertelde Hindi het volgende tegen Valentijn.
2: We waren dan zo'n paar gangen voorbij en dan viel het mij op gewoon dat hij altijd eigenlijk merken koopt.
3: Weet je hoe dat wij dat noemen? Ja. Een merkenslet.
4: Ik, een merkenslet. De eerste keer dat we samen gaan shoppen, werd die drank bestempeld als een merkenslet.
3: Wat je kiwis?
4: We kopen Japan. Ja, Zespri.
3: Zespri? Koopt ze altijd Zespri?
4: Ja.
3: Dat is toch hetzelfde?
4: Pak het mee, dat is goed.
3: Dat zijn gewoon kiwis.
0: Ja, je bent ook wel een beetje een merkenslet.
1: Haha, ik wist dat de bal direct naar mij gekaatst ging worden. Ik ben totaal geen merkenslet.
0: Nee?
1: Ik zie gewoon graag merken.
0: Mm-hmm.
1: Maar in de winkel echt niet. Dat kan me echt... In de winkel, in de supermarkt... Ik ga alles terugnemen wat ik zeg. Ik koop alleen maar merken. Ik dacht echt, ik ga hier een parley afsteken. Behalve als het zoiets niche is. Bijvoorbeeld zo dat ik op TikTok heb gezien dat het... Wat had ik... Ik heb laatst iets gegeten van een Carrefour. Dat vond ik heel lekker. Maar dat weet ik niet meer wat dat was.
0: Dat maakt ook helemaal niet uit. Ik ben blij dat je ook eens andere dingen probeert.
1: Ik weet het weer, Franui smaakt op alle, in alle potjes en in alle merken dat hetzelfde.
0: Dat zijn zo van die framboosjes die omhuld zijn met chocolade.
1: Ja, het smaakt op alle gebieden hetzelfde. Dat heb ik wel al getest.
0: Dus oké.
1: Ik sta er wel voor open, maar ik vind het ook gewoon makkelijk.
0: Maar soms is dat is echt... Allez, ik snap het, hè. Soms neem ik ook liever een merk omdat ik echt weet van dat is het specifieke ding dat ik lekker vind. Maar heel vaak wordt het allemaal in dezelfde fabriek.
1: Ah ja, zo Leo en Olé, dat is toch allebei gewoon hetzelfde.
0: Maar ja, en een kiwi, dat groeit dan op dezelfde plek, hè?
1: Ja, maar ik moet zeggen, als je de avocados van de Jumbo in een verpakking pakt of de verse avocados van de Delijze, er is een smaakverschil en een kwaliteitsverschil.
0: Maar ja, dat is... Maar ja, en ook een prijsverschil?
1: Ja, waarschijnlijk wel, hè. De lijst is sowieso al een veel duurdere winkel.
0: Bon, het maakt eigenlijk niet uit waar het duurder of goedkoper is. Ik vind het gewoon wel funny dat jij en Valentijn
1: iets gemeenschappelijk. Ja, zouden we iets gaan?
0: Ik denk dat jullie heel veel gemeenschappelijk. M&M.

0: Ooit komt er een dag van bazaar. M&M. Ja, onze show die komt bijna op een einde.
1: Jammer.
0: Allee, niet voor altijd natuurlijk.
1: Nee.
0: Voor vandaag, want het is ja, zo goed als 7:50. Dus dat betekent dat om 7:00 iemand anders hier gaat overnemen. Dat is uiteraard niemand minder dan...
1: Robin van de Radio.
0: Robin Keijert, dat klopt. We weten dat al, die doen altijd gekke dingen in hun show.
1: Ja, vandaag, wat gaan ze weer doen?
0: Wel, vandaag gaan ze op zoek naar de langste luisteraar. Dus als je lang bent...
1: Ja.
0: Dan ben jij misschien wel de persoon waar ze naar op zoek zijn. En dan moet je het vooral even laten weten via de chat van M&M op VRT Max. Want dan, ja, ik weet niet of je iets kan winnen of zo.
1: Waarschijnlijk weer je lengte in kroketten of whatever.
0: Dat laat ik bij hen. Maar je mag het alleszins laten weten. Ook als je iemand kent die ongelooflijk lang is, hè, dan mag je het ook even laten weten.
1: Dat vind ik een leuk idee.
0: Ja, ze zijn goed bezig daar bij Robin van de Radio, denk ik. Bon, zo meteen dus Robin van de Radio. Maar we zijn hier nog lang niet klaar. Allee, of toch voor de komende 9 minuten, want hier is nog Jungle van A-Lock en The Chain.

0: Zometeen is het weer tijd aan Robin Keijaert met Robin van de Radio. En hij is op zoek naar de langste luisteraar. Dus als je lang genoeg bent, als je dat denkt, van je laten horen.
1: Vanavond op VRT1.
2: Dit is het National Geographic moment van de reeks. Een super zeldzame vogel die straks hopelijk net tussen onze camera's landt en een schaapje verorbert.
1: Op VRT1 komt een gier de show stelen in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas vertelt de docu-reeks Red Kite over een evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max deelt Sven de Leijer geheime opdrachten uit in Is het gelukt? Veel kijkplezier.
3: Een dubbele moord.
4: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
5: Wat heb je gedaan?
3: En achter één van de bekentenissen...
6: Loopt er hier iemand wat dat is te zeggen?
3: ...ligt een wereld vol leugens.
7: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
3: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
8: Dit is meneer bullshit.
9: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
3: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
10: En toen, na dat... Tuur had geghost?
11: Nee.
10: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
11: Jij meent dat.
10: Oh nee, maar wacht.
11: Oei.
10: Zijn jullie al aan het opnemen?
12: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
13: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
3: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
14: Oh, zalig, hè?
15: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
14: Oh. Oei. Mijn enkel.
15: Schat, zo vuil?
14: Nee.
15: Wat kunt er nog op staan?
14: Zo'n beetje.
15: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
14: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
15: Ah, oh, dat is in orde dan.
13: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadelt. KBC beweegt met je mee.
16: Kiekeboe, het is 7 uur.
1: 14 nieuws.
16: Krijg je van Melina Verbeek.
17: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel. Het parket had 20 jaar cel gevraagd voor de man, maar het Antwerpse Assisehof heeft hem dus een zwaardere straf gegeven voor de moord op zijn zoon. Jairon, een jongen van 14, stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout, nadat hij wekenlang ziek was geweest en niet verzorgd werd. Daarna lag hij nog 2 maanden dood op bed. De advocaten van de vader zijn teleurgesteld over zijn straf.
18: Wat mij zeer frappeert, is dat we het erover eens zijn dat die man niet opzettelijk zijn kind wou doden. Hè? Maar hij wordt hier wel gestraft alsof... Als iemand die dat wel doet.
19: Hij reageert gelaten, maar hij wist wel wat hem te wachten stond. Hij had een valies klaargemaakt die hij mee had. Dus een verpletterende straf. Zijn leven is daar voorbij. Hè?
17: 4 andere beschuldigden die bij de vader woonden, die Jairon onvoldoende hebben geholpen, kregen voorwaardelijke straffen. Een jongen van 15 die afgelopen weekend een ongeval veroorzaakte in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Hij crashte met zijn bromfiets. Een meisje van 18 dat achterop zat raakte levensgevaarlijk gewond. De jongen was onder invloed van drugs en probeerde weg te vluchten voor een politiecontrole. Zelf raakte hij licht gewond. Het meisje is nog altijd in levensgevaar. In de Verenigde Staten zullen ook 4 andere Amerikaanse nieuwszenders president Trump niet langer volgen uit solidariteit met CNN. Sinds dit weekend krijgen ploegen van CNN, Politico en MS Now geen toegang meer tot het Witte Huis, omdat Trump vindt dat ze alleen fake news brengen. In de VS hebben verschillende zenders een beurtrol om verslag uit te brengen over de president. Vandaag reist Trump naar de VN-top in New York, maar toen de filmploeg van CNN het Witte Huis niet binnen mocht, weigerden de andere zenders om in te vallen. CNN, Politico en MS Now stappen naar de rechter tegen de beslissing van Trump. En op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Steffi Merlevede volgde de wedstrijd.
8: Het begon wel nog moeizaam tegen Tsjechië. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. En set 1 ging met 25-20 nog naar de agressief spelende Tsjechië. Maar geleidelijk aan kwam er meer evenwicht. Vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers kwam er door en het Belgische vertrouwen groeide. Ze wonnen de tweede set na een aarzelend einde nog met 26-24. En vanaf set 3 namen de Belgen echt de controle. Alles lukte, zowel aanvallend als blokkerend. Het werd een demonstratie. De Tsjechen waren ontredderd. 25-14 en 25-15 waren de duidelijke setstanden.
17: In de kwartfinales speelt België tegen Servië of Slovenië. Vanavond klaart het overal op. Het wordt een frisse nacht. Morgen eerst nevel of mist, later ook lage wolken. En we halen tot 20 graden dan. Woensdag veel zon en nog iets warmer.
20: De Koning. De slimme kijk op ramen. M&M.

maandagavond. Aflevering 195, scholletjes. Jawel. Het is maandag, hè.

M&M. Het weekend vieren, dat kan iedereen. Maar de maandag vieren, dat is voor de durvers. Voilà. Dus ik stel voor dat we er gewoon samen een feestje van maken. We gaan dat doen door te beginnen met een beest. Ja, er zit een beest verstopt in deze stay van de Kid Laroi. Als jij weet welk beest dat is, dan stuur je dat via VRT Max. Goed luisteren en om ter eerst.

0: en Kid Laroi. Oh. Heb je het gehoord welk beestje het was? Sturen even via VRT Max, ja. Goedenavond, daar beste vrienden. Het is aflevering 195 van Robin van de Radio. Deze show zal er, jawel, een SOA uitgedeeld worden aan iemand. Wat dat is, hoe dat werkt, dat is allemaal voor zometeen. Daarnaast, ja, ook nog zeer veel fijne muziekjes. Natalia, zie ik hier staan. Die komt er nog aan, zeker dit uur. Louis van der Regie, jij hebt ook iets zeer fijn gedaan dit weekend. Dat klopt, hè?
1: Zeker weten, oui, oui, bien sûr. Ik ben naar Parijs geweest.
0: Oh, prachtig.
1: Ah, en, oui.
0: Heb je een leuke tip voor de luisteraars die ooit ook eens naar Parijs zouden gaan?
1: Ja, ik heb daar mijn eigen ringen gemaakt. Dat was wel heel leuk. Ja, maar ja, dat was superleuk. Ja. Het was een romantisch weekendje. Weer.
0: Knutselen. Ja, ja, en heb je niet zoiets, een leuke horecatip of zo?
1: Ja, oh ja, ik heb er goede ramen gegeten. Alleen geen echte, hè, van in de deuren, maar ramen...
0: Slecht, heel slecht. Ja, oké, okay, nee, maar ça va. Allee, ik ben blij dat jij het leuk hebt gevonden. Nu is het natuurlijk terug werken. De show is terug begonnen.
1: Het is toch altijd wennen, hè, zeg.
0: Ja, maar het is leuk, hè. En beginnen doen we met een...
1: beest!
0: Ja.
2: We beginnen met een beest. Ia-ia-oh.
0: Dag, Wouter.
3: Hallo, goedenavond.
0: Ah, goedenavond, dag Wouter. Dit was de kinderversie van Beginnen met een Beest. Wil je ook even de dance-versie horen, Wouter?
3: Oh, dat zeker.
0: Ah, zeker.
2: We beginnen met een beest.
0: Ja, ja. Ik zei het daarnet al, Wouter. Het is belangrijk om van de maandagen ook een feestje te maken. Heb jij van deze maandag al een feest gemaakt?
3: Niet echt.
0: Oei, je hebt moeten werken dan. Of wat heb je gedaan?
3: Thuis bezig geweest.
0: In het huis bezig geweest?
3: Thuis, ja.
0: Thuis, ah ja, oké. Okay. Goed, we gaan naar de orde van de dag. Welk beest zoeken we?
3: Een meeuw.
0: Een meeuw. Oei.
3: Een meeuw.
0: Ah, nee, dat is fout, Wouter.
3: Ai.
0: Oh, allee. Ah. Ja, ah, ik snap het wel. Ja, sorry, Wouter. Oh, het is, ja, het is deze natuurlijk, hè. Ja. Jij hoort daar echt een meeuw in.
3: Ja.
0: Tja. En er is geen enkel ander dier waarvan je denkt... ho, hm? Dat zou het ook kunnen zijn. Nee. Oké. Okay. Nee. Allee, mensen, dat kan toch niet? Dit is toch geen meeuw? Of ligt het echt aan mij? Ik wil het wel even checken. De lijnen van deze radioshow die gaan open... Welk dier is dit als het geen meeuw is? 078-78-1010. Er moeten nu toch heel veel mensen in een auto zitten en zoiets hebben. 078-78-1010. De lijnen staan open. Welk beestje is dit? Ah, valasse. Ja, oké. Okay. Ik ben toch niet gek? Dag Josse.
4: Dag Josse. Hallo.
0: Of is het Josse? Het zal waarschijnlijk Josse zijn. Hallo Josse.
4: Ja.
0: Hey, ja, sorry, dit was even met de radio op de achtergrond. Hoe spreek ik je naam juist uit? Slechte verbinding, sorry, het spijt me. Dag Kirsten.
5: Hey,
0: hallo. Amai, het is een moeizaam begin van de show. Kirsten, jij kan het goed maken. Jij kan ervoor zorgen dat we met een schone lei opnieuw kunnen beginnen door een goed antwoord te geven. Welk beest zoeken we?
5: Een aapje.
0: Ja! Amai. Dat is wat we nodig hadden. Kirsten, zullen we dan nu de show opnieuw starten?
5: Helemaal goed.
0: Oké, we beginnen van nul.
2: M&M. Oh.

0: Welk beest was het, Kirsten?
1: Een aap.
0: Ja, natuurlijk, een aap. Ja, zeker. Dat doet ze toch goed, hè? Twee keer het goede antwoord. Oké, nu zijn we echt vertrokken.

0: Baby Rexha. Met New Religion. Nu zijn we vertrokken. Zometeen een SOA in de show.
1: De sterkste mannen.
0: Ja, dat is

0: Tijd voor een SOA in de show.
1: Dit is de stevigste mannen.
2: De spontane, onaangekondigde alle. Kortom, de SOA.
0: Mijn favoriete stukje van hoe Sergio dat zegt is vooral het woord kortom. Heb je daar al eens goed op gelet, Louis?
3: Ja.
0: Het is een soort van rochel bijna. Alsof dat hij net echt een groot pak friet, twee bouletten en ja, een paar Cola Lights heeft binnengespeeld.
3: Oh, lekker.
0: Zo klinkt hij kortom. Moet eens luisteren.
2: De spontane, onaangekondigde alle.
0: Komt-ie?
2: Kortom, de SOA.
0: Kortom. Maar wel belangrijk, want het is natuurlijk een afkorting, hè, de SOA. Ah ja, de SOA, kortom. Spontaan, onaangekondigde, allo. Ja, hoe gaat dat in zijn werk? En wel, jij kan dus een SOA geven aan iemand die heel veel voor jou betekent. Iemand waartegen je even...
2: Allo!
0: Wil zeggen, voilà. Die mensen zijn er sowieso. Dat kunnen bijvoorbeeld vrienden zijn die je al heel lang niet meer gezien hebt. Vrienden uit je jeugd. Of dat kan ook iemand zijn die je elke dag ziet, maar waar je niet genoeg tegen zegt, ja, dat ze wel belangrijk voor je zijn. Voilà. Dus ik stel voor dat je nu even goed nadenkt wie dat zou kunnen zijn, hè, Loïc. Als ik nu tegen jou zeg, een vriend van lang geleden, denk je dan aan iemand?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, zie, dat is bij iedereen zo. Maar je moet gewoon mensen even de tijd geven om erover na te denken. Dus voilà. Ik ga je even de tijd geven, denk maar even na.
3: Oh my god.
0: Ja, maar dat is goed, even wachten. Even. Wie wil jij een SOA geven? Vriend van lang geleden?
3: Wie zou jij het doen?
0: Ik even nadenken, wacht.
3: Ah, ja.

0: Robin?
1: Ja, ik weet het. Ah, ja, ik weet het, ja. Aan een jeugdvriend van mij.
2: Ah, mooi.
1: Waar ik vroeger altijd mee ging gaan voetballen toen ik 9 jaar oud was.
2: En wat is zijn naam?
1: Zijn naam... Ja, maar ja.
2: Amai.
1: Nee, nee. Ja, zijn naam is Ilias.
2: Ah, mooi.
1: Zoals de, van de Odyssee. Ja, en dat was eigenlijk mijn jeugdvriend van vroeger. En eigenlijk dan verhuisd en lang niet meer gehoord. Dus die zou ik een SOA geven.
2: Dat is supermooi.
1: Maar ik maak graag ruimte voor jou, lieve luisteraar. Dus wie wil jij een SOA geven? Wat je nu meteen mag doen, is even naar VRT Max gaan. En via de chatfunctie kan je dat naar ons doorsturen. Wie jij een SOA wil geven. Dus ga naar VRT Max en stuur het ons door. Wie verdient er een SOA? Een vriend van vroeger of gewoon je partner? Het kan allemaal. Laat maar komen via VRT Max.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Iedereen

0: Ontdek alles over Stipit op catnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Zet 4 stippen op je hand.
6: 1 om te helpen.
7: 1 om erover te praten.
8: 1 om niemand uit te sluiten.
9: En 1 om op te komen.
10: Bel en Bo steunt Stipit met een limited edition collectie die je draagt met trots.
11: Toon je stippen.
12: Want samen zeggen we,
13: pesten is niet oké.
14: Haal nu jouw Stipit item in de winkel
15: of op bel-bo.be/stipit.
16: Bel en Bo

0: Sola van Henri PFR.
1: De spontane, onaangekondigde alle. Kortom, de SOA.
0: Bianca, een heel goede avond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, jij gaat aan iemand een SOA geven. Aan wie?
2: Aan mijn man, Dieter.
0: Aan een Dieter, oké. Okay. Is het de eerste SOA die dat hij van je krijgt?
2: Inderdaad.
0: Ja, oké. Okay. En waarom verdient Dieter een SOA, een spontane, onaangekondigde...
1: Hallo!
0: ...op de radio?
2: Omdat Dieter de man is van mijn leven. Wij hebben twee prachtige kinderen samen. En aangezien dat zij toch wel heel veel aandacht vragen en ook wat hulp... staat er toch altijd voor ons alle drie. En dat vind ik heel mooi. En dan mag een keer in de bloemetjes gezet worden.
0: Absoluut. Dus het is echt een papa die heel, heel begaan is met zijn zoontjes en die er alles voor zou doen.
2: Ja, inderdaad.
0: En hoe zie je dat dan? Of hoe maakt zich dat tastbaar bij jullie?
2: Als er iets moet gebeuren, dan gaat hij altijd spontaan vragen. Moet ik helpen? Kan ik iets doen? Ik kan heel goed babbelen met de kinderen. Hij staat ook echt als een man achter mij. En ja, dat is zo.
0: Amai. Het klinkt echt alsof je er een goeie aan de haak hebt geslaan. Goed.
2: Ja, zeker.
0: Dan gaan wij die gewoon een SOA geven. De telefoonnummers zijn doorgegeven. Waar is hij op dit moment, Bianca?
2: Hij is momenteel in de biertonnen in Eijnen, normaal.
0: Ah, hij zit in de biertonnen. Oké, perfect. Ja. Dat is de ideale plek om een SOA te ontvangen. Goed, dan gaan wij richting Dieter. En hem verrassen. Hij weet van niets. Zien of dat hij opneemt. Hier gaan we.
2: Top.
3: Hallo.
0: Hallo, dag Dieter.
1: Hallo.
3: Ja.
0: Hey, Dieter, het is met Robin hier. Ik wou even melden dat jij een SOA hebt ontvangen.
3: Ja.
0: Ja, inderdaad. Heb je enig idee van wie dat jij een SOA zou gekregen hebben, Dieter?
3: Van Bianca?
0: Ja, dat klopt. Zeg maar, ben je hiervan op de hoogte of zo?
3: Nee, want ik ben niet bij haar.
0: Je zit in de biertonnen, heb ik gehoord.
3: Ja, dat klopt.
0: Godverdikke. En hoe is het daar in de biertonnen?
3: Ah, goed hè.
0: Is het waar? Heb je al iets opgehangen?
3: Ja.
0: Jojo, hoor ik daar op de achtergrond. Mooi zo. Ja, maar Dieter, dus los van die biertonnen. Ja, je hebt een SOA. Is dat de eerste keer dat je een SOA krijgt?
3: Ja, dat is de eerste keer.
0: Weet je wat het is?
3: Nee.
0: Ah, oké. Super. En wel, een SOA is eigenlijk een spontane, onaangekondigde...
1: Hallo!
0: Dat is eigenlijk iemand... Ja, inderdaad, Bianca, je had het goed. Die iets tegen jou wil zeggen, want ze hangt hier aan de lijn. Dag, Bianca.
2: Hallo.
0: Ja, bon. Ik ga jullie gewoon even de radio geven. Bianca, zeg hem wat je hem wil zeggen. Ga je gang.
2: Zuki, je bent de man van mijn leven. We hebben elkaar ontmoet wanneer we heel jong waren. Ondertussen al 19 jaar samen, twee prachtige kinderen. En ik wil zeggen, merci dat je er elke dag staat voor mij en voor onze twee zonen. Op alle moeilijke en leuke momenten. En ik wil met u oud worden. Dus dank u wel om mijn steun en toeverlaat te zijn.
4: Ja, nu ga je mensen.
5: Toch wel cute, hè?
0: Dat was heel cute. Zei hij nu nog ook begint schreeuwen? Dat klonk zo. Prachtig moment. Ik heb het een klein beetje kapot gemaakt. Wat dat gebeurt. Dieter, hoe komt dat binnen?
3: Ja, dat komt zeker binnen.
0: Ja, ik hoor het. Je werd er even stil van daar in de biertonnen. Ja.
3: Dat klopt zeker.
0: Ja. En mooie woorden. Echt, daarnet, ik hoorde het ook al, dat je echt een fantastische papa bent voor jullie twee zonen. Ik zou zeggen, Dieter, drink er een.
3: Hey. Dat gaan we zeker doen.
0: Ja, dat komt zeker in orde. Bianca, dankjewel voor de mooie woorden.
3: Oké.
2: Okay. Graag gedaan.
0: Salut. Dada. M&M. Robin Keijaert. M&M. Make life sing. Ja. Appa, en dan deze er nog achter. Maandag kan mooi zijn, hè. Pas op, Dieter doet dat goed, hè. De maandag vieren. Ik zou zeggen, doe hetzelfde. Maak er een feestje van. Met Natalia en I've Only Begun to Fight.

0: Klok van een stem. Natalia, I've only begun to fight. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Hola, wie is dit?
1: Jason Derulo.
0: Jason Derulo, zeker. En mijn naam is...
2: Robin van de Radio.
0: Dat klopt.
3: Okay, Jazzy on.

0: zeker wel. Jason Derulo. Talk Dirty. Is jarig vandaag, hè? Leuk weetje misschien, 37 jaar. Proficiat, Jason. Van mij. Zijn nog wel een paar jarigen. Ja, ja. Mijn vader bijvoorbeeld. Roland Keijhard, proficiat, 73. Tadej Pogacar. Ongelooflijke coureur. Ken je die, Louis?
1: Nee, ja, wil ik juist vragen, wie is dat?
0: Ja, dat is toch erg dat je die niet kent. Maar goed, dan de one and only Kulder Zipke.
2: Oh. Oh, pam, pam, pam, pam.
0: Oh, prinses, die draak, die is zo groot. Zo klinkt hij dan, hè.
1: Ben jij dat, Michael Pas?
0: Nee, nee, ik heb die ooit moeten nadoen in toneelschool vroeger.
1: Ah, amai.
0: Ja, dat heeft lang geduurd. Was
1: dus
0: niet
1: Michael
0: zo...
1: Pas is jarig.
0: Michael Pas is jarig. Ah. En Jason Derulo. En mijn vader. En Tadej Pogacar. Bijna iedereen is eigenlijk jarig. Maar, wat ik me afvroeg... Zijn er ook mensen niet jarig vandaag? Hé?
1: Jij?
0: Ja, dat klopt. Okay.
1: En ik?
0: Ja, nee, maar niet wij. Andere mensen. Want met al die jarigen altijd, die krijgen altijd alle aandacht. Maar we willen eigenlijk een beetje aandacht geven aan de mensen die niet jarig zijn. Dus ik zet de lijnen open. Als jij op dit moment niet jarig bent, je moet het wel kunnen bewijzen. Ik ga moeilijke vragen stellen. Dan mag je nu bellen naar 078 78 1010. Dus 078 78 1010. Het telefoonnummer van deze show. Maar enkel en alleen als je niet jarig bent. Voilà. De lijnen die staan wagenwijd open. We gaan eens zien, zijn er hier niet-jarigen? Hallo? Met wie? Hallo? Jentel?
3: Ja?
0: Ben jij niet-jarig?
3: Nee, ik ben niet jarig vandaag.
0: Proficiat! Fantastisch. Wanneer ben je wel jarig?
3: 21 maart.
0: 21 maart, dan ben jij van sterrenbeeld?
3: 27.
0: Ah, ja, 27. Ja, bot, het is niet vandaag, hè, dus op zich maakt het niet uit.
3: Nee.
0: Wat is je sterrenbeeld, Jentel?
3: Ram.
0: Oeh. En een typisch kenmerk van een ram is?
3: Koppen.
0: Koppen. En ben je dat ook, Jentel?
3: Ja, soms wel.
0: Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Vindt je partner dat ook, of ben je single?
3: Ik ben single, maar ja. Mijn mama vindt dat wel.
0: Sorry. Ja, dat is op zich. Dat is goed. Het is goed dat je je moeder als referentie neemt. Het is nog 182 dagen, Jentel, tot je verjaardag.
3: Ja.
0: Goed. Ik zal even zingen voor jou dan, hè.
4: Lang.

0: Dag en hyper de piep. Wat zou je willen voor je verjaardag binnen 182 dagen?
1: Ik weet het nog niet. Ik denk dat ik vooral blij dat ik zit in een studentenclub.
0: Ja?
1: Dat mijn verjaardag s'nachts valt op de Hallabal.
0: Op de Hallabal?
1: Ja, ik verjaar op het Hallabal.
0: Op het Hallabal, op 27 maart?
1: Ja.
0: Allee, maak daar een prachtig Hallabal van, Jentel. En dankjewel om even te bellen. Is het goed?
1: Is er aan, dankjewel.
0: Ja, dat is allemaal bij.

0: Oh, ik hou van deze song, zegt Clara van de Kouter. 13 jaar, dikke shout-out naar Clara. Voilà. Jawel, 20 voor 8. 21 september vandaag. Zeer veeljarigen. Jason Derulo, Kulder Zipke. Onze papa. En Tadej Pogacar. Maar ook veel niet-jarigen, zoals Stefanie. Dag Stefanie.
1: Hallo.
0: Hallo, wanneer ben je jarig?
1: Goedenavond. 2 oktober.
0: 2 oktober? Ah, dus zit er binnenkort al aan te komen.
1: Jawel.
0: Oké, okay, is er nog belangrijke informatie die jouw vrienden of familie moeten weten in aanloop naar jouw verjaardag?
1: Oei.
0: Welk cadeautje ze moeten kopen bijvoorbeeld?
1: Ik heb eigenlijk geen flauw idee.
0: Oké, okay, dat is positief. Waar word je blij van, ja. Stefanie? Wat geeft u kriebels in uw buik? Allee, ja, dat zijn twee verschillende vragen. Maar je weet wel, hé, waar word je blij van cadeautjes? Iets lekker eten of een doos kleurpotloden?
1: Dat kan er altijd in, hè.
0: Ah ja, dat kan er altijd in.
1: Een doos kleurpotloden
0: kijk
1: mijn dochter
0: wel blij mee. Oh, dat is op zich... Eigenlijk ben alles precies content, hè, Stefanie?
1: Jawel, ik ben geen moeilijk mens.
0: Oké. Okay. Binnen 12 dagen is het zover. Allee, ik wens u nu al een dikke proficiat. Moet ik nog even zingen voor u?
1: Dat mag, hè.
0: Kleurpotloden, dat mag, iets eten, dat kan. Een keer zingen, waarom niet, hè? Allee, ja, Stefanie, hier gaan we. Langzaam.

0: binnen 11 dagen. Salut Stefanie.
1: Salut.
0: Dan gaan we naar Esther. Dag Esther.
2: Hoi hoi.
0: Hey hey. Ben je jarig vandaag?
2: Nee, vandaag niet, maar ik verjaar wel 1 keer per jaar.
0: Je verjaart 1 keer per jaar. Ik ook, denk ik. Toch? Ja. En wanneer verjaar jij?
2: 3 januari.
0: Nee!
2: Toch wel?
0: Slay Queen, ik ook.
2: Ah, is waar.
0: Jazeker! Verjaardag Buddies! Verjaardag Buddies op 3. Esther, 1, 2, 3.
2: Verjaardag Buddies!
0: Steenbokken! Steenbokken!
2: Jazeker.
0: Jazeker, ja, voilà, voilà. Allee, schitterend, 3 januari. Vervelende datum, Esther.
2: Ja, want iedereen is het beu om te feesten dan.
0: Ja, ik weet het. Vier jij het nog? Ik ben ermee gestopt met te vieren.
2: Ik ben er ook bijna mee gestopt, ongeveer zo, ja.
0: Zullen we dit jaar opnieuw een feest geven, Esther?
2: Dit jaar misschien nog niet, maar binnen 2 jaar word ik 40. Dan gaan we een feest geven.
0: Ah, ik word er 33, van een mooi getal. Dus ik ga denk ik wel een klein feestje geven met een pizzaatje of zo. Hm?
2: Ja, ik bak ook zelf taarten. Misschien dat ik nog wel een taartje bak voor een paar vrienden.
0: Oh, tof. Ik bak geen taarten, maar dat is niet erg. Ik laat die wel leveren. Dat kan ook. Ieder zijn talenten.
2: Dat kan ook.
0: Kom, ik ga zingen voor u, Esther. Houd u vast, hè.
2: Dank je.

0: verjaardag. Binnen 104 dagen.
1: Hip, hip, hip.
0: Hoera. Allee, dat gaan we straks vieren met een 10 minuten totaal los.
2: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
3: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
2: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. En dit keer Italië zelf als het beloofde land.
4: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké.
8: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
9: Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
0: M&M. Ik ben 4 januari jarig. Gunter, proficiat, 4 januari, zalig. Straks 10 minuten totaal los. Welk liedje wil je horen? Titel en artiest, nu al, in de app van VRT Max.

0: Laat u maar eens goed gaan. 078-78-1010. Bel ons nu meteen. Met je favoriete plaat, maar wacht geen 10 minuten, want anders is het te laat. Ja, de 10 minuten totaalos duurt toch effectief 10 minuten. 10 minuten lang kaap jij de radio en beslis jij welke muziek er gedraaid wordt. Het mag van alles zijn, zolang de kalk maar van de plafond gaat. 078-78-1010. Kom maar op, de lijnen staan bij deze open. Als ik het heb, dan draai ik het met alle plezier en alle liefde. Zeer veel verschillende mensen die aan het bellen zijn. We zullen er eens eentje uitpikken. Ik ben benieuwd wat er gaat komen. Dag, Eline.
1: Hallo.
0: Hallo. Welk liedje wil jij graag horen, Eline?
1: Hot in Here.
0: Oh, van Nelly.
1: Ja.
0: Weet je eigenlijk hoe dat het komt? Dat dat nummer geschreven wordt, Hot in Herre, met zo'n twee R'en?
1: Nee, ik vroeg me dat eigenlijk al heel lang af, maar boven. Wel, ik heb dat werk gedaan.
0: Ik heb dat eens gedaan, omdat het zat in. Het werd gedraaid op de radio. Ik dacht, ja, als radiopresentator moet ik dat toch weten. En wat blijkt nu, er is geen reden voor. Hij vond het gewoon wat specialer en daarom leuk.
1: Aha, oké.
0: Dat is toch een beetje raar eigenlijk, Eline. Dat is een beetje raar.
1: Zeer ambetant, want als ik dat vraag, mijn Apple Music doet hij niet.
0: Ah, dan vindt hij dat niet. Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Gelukkig ben ik veel betrouwbaarder dan uw Apple Music. En vind ik dat meteen, Eline, meteen. Het wordt ook beter weer deze week. Hela. Ga je dat op een bepaalde manier omarmen? Ga je iets leuk doen of zo?
1: Oh ja, er staat nog niks gepland, maar misschien ja, misschien wel.
0: Een klein terrasje of zo? Hm?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Het zou zo maar even kunnen. Nelly, met Hot in Herre. Speciaal voor Eline. Eline, houd u goed, hè.
1: Merci. Oh.

0: Nog 5 minuutjes. Je kan gewoon inbellen. 078-78-1010. En ik draai heel graag wat jij wil horen. We hebben iemand aan de lijn. Dag Sander.
1: Ja, dag Robin.
0: Sander, vertel eens wat uw job is.
1: Ik ben treinbestuurder bij de NMBS.
0: Dat is fantastisch, hè. Ik neem dus sinds kort, sinds dit seizoen... Is er iemand aan het fluisteren, Sander? Of is dat de ding is? Is dat de locomotief?
1: Dat is mijn vertrek is net gegeven. En dan klinkt er zo'n signaal van... verrichtingen gedaan.
0: Allee, dus je bent op dit moment onderweg?
1: Ja, ik ben in Brussel-Zuid vertrokken richting Gent.
0: Prachtig,
1: maar... Ik mag niet bellen tijdens het rijden, dus...
0: Dus je moet afronden eigenlijk?
1: Nee.
0: Oh, oké, perfect.
1: Ik bedoel, ja.
0: Ja, jawel.

0: Ja, jawel, jawel. Maar ik wou gewoon zeggen, Sander, ja, je zit op mijn lijn, letterlijk. Want ik ben aan het pendelen sinds aflevering 188. Dus ja, toch al 7, 8 afleveringen ondertussen. En ik vind het wel tof. Zo op mijn gemak. Ik kan daar een beetje werken op de trein. Zo de vriendelijke conducteurs die dan af en toe eens passeren. Vriendelijk knikken. Ja, ik amuseer me wel. Wil je dan ook wil je dan deze horen?
1: Nee, ik heb toch een andere voorkeur, Robin.
0: Ah ja, oké, zeg het maar.
1: All Night Long van Lionel Richie.
0: Maar zeker. Omdat jullie de hele nacht door rijden... Nee, dat is niet waar. Omdat jullie wel veel rijden.
1: Ja, toch tot 2 uur s'nachts.
0: Ah, dat is wel lang. Dat is lang. Salut, Sander.
1: Salut.
0: Ja, een beetje opletten. Inderdaad. Met trein, zeker. Akke, akke. Sander? Sander?
1: Ja?
0: Akke, akke?
1: Tuut, tuut.
0: Sterk. Dat is een vakman.

0: Lionel Richie. All Night Long, nog maar een minuutje.
1: We gaan nog 1 minuutje tot aan los. En
0: op die Mike, we gaan toch nog rap een liedje draaien. Hè? Wat wil je horen, Mike?
2: Ik wil Meteor horen.
0: Meteor. Met welk lied?
2: Nooduitgang.
0: Oké, en waarom die?
2: Omdat iedereen wel een keer
0: een nooduitgang nodig heeft. Wacht, hè. Bedoel je dat filosofisch of bedoel je dat letterlijk, Mike?
2: Met dat
0: paal ligt
2: dat je wel.
0: Met dat paal ligt dat ik nou wel. Oké, okay. En vind jij hem vaak de nooduitgang, Mike?
2: Ja, ook in de voetbal, in het weekend.
0: In het weekend, dan vind je de nooduitgang. Oké, okay, dat is goed. Op welke positie sta je, Mike?
2: Meestal van voren.
0: Van voren. Dicht bij de... Ja, dicht bij de... Ik zoek altijd, altijd, altijd, ja, de nooduitgang.
2: Alsjeblieft,
0: Mike, Meteor. Ja,

0: Godverdoeme. Wacht, goeie meteor. Ja, meteor. Oh, dat is nou spijtig. Ja, wacht, hè. Ja.
1: Met AXA Verzekeringen. Ai, even afgeleid en je tankt benzine in plaats van diesel. Een van de meest voorkomende vormen van autopech. Maar wat doe je dan? Merk je het op voor je vertrekt? Start dan vooral de auto niet, maar duw hem naar een veilige plek en bel de pechhulp of verzekering. Al vertrokken? Stop meteen, want de motor zal afslaan in de eerste kilometer. De tank moet worden leeggepompt, het brandstofsysteem gereinigd en vaak moeten ook een aantal onderdelen vervangen worden. Kortom, het kost een stevige duit. Check dus altijd even de sticker aan de binnenkant van het tanklepje en sluit een goede pechverhelping af. Zo rij je in alle vertrouwen je volgende tankbeurt tegemoet. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.

0: www.ouders.be. Bellenbo en Stipit en samen tegen pesten. Bellenbo.
1: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De jongen van 15 die zaterdagavond laat een ongeval heeft veroorzaakt in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling, dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen crashte met zijn bromfiets tegen een geparkeerde wagen en een vrachtwagen nadat hij was weggevlucht voor een politiepatrouille. Hij was zonder invloed van drugs. Meisje van 18 dat achterop zat is in levensgevaar. In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft twee masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
2: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later te kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
1: De verstoringen van de internationale oliemarkt maken ons meer afhankelijk van de Verenigde Staten, dat zegt expert Thijs van de Graaf van de UGent. De maximumprijs van diesel bereikt morgen een recordniveau van 2,5 euro per liter. Dat komt door het conflict in het Midden-Oosten en de aanvallen op raffinaderijen in Rusland. En daarom zijn de Amerikaanse raffinaderijen nu een levenslijn voor Europa, zegt van de Graaf.
3: De raffinaderijen daar die draaien overuren en geplande onderhoudsbeurten worden uitgesteld. Dus dat systeem zit helemaal tot op het maximum gerekt. En dat is goed voor ons. Het grote gevaar, dat is dat president Trump beslist van ja, ik zit hier met verkiezingen in november, de midterms. Die hoge brandstofprijzen, ook in de VS trouwens, die doen mij pijn, electoraal gezien. Dus ik ga exportbeperkingen opleggen van bijvoorbeeld diesel en benzine om de prijzen hier aan de pomp naar beneden te halen.
1: In Duitsland hebben tienduizenden mensen betoogd tegen de besparingen in de autosector. Vooral werknemers van de grote Duitse merken Volkswagen, Mercedes, BMW en Audi. Er verdwijnen alsmaar meer banen in de Duitse auto-industrie en dat is volgens de werknemers het gevolg van slecht beleid. De politiek moet actie ondernemen, zegt deze man liever, tegen de oneerlijke concurrentie uit China en de Amerikaanse handelstarieven.
4: Dat is eben dieser unlautere Wettbewerb mit den chinesischen Herstellern, aber auch die Zollpolitik van USA korrigiert wordt.
1: Sport op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag met 3-1 van Tsjechië. Ze verloren nog de eerste set, maar na dat moeilijk begin waren ze duidelijk de betere. Dat zag ook spelverdeler Stijn Doost.
5: We hadden een bepaalde flow beet na die tweede set. Ja, dan ging het eigenlijk vrij gemakkelijk. En was het vrij spelen, ook voor mij. Ik voelde het ook van, oké, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
1: En woensdag in de kwartfinale wacht Servië of Slovenië. Het weer vanavond opklaringen, vannacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist aan de kust, lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Oké, let's go. Nog een uur. Ik ben er klaar voor. Sorry, maar dit is toch een van de beste teamsongs ooit gemaakt. Wat een energie. En nu als de ring begint. Hier. Ring. Hoe noemt dat nu weer, dat liedje? Wat is dat nu weer? Go, go. Ja.

0: Het is 8:08 en een zeer goede avond. Aflevering 195. Ik heb er zin in. Net zoals de Power Rangers er altijd zin in hadden. Dat is toch prachtig. Heb jij het ooit gezien, Louis? Want je bent wat jonger.
1: Ja, ik herinner het mij vooral. Ik weet niet meer waarover het ging. Dat waren zo'n superhelden zeker?
0: Ja, ja zeker, zeker. Voilà. Ja, ja, prachtige.
1: Die roze vond ik heel schoon.
0: Kimberly.
1: Kimberly, ja.
0: Kimberly, de roze Power Ranger. Ja,
1: ja, ja. Top.
0: Tommy vond ik heel leuk. Dat was de witte. Dat was eigenlijk een koppel.
1: Ah, dus we zijn een koppeltje. Alleen niet.
0: Nee, nee, nee, nee. Goed, over naar de orde van de dag. We gaan even kijken wie er allemaal luistert op dit eigenste moment naar de show. Dat doen we vaak. Dan overlopen we hier een willekeurige naam. Die toveren we uit onze hoed. En zo kunnen we een beetje zien van ja, wie luistert er vanavond naar aflevering 195 van Robin van de Radio. En dat doen we zo.
2: Luistert er een...
0: En vandaag luistert er een... Power Ranger! Ja, dat is eigenlijk net bedacht. Toevallig. Toevallig. Dus dat is de vraag. Luistert er een Power Ranger? Voor de mensen die de namen niet meer zo goed weten, dat is Tommy, Kimberly, Jason, Billy. We houden het een beetje bij zo de originele, de OG's. Dus als jij een Tommy, een Billy, een Kimberly, een Zack hadden daar ook. Trini, die hadden ook. Als dat jouw naam is, dan mag je bellen. Nu meteen naar 078-78-1010. De vraag is, luistert er een Power Ranger? 078-78-1010. Voilà, één van de Power Rangers. Dus is jouw naam Billy, Tommy, Kimberly, Zack... Ik weet niet of we dat op de zak gaan vinden. Trini, had je ook de gele? Dan mag je nu meteen bellen. De lijnen staan open. Voilà. En eigenlijk wachten we nu op jou. En als je denkt, joh, ik ben wel een Tommy, maar er zal wel een andere bellen. Zo werkt het hier niet. Nee. Jij moet het enthousiasme nemen. Het initiatief nemen. Met enthousiasme liever. Wie dat we daar hebben. Hallo, met wie?
3: Met Zak.
0: Met Zak.
3: Die zak.
0: Oh, echt, wat een kant. Allee, dankjewel, Kiesak.
3: Dank u.
0: Dag. Merci. Salut, dag. Pieter. Ik zie een naam wel hoor. Pieter de Meijeren. Hey, op haar tekken. Ik zie een naam wel. Ja, oké, okay, we hebben dus wel Fratsers die luisteren. Maar dat weten we. Dat er van die zotte mensen luisteren. Maar luisteren er ook Power Rangers. 078-78-1010. Dat is precies nog niet zo simpel. Tommy, er moet toch een Tommy luisteren. Of een Kimberly. Of een Billy. Eén van die. Help! Help! 078. 78, 10, 10. Ho, ho, ho, ho. Hallo, met wie?
4: Hallo.
0: Hallo. Ja, hallo, met wie spreek ik?
4: Ik ben Ruben.
0: Met Ruben?
4: Ja, met Ruben.
0: Ja, nee, hè. Ik zoek geen... Ruben, ik zoek een Tommy. Ken jij een Tommy of een Kimberly? Of een Billy?
4: Ja,
0: goeiedag.
4: Ik ben
0: Kokke. Hallo?
4: Ja, ja, je kent een Tommy.
0: Ja, je kent een Tommy. Ja, en is die, kan die aan de lijn komen?
4: Nee.
0: Ja, spijtig dan, hè. Jongens, toch.
5: M&M.
0: Oh. Maar belt een andere. Hallo, met wie?
6: Ja, met Billy.
0: Met wie?
6: Billy.
0: Nee, serieus?
6: Ja.
0: Hey, de blauwe! Yes! De blauwe is binnen! Oké, okay, we zoeken nu... Hey Billy, tof dat je gebeld hebt.
6: Ja.
0: Merci daarvoor.
6: Oké. Okay.
0: Voilà, nu nog een Tommy. Ik wil wel echt een Tommy of een Kimberly hebben. 078. 78, 10, 10. Glijft.

0: Oké, we zijn op zoek naar de Power Rangers. Ja, die zoeken we. Dat is de vraag, hè. Luistert er een Power Ranger? We hadden daarnet al de blauwe Power Ranger aan de lijn. Hallo, wat was uw naam, meneer?
1: Billy.
0: Jazeker, Billy de Blauwe, prachtig. Dat is alleen. Dat was zowat de slimmerik, hè? Slimmerik van de Power Rangers. Ben jij ook de slimste van de groep, Billy?
1: Ja, laat ons hopen van wel, maar misschien wel de handigste. Laat ons dat zo drukken.
0: Ah, een handige, hè? Dat was Billy ook. Maar de vraag is natuurlijk, vinden we ons koppeltje? Vinden we Kimberly en Tommy? Hallo, met wie?
2: Met Kimberly.
0: Maar Kimberly, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Heb je de Power Rangers nog gezien vroeger?
2: Ja.
0: Prachtig. Wie was je favoriet? Ja, dat is toen mijn vraag.
2: Ja, de roze natuurlijk.
0: Ah ja, Kimberly natuurlijk. Maar Kimberly, weet je nog de naam van je lief?
2: Tommy?
0: Ja, en wie hangt er hier op lijn 2? Hallo, met wie?
1: Toch wel het lief van Kimberly, die ik het
0: bedoel,
1: van de roze
0: pommering. Ah joh, zeker, hotterdikke valasse. Tommy, Kimberly, Kimberly, Tommy.
1: Hallo. Nice to meet.
0: Nice to meet. Oh, nee. Allee, super. Billy, jij bent er ook nog?
1: Ja.
0: Ah, schitterend, maar kijk, nu hebben we hier allemaal gewoon al de Power Rangers aan de lijn. Dat is op zich fantastisch. Ja, als jullie het kennen, willen jullie even heel luid It's Morphing Time roepen. 3, 2, 1.
2: It's Morphing Time.
0: It's Morphing Time. Prachtig. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Allee, en zo hebben wij toch gewoon de Power Rangers aan de lijn gehad. En beste vrienden, dat in aflevering 195. Het is toch prachtig, hè? Kimberly, salut.
2: Ja, salutje.
0: Tommy, hou je goed.
1: Yes, jij ook. Okay.
0: En Billy, hou het veilig, hè.
1: Jo, groetjes en succes met het programma.
0: Dankjewel. Dankjewel. Power Rangers.

0: Release Me van Agnes.
1: Robin van de Radio.
0: 20 over 8, aflevering 195. Daarnet met de Power Rangers gebeld. Dat gebeurt in deze show. Daarnet hoorde ik een zeer goede collega van mij, de fantastische Kautar Elalouche, in haar programma Club Kautar samen met Wannes Lacroix. Die was aan het vertellen, Louis, over wat wij gingen doen vanavond.
2: Ja, dat doet hij vaak, hè.
0: Ze was heel enthousiast, hè.
2: Ja.
0: Hoe klonk het nu weer? Ze zei van... Ja, ze gaan dan... De grootste luisteraar zoeken, toch?
2: Ja, ja, de langste, de grootste. En dan heeft ze een hele oproep gedaan aan de mensen... dat ze de lengte moesten doorsturen en zo.
0: Juist, ja. Dus natuurlijk, er is nu iets jammerlijk gebeurd. Ja. Ik heb hier de gegevens niet meer van de M&M VRT Max-app van toen. Dus die zijn eigenlijk kwijt. Ja. Dus misschien moeten we toch even naar Kautar bellen... om te vragen of er al grote mensen hebben gereageerd.
2: Ja.
0: Je hebt daar telefoonnummer?
2: Ik heb altijd haar telefoonnummer bij de hand.
0: Super.
2: En ik ben ze nu aan het bellen.
0: Allee. Ze zal weer blij zijn dat ze me nog eens hoort. Ja, als het zo lang overgaat... Dat belooft niet veel goeds, hè.
2: Ja, Kautar is natuurlijk zelf niet van de grootste, hè?
0: Nee.
2: Dus misschien daarmee.
0: Nee, dat merk ik hier vaak aan het M&M-bureau. Ja, dat is zo. Dat staat altijd superlaag. Omdat het natuurlijk een kleinere vrouw is. Maar ja, dat is niet erg. Het is een grote persoonlijkheid en een grote madame van de radio ook, hè. Nee, wel jammer dat ze niet opneemt, hè.
2: Misschien lag het wat gevoelig.
0: Kan je eens met de vaste... Bel eens met de... Zo niet met de WhatsApp. Ja. Maar zo dat ik een voicemail kan inspreken. Dan heeft ze een leuke... Een leuke aandenken morgen vroeg.
2: Oké, ja, nee, wacht, hè.
0: Ja.
2: Ik heb een nieuwe telefoon. Dus het is even een
0: ja, nee, het is super, super.
2: Ja, wacht, ja, ik heb het gevonden.
0: Luisteraar. Het is toch echt denken van, wat voor losers zijn dat er eigenlijk? Kunnen we niet met een telefoon werken?
2: Wat voor vergrootglas stond anders.
0: Ah, we zijn al aan het bellen nu met via de airwaves.
2: Yep, ik ben wel luider aan het zetten zelfs. Dat is ook nieuw. Ja.
0: Hallo, dit is de voicemail van Kautar. Hoe klinkt er? Volgens mij is dat... Nee, ik denk 04. Oh, maar jongens.
2: Ah, die heeft zelfs geen voicemail.
0: Serieus?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk. Ik zal nog even laten overgaan. Wacht, muziekje of zo?
0: Ik denk dat we vooral over moeten naar de orde van de dag.
2: Ja, maar wacht. Ja. Bij mensen die geen voicemail hebben, spreekt dat na 12 keer biepen normaal wel automatisch
0: is
2: op voicemail.
0: Echt al 14 keer dat we gebiept hebben of zo. Kom, ik wil naar de orde van de dag. Ik wil naar marktonderzoek. Ze heeft er al zo over opgeroepen. Want inderdaad, wat ze zei was niet gelogen. Wij zoeken inderdaad de langste luisteraars. Eigenlijk, het is niet per se de langste. Het is nu niet dat alleen de reuzen moeten bellen. Maar we willen eigenlijk vooral een beetje een inzicht krijgen in of dat wij een eerder groot cliënteel hebben of eerder een klein cliënteel. Van, want we weten Kautar, die luistert bijvoorbeeld heel vaak. Dat is dan...
2: Ja, dat merken we.
0: Eerder een kleintje. Maar zijn er ook grote die luisteren? Bon, in ieder geval, ga even naar VRT Max, beste vrienden. En stuur daar even door hoe groot jij bent. Uw lengte. Jawel, jawel, jawel. Dat willen we weten vanavond. Uw lengte. Hoe groot is Kautar nu weer, Louis? We hebben dat al eens gemeten, hè? Was het niet 1,52 meter?
2: Ja, 1,54 meter.
0: 54, ja, denk ik. Voilà, dus dat is een beetje de lat. Groot, klein, iedereen is fijn. Stuur het gewoon wat door via VRT Max. Groot of klein, we zijn blij dat je hier mag zijn. Je lengte graag via VRT Max. Sorry, jongens, het is maandag.

0: Ja, zalig, zalig. Heel veel berichten via VRT Max. We gaan het even heel helder zetten. Want ja, Goudhard die zei, ja, ze zoeken daar bij Robin van de Radio grote mensen. Dat is eigenlijk niet helemaal juist, Louis. Het hoeven niet per se grote te zijn. Groot of klein, iedereen is fijn.
1: Mooi.
0: We willen gewoon graag weten wat de gemiddelde lengte van de Robin van de Radio luisteraar is.
2: Maar ik ben wel benieuwd.
0: Ja, inderdaad. Waar gaan wij op landen? Want ik denk dat wij een heel gemixt cliënteel hebben. Je mag ons berichten sturen via VRT Max met jouw lengte, dus jouw hoogte. Maar je mag ons ook natuurlijk bellen op 078-78-1010. De vraag van vandaag is echt zo simpel als het groot is. Hoe groot ben je? Letterlijk. Dag Anouk.
3: Hallo.
0: Hoe groot ben je?
3: 1,71 meter.
0: Ging je zeggen 171 centimeter?
3: Ja.
0: Dat is prachtig. Ja. Vind je dat een fijne lengte, Anouk?
3: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Dat was een leuk
0: plek. Perfect. Ik schrijf dat hier op, hè. Hier, 171. Top, jij geraakt overal onder, overal door. Je mag op alle attracties.
3: Ja.
0: Draag je soms hakken, Anouk, om zo toch iets groter te zijn?
3: Ja, af en toe wel een keer.
0: Alsof voor een chique gelegenheid.
3: Ja, dat is
0: fijn. Wat was de laatste chique gelegenheid?
3: Een modeshow of een catwalk.
0: Heb je op een catwalk gewandeld?
3: Ja.
0: Oh, zeker. Hela. En vertel eens, waar was dat? Wat gebeurde er daar?
3: Dat was eigenlijk een modeshow voor de
0: eventmode. Nou, onderdekken. Oh, dat was een blazende poes van catwalk. Ja, dat was een beetje de link. Allee, voor het prachtig Anouk. En daar liep je dan op met hakken en jouw 1,71 meter.
3: Ja, inderdaad.
0: En zo heeft iedereen toch een verhaal met zijn lengte. Goed, jouw lengte staat genoteerd. We willen een gemiddelde, dus we moeten wat van alles hebben. Dag Jan.
4: Hallo.
0: Hoe groot?
4: 1,88 meter.
0: Oh, best groot, toch?
4: Ja, het mocht nog groter zijn.
0: Is het waar? Waarom? Wat wil je doen?
4: Dan valt overwicht niet zo hard op, hè.
0: Ah, zo. Ja, dat snap ik. Maar ja, je bent prima hoe je bent, hè.
4: Ja, inderdaad, inderdaad.
0: Ja, maar ja, echt waar. Mag ik vragen hoeveel kilo? Allee, we zoeken niet het gemiddelde gewicht van de luisteraar, maar ja, omdat je er zelf over begint.
4: Op een goede dag iets meer dan 100.
0: Ah, ja. Ja, 188. Je bent 188 centimeter, een boom van een man, Jan.
4: Dat wel, ja, dat wel.
0: Jij trekt het gemiddelde hier wel naar boven. Wacht, ik schrijf dat hier op.
4: Louis,
0: ik ben het aan het doen, hè, dus jij moet niks tikken. Hè. Ik ben... Oei.
4: Hij had al niet getikt.
0: Ah, hij heeft al getikt. Ah ja, want ik ben dat hier zelf ook nog aan het. Dus 188. Ja, perfect. Merci, hè, Jan. Hou je goed, hè.
4: Salukes.
0: Voilà, we gaan verder met groepswerk. Dag, Len.
5: Hallo.
0: Hey, hoe groot?
5: 1,65 meter.
0: Ah, perfect. En hoe oud?
5: Bijna
0: 15. Ah, ja. Oké. Bijna 15. 65. Dat is voor een 15-jarige toch al best groot?
5: Nee. Iedereen is groter dan mij.
0: Is het waar? Ben je van de kleinere van de klas?
5: Ja.
0: Maar wel vinnig, zegt.
5: Ja.
0: En is uw lief groter of kleiner dan jij, Len?
5: Ik heb geen lief.
0: Ja, dat zal wel.
5: Ja, ik heb echt geen lief.
0: Ja, nee, ik geloof je niet, Len. Ja, maar nee. Allee, zo'n charmante, vlotte kerel als jij. Je moet toch een lief hebben?
5: Nee. Liever single.
0: Liever single. Mogen uw ouders het niet weten, Len? Is dat het?
5: Misschien.
0: Allee, prachtig. Hoe heet ze? Virginie? Ja. Of hoe heet ze?
5: Nee, niet Virginie.
0: Ah, niet Virginie. Maar ze bestaat dus wel.
5: Nee. Ja.
0: Prachtig. Allee, tof. Merci voor de bekentenis. Ja. Heet ze Jana?
5: Nee.
0: Niet Jana, niet Virginie. We wijken af. Het gaat over uw grootte. Ah, is ze groter of kleiner dan jou, Len?
5: Groter.
0: Oh, ferm. Nee, zeker deugt niet. Ik ben tof dat je heel eerlijk bent geworden in dit gesprek. Ik schrijf uw lengte op 1,65 meter. Merci, Len. En de groetjes aan Virginie. Nee, aan... Hoe heet ze nu weer, Len?
5: Ik weet het niet.
0: Ah, je weet het niet. Ja, oké, dat is goed. Allee, houd u goed. Salut. Dus het staat erop, 165. Dag, Jana.
6: Hallo.
0: Hey. Ben je het lief van Len toevallig? Nee, zeker, hè?
6: Nee, ik heb mijn liefste thuis.
0: Ah, ja. Oké. Hoe groot ben jij?
6: Ik ben 1,74 meter.
0: Ik schrijf dat hier op 174 centimeter. Oh, dat is best groot. Bent groter dan mijn vrouw, denk ik dan.
6: Ja, ik ben 5 centimeter geruit om mijn rug recht te zetten 13 jaar geleden.
0: Wow! Zie, dat is toch ongelooflijk gesteld. Dus de stoemste vraag ooit op de radio. Namelijk, hoe groot ben je? En je krijgt dus toch goede antwoorden. wacht. Maar dus, jij bent 5 centimeter gegroeid. En hoe is dat gegaan? Hoe gaat zoiets in zijn werk?
6: Toen in het vierde leerjaar op CLB-onderzoek en ze zien dat mijn rug scheef groeide, dan heb ik 4 jaar later en ze mij moeten opereren omdat mijn rug zodanig scheef stond. En dat was blijkbaar 5 centimeter dat hij scheef stond.
0: Crazy. Is dat dan scoliose dat je had?
6: Ja, ja.
0: Ik heb dat ook, maar niet zoveel. Amai, en dus ze hebben dat rechtgezet. Ja. En hoe voelt dat dan om plots 5 centimeter groter te zijn?
6: Oh ja, niet speciaal anders.
0: Maar je kunt toch veel beter zien ineens? Kan zo, allee. Dichterbij.
6: Ja, maar op een vliegveld of zo, dat is allemaal ijzer dat nu in mijn rug zit. Dat is niet
0: oh
6: zo
0: nee,
6: toch?
0: Hij piept door de security.
6: Soms wel.
0: Maar dat kan toch niet. Oh my god. Jana, wat een verhaal. Goed, ik schrijf het op. Ja, 174 centimeter. Voorheen 169, maar nu dus 174.
6: Ja, ongeveer, ja.
0: Toppie, toppie. Ik ga nog even naar Farida. Hallo?
1: Ja, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Ja, het is wel lang bezig over die grootte, maar ik wil toch ook nog even weten hoe groot ben jij?
1: Ik ben 1,67 meter, mm-hmm. maar daarvoor was het 1,68 meter. Ik ben een centimeter gekrompeld.
0: Dat meen je niet. En hoe komt dat?
1: Echt waar.
0: Met de herfst die bijna begint.
1: Nee, met de jaren. Ik word binnenkort 57.
0: Ah, oké. Okay. Amai, maar jongens toch. We hebben echt wel een gigantisch verscheiden publiek toch.
2: Ja?
0: Van de Len die dan een lief heeft.
2: Maar de gigantische reuzen, zo 2 meter en erboven hebben we nog niet gevonden.
0: Nee, dat is waar. We geven ze nog 1 liedje de tijd. Farida, ik schrijf het hier op, 167 centimeter. Hè?
1: Ja. Ja.
0: Perfect.
1: Dankjewel.
0: Ja, maar jij ook een zeer fijne avond. Het was mij waar genoegen.
1: Dankjewel.
0: En dat meen ik oprecht.
1: Dankjewel.
0: Voilà, oké, beste vrienden. We zitten hier inderdaad nu 171, 188, 165, 174, 167. Dus dat is zowat rond die middenmoot. Maar de uitschieters mogen zich even melden. Die moeten we meenemen in de metingen. Hè. De zeer grote luisteraars en de zeer kleintjes. Kom maar op via VRT Max. Hoe groot ben jij?
7: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
8: Dit is deze week de M&M Big Hit.

0: Onze big hit Babydoll van Jamie Miller.
1: Oh la la.
0: Hey, tof hoor. Tof dat jullie allemaal sturen. Hoe groot jullie zijn, we zoeken de gemiddelde lengte van de Robin van de radioluisteraar eigenlijk. Ja, er komt van alles binnen. We gaan even naar Ian. Hallo, dag Ian.
2: Hi.
0: Ian, 2, 3, vertel eens, hoe groot ben jij?
2: 1,96 meter.
0: Oh, zeker. Ja, ja. Ja, ja, we zitten inderdaad bij de grotere bomen. Oké, wat is het leukste daaraan en wat is het minst leuke daaraan?
2: Het minst leuke, mijn rug.
0: Dat doet dat. Is het waar? En dat komt omdat je echt zo'n groot lijf moet meesleuren.
2: Ja, bloot. We zijn net op vakantie geweest. Bedden is ook niet altijd aangenaam.
0: Ah, ja, dat dan niet zo goed past. Ja, dat snap ik. Is jouw huis aangepast of jouw bed thuis, Ian?
2: Nee, maar ik heb wel een bed van 2 meter minstens. Dus
0: ah ja, toch. Oké, Jorben stuurt hier ook. Hier nog een, dat is een lotgenoot, die is 1,90 meter. Ja, ook toch een van de grotere. En wat is het leukste eraan, Ian?
2: Oh, een goede vraag. Daar heb ik nooit over nagedacht.
0: Ah ja.
2: Ik ben daar gewoon.
0: Weinig voordelen dan. Is het niet handig om zo, stel je bent op de luchthaven, we hadden het er net nog over de luchthaven, dat je zo goed kan zien van, ah, daar is de gate. Nummerke
2: ja,
0: 22.
2: Ja, het is de voordelen. Ik heb ook een kleine vriendin, dus die vraagt meestal wel van, ja, als ik bot iets moet pakken of zo.
0: Of iets te pakken, oh, garm. Ian, ik kan er niet aan. En dan moet jij echt zo in de kast of zo een zak chips gaan halen.
2: Die is 1,56 meter, dus.
0: Ah, ja, maar dat is mooi wel, hè. Daar zit contrast in. Amai, jullie schelen 40 centimeter.
2: Ja, inderdaad.
0: Prachtig. Liefde kent geen cijfers, hè.
2: Nee, en ook geen lengtes.
0: Zo is dat. Voilà, ik schrijf het hier op. Je trekt het gemiddelde wel ferm naar omhoog. Dan heb ik ook nog Ulrike. Goedenavond.
3: Hallo.
0: Hallo, zeg het eens Ulrike. Hoe groot ben jij?
3: 1,80 meter.
0: Oké. Ja, ja, dat is ook al stevig. En blij mee?
3: Er zou 10 centimeter af mogen van mij.
0: Zou je liever wat kleiner zijn?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: En waarom?
3: Als ik de gemiddelde, zelfs ook mijn dochter Emma, is 1,60 meter voor 11 jaar. En als je dan de klasfoto ziet, zie je daar dan altijd wel eentje uitsteken.
0: Ja, maar ja, dat maakt u uniek, hè, Ulrike?
3: Ja, maar toch.
0: Ja, maar ik snap het. Misschien wil je dat zo'n beetje meer blenden, maar tegelijkertijd. Normaal is ook maar gewoon iets dat niet, hoe moet ik het zeggen, niet opvalt. Voilà.
3: Normaal is saai. Ja,
0: nou, maar, ja pff, soms is dat ook leuk, maar bon, hè. In ieder geval, maakt niet uit, ik vind gewoon, je mag het koesteren. 1,80 meter, op zich is een schoonheidsideaal vaak ook, hè. We hadden het daarnet nog over catwalks en al die dingen. Mensen die zo, ja, zo wat groter zijn en zo. Op zich, ik denk als je
3: ik
0: gewoon...
3: Ik heb een limiet om te krimpen.
0: Ja, het is dat. Maar op zich, als je er zelf content mee bent of je kan er zelf vrede mee vinden, dan lijkt het mij allemaal goed. Ik ga het hier opschrijven. 1,80 meter in ons gemiddelde.
3: Ja.
0: Luistert uw dochter toevallig soms ook, Ulrike?
3: Ja, ze zit naast mij.
0: Ah, maar dan moet ik ze erbij zetten, 1,60 meter.
4: Hallo.
0: Hallo. Ja, ik wou u wel met uw voornaam aanspreken. Ik wou u niet per se 1,60 meter noemen. Maar ik schrijf het even op. Wat was jouw naam weer?
4: Emma.
0: Emma, voilà. Emma staat hier op de lijst, 1,60 meter. Dank jullie wel en nog een fijne avond, hè.
4: Voor hetzelfde.
0: Dank je wel, bye bye, bye bye. Oké, de laatste is een beetje kleiner. Dag, Bo.
5: Hallo.
0: Bo, je bent de laatste. Het gemiddelde gaat in stijgende lijn. Vertel eens.
5: Ja, wat moet ik zeggen?
0: Hoe groot je bent?
5: Ja, 1,50 meter.
0: 1,50 meter. Oh, en Louis, er is ook een partner in het spel, lees ik hier.
6: Ja, ja, je moet voor alles naar de grootte van de partner vragen, Robin.
0: Is het weer zo'n contrast? Vertel eens, Bo, hoe groot is je vriend?
5: 2,13 meter.
0: Amai. Ja. Ja, dat is zo super groot. Is dat geen record?
6: 60 centimeter verschil.
0: Ja, ook. Ja, ah, ook een groot verschil. Daar had ik nog niet bij stilgestaan. Bo, vertel mij alles. Waar hebben jullie elkaar leren kennen?
5: Eigenlijk online. Gewoon, ja, gewoon. Ja, hoe moet je dat zeggen?
0: Dating apps. Gewoon.
5: Ja, gewoon.
0: Gewoon zo'n beetje online.
6: Mag ik ook iets vragen?
0: Ja, zeker. Ja.
6: Maar hoe geven jullie elkaar een kus, Bo?
0: Een stoel, hè, Louis, ja. Nee, zeg, sorry, zeg maar. Hoe geven jullie elkaar een kus?
5: dat gebeurt niet veel. En als dat gebeurt, dan zitten we op dezelfde hoogte, zeg maar.
0: Ah, als je neerzit, dat dan makkelijker gaat.
5: Ja, want ja, ik ben wel klein en hij is inderdaad heel groot. Dus ja, dat gaat zomaar niet.
0: Ja, dan moet er inderdaad. Jij moet ofwel een beetje naar omhoog en naar beneden. Ja, Louis, het is op zich toch allemaal niet zo...
6: Ik vind dat wel heel cute.
0: Zwaar. Zeg, luistert hij soms naar de show? Want dan moet ik dat erbij nemen, hè. Die 2,13 meter.
5: Ja, soms wel, maar ik weet niet, ja, nu met zijn werk of dat hij aan het luisteren is of niet.
0: Ah. Kunnen we hem eens bellen, Louis?
6: We kunnen hem bellen.
0: Ah, tof. Ja, bel maar. We gaan hem even verrassen. Hoe heet hij?
5: Bram.
0: Bram en Bo.
6: Op zich, nou, dit is ja.
0: Match made in heaven, hè, dat door de direct. Wat doet hij van job, Bo?
5: Ja, hij rijdt met de camion.
0: Ah, ja. Die zal misschien bezig zijn.
5: Dus hij heeft een grote camion nodig voor zijn lengte.
0: Oh, hallo, zeg Bram. Bram? Ah, voicemail. Hey, dag Bram, met Robin hier van de radio, samen met Bo. En ja, we wouden eens even bellen om te zien of dat je opnam met je 2,13 meter. In ieder geval, maakt niet uit. Ik schrijf het mee op. Wacht, dat wil zeggen dat wij hier wel stilletjes aan bij een gemiddelde lengte aan het komen zijn. We krijgen ook nog een berichtje van luisteraar Aviva. Die zegt, ik ben 1,54 meter, net zoals Kouter. Gaetan de Baats, 1,90 meter. Gooien we er nog bij, zijn vriendin is 1,50 meter. Ook een groot verschil. Ja. Louis van de regie, zitten wij hier met een gemiddelde?
6: We zitten met een gemiddelde,
0: Robin. Oké, prachtig. We hebben het gemiddelde van de Robin van de radioluisteraar. Ik denk dat de uitschieters ja, van 1,50 meter tot die 2,13 meter gaan. Maar wat is het gemiddelde, Louis? De gemiddelde luisteraar...
6: is 173,4 centimeter.
0: Prachtig! Dat is de lengte van mevrouw.
6: Ja, en ook van mij eigenlijk.
0: Ah, ben je...
6: Ik ben ook 173 centimeter.
0: Ben je zoveel kleiner dan mij?
6: Jij bent wel wat groter.
0: Ah, wauw, prachtig. Allee, schitterend. Kijk, oh, ja. Wat je daar nu mee moet doen, lieve luisteraar, dat weet ik ook niet. Hè. Maar goed, op zich, we weten het nu wel. 173,5,4. 173,4. Champagne.

0: Alex Horn. 9 voor 9. Fever Dream.
1: Robin van de Radio.
0: Aflevering 195, de show waarin we belden met, ja, toch 3 van de 6 Power Rangers. Dat was niet verkeerd. Billy, Tommy, Kimberly aan de lijn gehad. De gemiddelde lengte is ook bepaald van onze luisteraar, Louis.
2: 173,4 centimeter.
0: Champagne. Of non-alcoholische alternatieven. Dat is ook prima. Goed, we gaan nog iets leuks doen. Iets muzikaal. Je weet, je kan elke dag rond 7:50 jouw favoriete lied aanvragen bij 10 minuten totaalos. Maar nu is het aan ons. Zeker weten, Louis van de regie en mezelf. We hebben elke liedje meegebracht en jij beslist, lieve luisteraar, welk lied we gaan draaien. En dat onder het toeziend oog van gerechtsdeurwaarder Verstichelt. Dus er wordt niet getrished, niet vals gespeeld. Nee, nee, nee. Wat heb jij meegebracht, Louis?
2: Ik heb een klassieker. Eentje die altijd werkt mee, namelijk deze.

0: Die beat is toch ongelooflijk? Daar word je toch blij van?
1: Krijg je er migraine van?
0: Nee, daar word je blij van. En mensen in de auto...
1: Ja, ik snap het. Zie je in ons computersysteem wat ik heb klaarstaan daar?
0: Ik ben zeer benieuwd.
1: Nee, je ziet het staan, hè. Lees het eens, wat dat er staat daar op 5334. Die daar...
0: Clouseau en dans.
1: Ja, inderdaad. Dat had ik in mijn hoofd. Maar toen dacht ik, nee, 30 seconden geleden, ik wil toch liefst deze. Een schijnbeweging van formaat. Niet Clouseau. Dat is misschien nog eens voor later. Maar dit is mijn nominatie. Gerechtsdeurwaarder verstikkeld.
0: Deze dragen we zo vaak.
1: Nee, niet vaak genoeg.
2: Jammer.
1: Niet vaak genoeg. Kijk, en nu komt die drop er dus aan. En ik zou die zo graag laten spelen, hè, dat iedereen in extase kan beginnen roepen. Maar dat gaat niet, want jij moet nog stemmen. Wat gaan we doen? De ganzenpas?
3: Ganzenpas. Kom erop.
0: Ook met een goede buurt, hè.
1: En ja, top. Maar... Boah. Of gaan we toch voor L'Amour Toujours? Gaan we toch even naar een climax met z'n allen? Stuur het nu via VRT Max welke jij wil horen. Gerechtsdeurwaarder verstikkeld. Het is aan u.

0: Manchild, Sabrina Carpenter. Oh la la la la. Ja. Rens, je stuurt het hier. Ik weet niet hoe je het schrijft, maar ik stem voor L'Amour Toujours.
1: Ja, maar dat is een schrijffout. Dat telt niet mee.
0: Ja, dat weet ik niet. Dat weet
1: Verstichelt
0: ik niet.
1: Verstichelt telt dat niet mee.
0: Dat weet ik niet. We prikken live door naar gerechtsdeurwaarder Verstichelt om te zien wat het geworden is.
2: Ja, Rami. Ik ga nog even door met de winnende luisteraar.
0: Dankjewel, gerechtsdeurwaarder Verstichelt.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Oké, de winnende luisteraar. De luisteraar die het nummer heeft aangevraagd dat we nu gaan draaien, die hangt aan de lijn. Dag Christy. Christy.
3: Hi. Hi. Christy, ja.
0: Het is Christy, hè. Het is niet Christy, hè. Niet gelijk Fristy, maar Christy. Gelijk Kirsten, maar dan met een I-E.
3: Ja, inderdaad.
0: Oké, okay, lang verhaal... lang verhaal kort. Christy, wat wordt het?
3: Ja, L'Amour Toujours, hè.
2: Inderdaad. En 32% van de stemmen, L'Amour Toujours.
0: Dankjewel, gerechtsdeurwaarder Verstichelt. En dankjewel, Kirsty.
3: Ja, graag gedaan. Tada.
0: Nee, wacht, Kirsty, wacht.
3: Wacht, ja.
0: Ik heb nog iets nodig van jou. Wil je even, om deze show te eindigen, heel luid dit roepen?
4: Alles naar de klote.
0: Gaat dat lukken, Kirsty?
3: Ja, ik ga het proberen.
0: Oké, laat u gaan. Hier gaan we. 3, 2, 1...

0: dan heb ik dat niet helemaal kunnen draaien. Misschien moet ik er morgen mee beginnen. Kan, hè, Louis?
1: Kan zeker.
0: Tijd voor het nieuws. Brecht.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die binnenkort te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig mediafiguur Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat dat mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van de VZW.
3: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
2: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
4: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
2: Op het EK volleybal mogen de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag met 3-1 van Tsjechië. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna waren ze duidelijk de betere, zegt spelverdeler Stijn Dulst.
5: We hadden een bepaalde flow na die tweede set. Ik voelde het ook van, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij.
2: In de kwartfinale woensdag wacht Servië of Slovenië. Vanavond opklaringen. Vannacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist. Aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Documentairemaakster Tess Uiterhoeven verdedigde in de afspraak die keuze.
1: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt, net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie, 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet, hè, als kind, waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
0: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen en dus op wind vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
2: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later te kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
0: In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen dag ruim 200 vluchten geannuleerd door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. De luchthavens van Belfast in Noord-Ierland, Glasgow in Schotland en Southampton in Engeland werden het zwaarst getroffen. Het was al de 2e storing in enkele weken tijd bij de luchtverkeersleiding. Begin september werden ruim 2000 vluchten en 300.000 passagiers getroffen. Er zou geen link zijn tussen beide incidenten. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Sport op het EK volleybal hebben de Belgische mannen zich geplaatst voor de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Kolman, die hoopvol is.
3: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laten we hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
0: Ja, in de kwartfinale wacht Slovenië of Servië. Die 2 landen spelen nu tegen elkaar. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris, van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar, voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist, aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden is het zonniger morgen, temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten en dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart opnieuw kandidaat om voorzitter van de FIFA te zijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Dat ook daders van kindermisbruik aan het woord komen is nodig om misbruik te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uitroeven gezegd in De Afspraak. Ze reageerde op de controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is. De reeks laat na slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
1: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt. Net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie. 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet hè, als kind, waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, ja, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
0: Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete krijgen tot €500. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden en de bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat versloeg vanavond Servië in de 8e finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist. Aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is middernacht, VRT Nieuws, met Brecht Schabrigs. Dat ook daders van kindermisbruik hun verhaal doen is belangrijk om seksueel geweld te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uiterhoeven gezegd in De Afspraak. Zij reageerde op de controverse over Het Bestaat, de documentaire over kindermisbruik die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks laat na slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
1: Het is zo broodnodig dat wij hier als maatschappij leren over praten.
2: Ja.
1: In de eerste plaats om slachtoffers te kunnen voorkomen in de toekomst. Wij zijn uiteraard begonnen met slachtoffers. Ik denk dat het een logische
2: uiteraard,
1: stap is. Dat is ook hoe de documentaire in elkaar zit.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat is gegroeid door te praten met die verschillende experten. De politie bijvoorbeeld, die zei ons van de preventiewerking, stop it now. Elke man die zij kunnen stoppen, moeten wij niet achteraan zitten.
0: In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen gisteren amper 4,9% van de stemmen. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU en voor het eerst onder de kiesdrempel. En zo verdwijnt de partij uit het parlement in Mecklenburg-Vorpommern. De radicaal-rechtse partij AfD is er nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde vandaag dat hij niet opstapt, ondanks de desastreuze resultaten in nu al twee deelstaten. In Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming van een appartement 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden en de bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht, voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten. Dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart kandidaat voor een nieuwe termijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Op het EK volleybal spelen de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat versloeg vanavond Servië in de achtste finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is.
3: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké en winnen we die. En dan twee sets heel goed en die winnen we dan overtuigd. Dus laat ons hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste twee sets zien. En dan zit er misschien iets in.
0: Het weer in de loop van de nacht. Nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist. Aan de kusten lage wolken. En die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden. Morgen zonniger. Temperaturen tot 21 graden. Zo maandag 21 september zit erop. Een goede nacht.
4: M&M.

0: Eminem.
1: Dit is deze week de Eminem Big Hit.

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen gisteren amper 4,9% van de stemmen voor het eerst onder de kiesdrempel. De partij verdwijnt daardoor uit het parlement in Mecklenburg-Voorpommeren. De radicaal-rechtse partij AfD is er nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde vandaag nog eens dat hij niet opstapt, ondanks de slechte resultaten voor zijn partij in nu al 2 deelstaten. Er is al heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers van seksueel misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
1: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
0: En in Haasdonk, bij Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen, is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. De motorrijder kwam zwaar ten val toen een bestelwagen de oprit van een landbouwbedrijf verliet. Het parket is een onderzoek gestart. Door het ongeval was er een tijd lang lokaal hinder voor het verkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is ook kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In het British Museum in Londen mogen bezoekers voortaan geen foto's meer nemen bij het tapijt van Bayeux. Dat beroemde tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, is normaal te bezichtigen in Frankrijk, maar werd voor 1 jaar lang uitgeleend aan het museum in Londen. De tentoonstelling werd eerder deze maand geopend en is razend populair. In totaal worden tot 1 miljoen bezoekers verwacht. Alle tickets tot 31 december zijn intussen al uitverkocht. Bezoekers krijgen ongeveer 40 minuten de tijd om het tapijt te bekijken. En ze mochten aanvankelijk ook foto's nemen, maar omdat dat hinder veroorzaakt, wordt dat nu verboden. Dat het tapijt door Frankrijk aan het Verenigd Koninkrijk werd uitgeleend, is controversieel. Volgens kenners was het werk te fragiel om verplaatst te worden. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Onder meer ook voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers van seksueel misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De docu-reeks is dus pijnlijk.